0: In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sera Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefde.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes frisdrank of bier zonder statiegeld verkocht, meldt één vandaag. En dat is illegaal. Criminelen importeren de blikjes uit Denemarken of Polen en verkopen die door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Daar verdienen ze miljoenen mee. De blikjes belanden ook weer vaker in de natuur. In Californië is de rechtszaak aan de gang tegen Meta. Meerdere Amerikaanse staten zijn de zaak begonnen omdat ze vinden dat Facebook en Instagram schadelijk zijn voor jongeren en expres zo zijn ontworpen dat ze gebruikers verslaafd maken. De uitkomst kan zijn dat Meta een boete krijgt en zijn platforms moet aanpassen. Zeker 1000 boeren gaan vandaag demonstreren in Drenthe. In de zogenaamde stikstofmars gaan ze alle gemeentehuizen langs met een brief. Daarin staat dat ze tegen de stikstofplannen van het kabinet zijn. De ondertekende brief wordt daarna aangeboden bij het provinciehuis in Assen. De boeren willen niet over de snelweg gaan rijden. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de grote natuurbrand in België is de afgelopen dagen een hoop oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog de lucht ingegaan. Volgens de autoriteiten is niemand daarbij in gevaar geweest. Ze zegt te weten waar oude bommen in de grond kunnen zitten en daar wordt rekening mee gehouden tijdens het blussen. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die vandaag willen gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of de N-wegen opgaan of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. De boeren hadden al aangekondigd niet over de snelweg te willen gaan. In een openbare video van de luchtverkeersleiding waren telefoonnummers van de vliegbasis Leeuwarden te zien, ontdekte een luchtvaartpodcast. Er was ook andere gevoelige informatie te zien. De video, waarin een luchtverkeersleider vertelde over zijn werk, is inmiddels offline gehaald. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land, die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon, het wordt ongeveer 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship. U maakt ruimte voor mij.
0: Nieuwsradio.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er moet een Europees actieplan komen tegen extreme droogte, zegt een dijkgraaf in het AD. Zijn en andere waterschappen kunnen het niet meer aan, net als in andere landen. Hij wil dat er snel voorzieningen worden gebouwd waar water kan worden vastgehouden als het regent. Dat kost miljarden. Er gaan nog steeds veel kippen dood onderweg naar het slachthuis. Vorig jaar bijna 500.000 en dat aantal daalt nauwelijks, zegt Stichting Animal Rights. Zij luiden de noodklok en willen dat de politiek ingrijpt. 5 jaar geleden werden er strengere regels ingevoerd, maar dat heeft niet genoeg gewerkt. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht, meldt 1Vandaag. Criminele bendes verdienen er veel geld mee. Ze kopen de blikjes goedkoop in landen als Polen of Denemarken en verkopen die vervolgens door aan restaurants of webshops. De statiegeldloze blikjes eindigen ook vaak in de natuur of op straat. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land, die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon, het wordt ongeveer 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Levenswoorden.
1: Met Daan Olthoff.
2: Een hele goede morgen. Het is woensdagochtend. We gaan zometeen luisteren naar een overdenking van een AI-theoloog. Wat dat precies inhoudt en wat hij ons te vertellen heeft, dat hoor je zo meteen. Eerst lezen we de dagtekst uit Handelingen 12, vers 5. Daar staat: terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God.

0: Sela bij Groot Nieuws Radio. Je hoorde God zegen voor jou. Deze hele zomer heb je tussen 10 en 12 kunnen luisteren naar een zomersprogramma op Groot Nieuws Radio. Gepresenteerd door Eunice, door Thijs en Jorieke en door Lucas. En in dat programma was er ook ruimte voor een campingpreekje. Iedere week door een andere overdenker. Vorige week toen kon je luisteren naar overdenkingen van AI-theoloog Jacques Esselink. Vandaag in Levenswoorden gaan we luisteren naar twee van zijn overdenkingen, waaronder deze. Dit is wijsheid.
1: Voor veel mensen is de vakantie bij uitstek een moment om tot rust te komen. En dat betekent ook vaak loskomen van onze apparaten waarmee we vergroeid lijken. Ook als voorganger tijdens de vakantiekerk van RCN vind ik het heerlijk om lekker buiten te preken met wapperende blaadjes. Toch wil ik juist deze week met u nadenken over technologie en dan met name kunstmatige intelligentie, of AI. En de impact die dit op ons leven heeft en hoe je hier als christen mee om zou kunnen gaan. En het thema van vandaag is wijsheid. Is wijsheid hetzelfde als intelligentie of zijn er twee verschillende begrippen? De Van Dalen zegt over intelligentie het verstandelijk vermogen van iemand. Een intelligent iemand kan dus goed nadenken en problemen oplossen. En als computers heel veel gegevens verwerken om eigenlijk menselijk gedrag na te denken, dan heb je in plaats van menselijke intelligentie kunstmatige intelligentie. Door de wetenschap zijn we de afgelopen eeuwen heel veel kennis hebben gekregen en zijn we misschien veel intelligenter geworden. Maar wat staat er nou eigenlijk over intelligentie in de Bijbel? Er staat geen letterlijke definitie, maar er wordt wel gesproken over kennis en verstand. Maar het gaat daarbij niet zozeer over feitenkennis, maar het gaat eigenlijk veel meer over relationeel en handelen en zorg en betrokkenheid. Maar wat betekent dat nou? Een mooi voorbeeld hiervan is de gelijkenis die Jezus vertelt in Johannes 10... over de herder die al zijn schapen kent en op zoek gaat naar het ene schaap. Hij kent dus de schapen. Dit zegt veel meer over wat het betekent om goed te leven. En tegenwoordig noemen we dat vaak ethiek. Misschien heb je wel het gevoel dat het hier gaat over wijsheid in plaats van intelligentie. Er wordt in de Bijbel heel veel over wijsheid gesproken. Sterker nog, een groot gedeelte van het Oude Testament staat bekend als de wijsheidsliteratuur, zoals bijvoorbeeld Spreuken, Psalmen en Prediker. In Spreuken 1 vers 1 tot 7 wordt het volgende over wijsheid geschreven. Hier volgen de spreuken van Salomo, zoon van David en koning van Israël. Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven, verdiepen het inzicht en bevatten wijze lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid. Ze vormen het ongeoefende verstand en geven de jeugd kennis en bezonnenheid. Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden. Laten wie verstandig is meer en meer de vaardigheid verweven. Deze spreuken en diepzinnigheden te begrijpen, deze woorden en scherpzinnigheden van de wijzen te doorgronden. Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. Alleen een dwaas veracht wijsheid en wijst vermaning af. En dit is ook de kern van deze overdenking. Wijsheid is ontzag voor de Heer. Vertrouwen op Hem en niet op aardse wijsheid. Dat zou je misschien ook wel eigen wijsheid kunnen noemen. Paulus schrijft in 1 Korinthe 2 vers 4 en 5 het extra scherp. En hij zegt: en mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. In onze wereld is moderne intelligentie, zowel menselijk als kunstmatig, hard nodig. En er is ook niks mee om het op een verantwoorde manier te gebruiken. Maar het zal ons nooit de wijsheid geven die we als mensen nodig hebben. Juist dat mag een bron van rust zijn in deze vakantie. Pak deze vakantie uw Bijbel er eens bij en laat je inspireren door hemelse wijsheid. Want die is hard nodig in een tijdperk van kunstmatige intelligentie.

0: Seven. Je hoorde You'll Never Let Go. Daarvoor een overdenking van Jack Esselink. Een tijdje geleden kon je hem horen hier op Groot Nieuws Radio tussen 10 en 12 met een serie campingpreekjes. Twee van die campingpreekjes die zenden we vandaag opnieuw uit. Net hebben we al geluisterd naar een overdenking die ging over wijsheid. Daar dichtbij ligt ook waarheid.
1: Pak uw smartphone erbij met de bankapp. Gelooft u dat het saldo dat erop staat waar is? Ik weet bijna zeker dat u vertrouwt dat uw bank het juiste saldo weergeeft en dat dit de waarheid is. Toch leven we in een tijd waarin het steeds lastiger wordt om te onderscheiden wat waar en niet waar is. Zeker met de opkomst van AI kan iedereen in een handomdraai levensechte foto's en filmpjes maken die niet meer van echt te onderscheiden zijn. Zeker op sociale media worden dit soort kunstmatig gegenereerde afbeeldingen gebruikt, met soms desastreuze gevolgen. Ook Nederlandse politici gebruiken dit om hun eigen standpunten kracht bij te zetten. Het is terecht dat mensen zich hier zorgen over maken, want het leidt tot meer discriminatie, vergroot het wantrouwen en leidt tot meer polarisatie in de samenleving. Vandaag lezen we een stuk uit het boek Esther, uit hoofdstuk 3. Daarin lezen we over de gevolgen van fake news. Esther is koningin geworden en haar oom Mordechai heeft een aanslag op de koning verijdeld. Er is een nieuwe man, dat is Haman, de nieuwe nummer 2 in het koninkrijk, en die wil dat iedereen voor hem buigt. En in het stuk lezen we hoe hij fake news inzet om zijn zin te krijgen. En zijn zin is om Mordechai en alle Joden uit de weg te ruimen. We lezen Esther 3, vers 8 tot 10. En daarna zei Haman tegen koning Ahasveros: er is een bepaald volk dat over alle provincies van uw rijk verspreid leeft en te midden van de andere volken zijn eigen leven leidt. Hun wetten verschillen van die van alle andere volken en aan de wetten van de koning houden ze zich niet. De koning is er niet bij gemaakt hen ongemoeid te laten. Als het de koning goeddunkt, laat er dan een bevel op schrift gesteld worden dat ze moeten worden uitgeroeid. Dan zal ik 10.000 talent zilver afdragen aan de ambtenaren van de koning om het in de koninklijke schatkist te storten. De koning deed zijn zilverring af en gaf het aan Haman, de zoon van Hammedata, de nakomeling van Agag, de vijand van de Joden. Nadat Haman toestemming krijgt om de Joden uit te roeien, vraagt Mordechai koning Esther om in te grijpen. Esther nodigt de koning en Haman uit voor twee banketten en onthult daar Hamans complot. Haman wordt terechtgesteld, de Joden mogen zich verdedigen en behalen de overwinning. Mordechai krijgt een hoge positie en het Poerimfeest wordt ingesteld om hun redding te herdenken. Je zou Esther kunnen zien als een moderne influencer. Iemand die authentiek en invloedrijk is. Maar Esther speelt hier geen rol en heeft ook niks aan te prijzen. Het enige wat zij doet is de waarheid onthullen. En tegelijkertijd onthult zij ook haar ware identiteit als Joodse vrouw. Juist het verborgene wat onthuld wordt, is de waarheid. Red hier het Joodse volk. Wat is waarheid en hoe gaan we hiermee om in tijden van nepnieuws? Het is belangrijk dat je vooral waakzaam bent over wat je ziet, hoort, leest, maar ook in je handelen altijd probeert waarheid na te jagen. Waarheid is echtheid, geldigheid en juistheid. Waarheid is ook het vertrouwen en geloven in identiteit. We geloven in waarheid in het evangelie. Sommigen zien het zelfs als een sprookje of een fabeltje. Maar juist wij als christenen mogen de waarheid onthullen die in ons leeft. Zoals Esther ook haar identiteit onthulde, mogen wij aan de wereld laten zien wat God en Jezus in ons leven betekent. En mogen we ervoor bidden dat anderen deze waarheid ook zullen mogen zien. Door onze levensstijl zullen we zo transparant mogelijk moeten leven, waardoor er voor nepnieuws geen ruimte is en we de wereld mogen laten zien dat Jezus onze influencer is. Ik wens u de waarheid van Christus toe.

Lauren Daigle en The Wonder Project. Je hoorde You Lead Me. Daarvoor hoorde je de overdenking van Jack Esselink. Vorige week was hij te horen tussen 10 en 12. Vandaag is er ook weer zo'n zomerse uitzending van Thijs en Jorieke. Met ook een campingpreekje en nog veel en veel meer. Ook zometeen weer De Nieuwe Morgen met Juri van de Geest naar Joke Buijs. Dit is De Stad met Paarle Poorten. Lee.

0: Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
3: vakantie!
2: ANWB en gaan!
4: Joehoe, bedtijd! Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 6 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes frisdrank of bier zonder statiegeld verkocht, meldt één vandaag. En dat is illegaal. Criminelen importeren de blikjes uit Denemarken of Polen en verkopen die dan door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Daar verdienen ze miljoenen mee. De blikjes belanden ook weer vaker in de natuur. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die vandaag willen gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of N-wegen opgaan, of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. De boeren hadden al aangekondigd niet op de snelweg te willen gaan. President Trump wil nog dit jaar een ontmoeting hebben met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, melden Amerikaanse media. Als het aan hem ligt, gebeurt dat in november, want dan is hij op bezoek in China. Trump heeft er ook voor gezorgd dat een gezamenlijke oefening met het leger van Zuid-Korea met bijna een week is ingekort. En dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. Die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon. Het wordt ongeveer 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Waardenburg nog 8 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten.
11: Goedemorgen, het is woensdag 19 augustus, 6 uur. Zometeen begint de nieuwe morgen met Chris Tomlin, Holy is the Lord. En wat mag daarna klinken? Kom maar door met jouw verzoekplaat, titel en artiest. Wat wil je horen zometeen?
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
12: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Hoeveel?
3: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
17: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
18: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
19: De Nieuwe Morgen.
20: Met Joeri van der Geest.
19: Het christelijke radiostation.

Chris Tomlin, Holy is the Lord. 6:08, een hele goede morgen. Nieuwe dag is aangebroken. Even een blaadje van de surkalender trekken. Het is woensdag 19 augustus. Ja, en vandaag is het de dag van de orang-outang. Het is maar dat je het weet, ook de internationale dag van de humanitaire hulp. Maar goed, de echte vraag is, waarom ben je eigenlijk al wakker op dit vroege tijdstip? Je mag een berichtje sturen met de Groot Nieuws Radio app. Als je even een berichtje stuurt met je naam en de reden dat je wakker bent, dan schrijf ik even je naam op de lijst met wakkere mensen. En dan noem ik je zo meteen even op. Ondertussen zit ik nog even te kijken in de Groot Nieuws Radio app. Ja, inderdaad, Addy. Ja, je zegt al hoi hoi, van wie krijgen jullie de verkeersinformatie? Die van 6 uur, die klopt ook nu weer niet. Nee, je hebt helemaal gelijk, Addy. Ik ga er even een F5'je op gooien, even vernieuwen. En dan hoop ik dat de verkeersinformatie zometeen wel weer een beetje actueel is. Maar ik zie hier ook een berichtje binnenkomen van Walter. En hij vraagt Psalm 142 aan. Ik heb een mooie vertaling gevonden van de Psalm Project, Walter. Dus ik hoop dat je hier wat aan hebt. Ik roep tot u bij deze voor jou.

0: de Psalm Project en Psalm 142. Ik roep tot u. Aanvraag van Walter in de Grootnieuws Radio App. Dank je wel daarvoor. Het is 6 uur geweest, woensdag 19 augustus. En het zou zomaar kunnen dat je vandaag meeluistert vanaf de camping en dat je daar in goed gezelschap zit. Want, ik lees in de krant, we kamperen met steeds meer mensen. 4 miljoen inmiddels. 1 op de 5 huishoudens die zet minstens 1 keer per jaar de tent of de caravan ergens neer. Maar goed, misschien ben je helemaal geen kampeerder en heb je een heel andere reden om wakker te zijn. Misschien lig je te woelen in je bed, moet je de hond uitlaten. Of je bent wakker omdat je jarig bent en misschien nog wat voorbereiding moet treffen. Nou, het zou zomaar kunnen. Je mag een berichtje sturen met de Grootnieuws Radio App. Dat doet onder meer Erna, die zegt goedemorgen. Ik mag weer aan de slag in de winkel. Elke keer een feest. Mensen ontmoeten en ondertussen de handen uit de mouwen steken met Grootnieuws Radio in mijn oortje. Nou, dankjewel Erna, wel heel veel succes. En leuk dat we je gezelschap mogen houden. Xander die meldt zichzelf wakker. Ik zie hier nog een berichtje van Karin. Die zegt dat haar vakantie voorbij is en vandaag weer om 7 uur begint in het verpleeghuis. Nou, ook jij kunt een berichtje sturen. Doe dat in de Grootnieuws Radio App. Wie ben je en waarom ben je wakker?
1: Dagtekst.
0: Dan de dagtekst van vandaag. Een nieuwe dag betekent ook een nieuwe dagtekst. Vandaag is dat Handelingen 12, vers 5. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. De dagtekst van vandaag. Handelingen 12, vers 5.

0: great are you, Lord? One Sonic Society. Het is 7:08, de nieuwe morgen hier op Groot Nieuws Radio. Henk is van de partij.
1: Goedemorgen, Jori en alle luisteraars. Toen ik uit bed kwam, dacht ik, wat is het toch alweer lang donker. Maar toen keek ik op mijn app en zag ik een prachtig, vreugdevol bericht van mijn schoonzus. Ze is schoonverklaard na een intensieve periode na borstkanker. Dus ontzettend dankbaar en blij. En dat geeft licht. Dus er is nog zoveel donker, maar prachtig licht vandaag. Ik ga lekker werken in Amersfoort en ik wens jullie allemaal een fijne dag.
0: Dat is toch mooi nieuws, Henk. Dat lijkt me zeer zeker. Mooi dat je dat even deelt met de rest van de luisteraars. Ook Hendrik Aturk is van de partij, Daniel uit Herwijnen ook. En vanuit België een berichtje van Paul. Kees Hofland, ook in de app. Antje die schrijft dat ze blij is dat ze naar Groot Nieuws Radio kan luisteren. Al kastelt wakker worden haar wel wat moeite vanochtend. Ze gaat zo meteen naar het werk toe, dus heel veel succes, Antje. Marinela onderweg naar het verpleeghuis waar ze werkt. Ze noemt het haar liefdevolle werk. Nou, dat is echt genoeg. Groetjes terug daar in Zwolle. Dan nog Margriet, die staat weer aan de melk met de groeten vanuit Noorwegen. Evert, die rijdt van Nijkerk naar Gent met 37.000 liter gebruikte frituurolie achter zich. Beetje voorzichtig alsjeblieft, Evert. Het zou vervelend zijn als het valt. André uit Gouda, die geeft vandaag les op de vrachtwagen in Utrecht. En Wim, die rijdt met de vrachtwagen van Klarenbeek naar Leeuwarden. Ad, die is onderweg van Wulfraat naar de Eemshaven. En Wietse, die rijdt naar Groningen toe met de eerste regendruppels op zijn vooruit. Ja, Wietse, dat regenen, dat gaat nog wel even gebeuren vandaag. Nagali ook weer van de partij na een geweldige verjaardag gisteren. En Ronald, die meldt zich ook wakker en onderweg zoals elke dag. Fijn dat je er bent. Gerda is wakker, laat ze weten. En ik zie hier Ibeline, die zegt goedemorgen, wakker om de koeien te melken bij de boer. Een fijne uitzending en een mooie dag voor iedereen. Nou, daar sluit ik me volledig bij aan.

0: Meteen op Groot Nieuws heb ik de update voor je met het nieuws dat deze ochtend opvalt in de kranten en andere media. Eerst nog muziek van Sander en Angela.
1: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
2: Door dit lied voel ik me geliefd.
1: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
3: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
1: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Sander en Angelijn, Erika de Wit. Over de God van het Hemelrijk. Het is 6:30, dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In ons land worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht. Dat mag niet en criminelen verdienen er miljoenen aan, meldt 1Vandaag. De statiegeldplicht is juist bedoeld om zwerfafval te voorkomen. De Drentse politie waarschuwt boeren die vandaag gaan demonstreren niet over de snelweg te rijden of kentekens af te plakken. Er wordt meteen beboet, meldt de regionale omroep. De boeren hadden al gezegd van de snelwegen weg te blijven. En kamperen wordt steeds populairder, ook buiten het hoogseizoen. In de eerste 5 maanden waren er in ons land bijna 25% meer kamperovernachtingen dan in dezelfde periode vorig jaar, weet het AD.
2: Grootnieuws update.
0: De tijd dringt voor het kabinet om de begroting rond te krijgen en daarom praten de ChristenUnie en de SGP vandaag mee. De ChristenUnie wil vooral de hogere zorgpremie terugdraaien. Het eigen risico gaat met €70 omhoog, naar €455 per jaar. En dat raakt de portemonnee van gewone mensen, vindt partijleider Mirjam Bikker. De SGP die komt op voor een eenverdieners, gezinnen en voor de boeren. Partijleider Christoffer die wil dat er niet wordt getornd aan de medische ethiek. Anders steunt hij de plannen niet, schrijft het Nederlands Dagblad. En in Amerika opent volgende maand een opvallende kliniek, schrijft het Reformatorisch Dagblad. Het grootste kinderziekenhuis van het land in de stad Houston die gaat jongeren helpen die spijt hebben van een geslachtsveranderende behandeling en die terug willen. De komende 5 jaar is die hulp gratis. Het ziekenhuis erkent daarmee fouten na een rechtszaak. Die begon toen een verpleegkundige vanuit haar geloof naar buiten bracht dat artsen jonge kinderen puberteitsremmers voorschreven, maar dan op basis van valse diagnoses. Van justitie mochten daar 2 jaar lang niet over praten. En steeds meer jongeren die stellen persoonlijke levensvragen aan kunstmatige intelligentie. Een reformatorische scholengemeenschap opende daarom het schooljaar met een waarschuwing. Laat niet de computer, maar God je gids zijn, hield de bestuurde leerlingen voor. Want zo'n programma kan niet met je meevoelen en is ook niet neutraal. Het geeft vooral terug wat het meest op het internet te vinden is. De school gaat er dit jaar samen met de leerlingen over nadenken welke plek AI in hun leven mag hebben, schrijft het Reformatorisch Dagblad. En in Jeruzalem is een bijzondere kleimol opgegraven uit de tijd van de profeten ruim 2500 jaar geleden. Daarmee maakten mensen toen kleine beeldjes van vrouwengezichten. Het is de eerste keer dat in de stad zo'n mol voor een gezicht wordt gevonden. De Israëlische erfgoedminister is er blij mee. Volgens hem geeft de vondst een tastbaar kijkje in de wereld waarin de profeten leefden in de tijd van de koningen van Juda. Dan nog het grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Vandaag trekken van west naar oost buien over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen wel droger en komt af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt maximaal 21 of 22 graden.
3: Joeri van der Geest.
0: Een hele goede morgen op deze woensdagochtend. Zometeen gaan we lezen uit Galaten hoofdstuk 4 over een teleurgestelde Paulus. Dat onder meer na Brian Dirksen.
4: De nieuwe morgen.

0: Wow, mooie tekst van Therion, Let Love Lead. Nog een paar wakkere mensen erbij vanochtend. Peter, die rijdt van Amersfoort naar de Meern. Goedemorgen. Mariet gaat zometeen sporten. Kees, die is extra vroeg op vanochtend. Heeft een spandoek opgehangen voor zijn dochter Caro. Wordt vandaag 30. Nou, van harte, Caro en Kees. Ook Lydia is wakker na een goede nachtrust. Remco, Rosa, allemaal van de partij. En Miranda maakt zich op voor de dagbesteding. Hele mooie dag allemaal.
1: Ik zie goud in jou.

0: misschien wel het mooiste compliment dat je van iemand kunt krijgen. Ik zie goud in jou, want ik zie God door jou. Jordan Gerald en Linda Troost.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: Waar het nu tijd is voor de Bijbellezing. Niet zo lang vandaag, 11 versen en wel de eerste 11 versen van Galaten hoofdstuk 4.
3: Paulus maakt zich zorgen over de gemeente in Galatië. Ik bedoel het volgende. Stel dat een zoon al wel de erfenis van zijn vader heeft geërfd, maar hij is nog niet volwassen. Dan heeft hij eigenlijk nog net zo weinig als een slaaf. Want hij is wel de eigenaar van alles, maar hij mag er zelf nog helemaal niets mee doen. Iemand anders neemt voor hem de beslissingen. En dat duurt tot het moment dat zijn vader het bepaalt. Hetzelfde geldt eigenlijk voor ons. Zolang wij Joden nog niet volwassen waren, moesten we gehoorzamen aan de wet van Mozes die God ons had gegeven. Net zoals een slaaf zijn heer moet gehoorzamen. Maar toen het moment was gekomen dat God had bepaald, stuurde hij zijn zoon. Die zoon werd geboren uit een Joodse vrouw. En omdat hij dus een Jood was, moest hij zich aan de wet van Mozes houden. Alleen zo zou hij de mensen die zich ook aan de wet van Mozes moesten houden kunnen bevrijden. Zo zouden we niet langer slaven zijn. We werden kinderen van God met rechten van kinderen. En omdat jullie kinderen van God zijn, heeft God de geest van zijn zoon in jullie hart uitgestort. Die geest roept in je, lieve vader. Jullie zijn dus geen slaven meer, maar kinderen van God. En omdat jullie Gods kinderen zijn, erven jullie ook dankzij Christus. Toen jullie God nog niet kenden, dienden jullie goden die eigenlijk helemaal geen goden zijn. Maar nu hebben jullie God leren kennen, of beter gezegd, nu kent God jullie. Waarom willen jullie je dan weer aan allerlei nutteloze godsdienstige regels gaan houden? Jullie maken jezelf opnieuw tot slaven van wetten en regels. Jullie houden je aan allerlei speciale dagen en maanden, feesten en jaren. Ik ben ongerust over jullie. Ik ben bang dat mijn moeite voor jullie misschien voor niets is geweest.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Reni en Elisa, kom tot de vader. Het wordt een drukke maand, een drukke periode die je aanbreedt voor Reni en Elisa. Over een maand, op 18 september, dan begint hun jubileumconcerttour. Juist op die momenten, omdat ze 25 jaar in het vak zitten. Je hoorde ze net met Kom tot de vader op Groot Nieuws.

0: Social Deal Wellness Deals, take 1 en...
1: Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 28 augustus, Deventer. Met Elvis E., Gideon en Desiree. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
12: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum, jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
15: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
16: Grootnieuwsradio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 7 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Elk jaar worden in ons land tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht. En dat is illegaal. De statiegeldplicht is juist bedoeld om zwerfafval terug te dringen. Volgens een vandaag verdienen criminelen de miljoenen aan. Ze verkopen de goedkopere blikjes vaak door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Boeren die vandaag op de trekker Drenthe door willen met een stikstofmars moeten snelwegen en N-wegen mijden. De politie zegt tegen de regionale omroep dat er meteen wordt bekeurd. De boeren hadden al aangekondigd dat ze alleen binnenwegen pakken. De tour eindigt vanmiddag met het aanbieden van de petitie in Assen. We kamperen veel vaker buiten het hoogseizoen. In de eerste 5 maanden waren er in ons land bijna een kwart meer kamperovernachtingen dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het AD. Zo wordt kamperen in de meivakantie steeds populairder. Kampeerders mijden daarmee de hogere prijzen, de drukte en de hitte van het hoogseizoen. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog buien, soms met onweer en veel regen. Vanmiddag gaan de kust ook opklaringen. Voor de graad of 19. Morgen verandert er weinig. En dat was het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: Op dit moment vooral files in Noord-Holland, zoals op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assendelft en knooppunt Zaandam doe je er 15 tot 20 minuten langer over. En ook op de N247 is het druk in de richting van Amsterdam. Tussen Monnikendam en Broek in Waterland-Noord sta je 5 minuten in de file.
21: Goedemorgen, woensdagochtend. Zometeen Michael W. Smith met Friends Are Friends Forever.
22: Nu
23: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
22: nu
23: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
22: Nu halen, hè? Dus niet straks.
24: Hands van Voodoo.
23: Aldi.
25: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
22: Nu
23: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
22: nu
23: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
22: Nu halen, hè? Dus niet straks.
24: Hands van Voodoo.
23: Aldi.
0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Jongens, eten!
19: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
24: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
26: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
28: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
29: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
30: De Nieuwe Morgen.
31: Met Joeri van der Geest.
30: Het christelijke radiostation.

0: Michael W. Smith. En Friends, een lied geschreven voor een vriend die ging verhuizen. Michael W. Smith die zat met wat mensen in een bijbelstudiegroepje. En een van die mensen die ging weg, ging verhuizen. En die avond kwamen ze samen en zijn vrouw Debbie die zei... nou, laten we een lied voor die man schrijven. Doen we dat vanmiddag gewoon nog. En Michael die dacht, nou, dat gaat ons echt niet lukken. Maar een half uur later, toen hadden ze opeens een tekst in handen. De tekst van het lied dat je net hoorde, Friends. En ja, hij ging naar binnen, kroop achter de piano, had ook meteen de melodie klaar. En diezelfde avond speelden ze het voor die man die de bijbelstudiegroep ging verlaten. Uiteindelijk kwam het op zijn allereerste album terecht. En dat is inmiddels, schrik niet, zo'n 43 jaar geleden. 1983, Friends van Michael W. Smith. Maar te 10 minuten over 7 op deze woensdag 19 augustus 2026. Piet en Nienke die zeggen goedemorgen. We zijn een beetje laat. Gepensioneerd, dus rustig aan. Groetjes van ons. Martin, ja, die gaat zo meteen slapen. Die heeft een nachtdienst gehad. Gezegende dag wens je iedereen toe. En ik krijg hier nog een mooie foto doorgestuurd van Michael. Die zegt goedemorgen jullie, weer onderweg naar Oorschot om te oefenen met de WLS. Militair voertuig stuurt hij door. Ziet er indrukwekkend uit, Michael. Dus, of Michael, sorry. Heel veel succes en zegen ook voor vandaag. Wie ben je? Waarom ben je wakker? Je mag een berichtje sturen met de Grootnieuws Radio app. Kijk ik nog even naar het weerbericht voor vandaag. Want vandaag wordt het ja, een beetje wisselvallig. Hè? Vandaag trekken van west naar oost buien over het land. Het wordt vanmiddag wel iets droger vanuit het westen. Ook de zon die komt heel af en toe tevoorschijn. Het wordt 21 tot 22 graden.
1: De dagtekst.
0: De dagtekst van vandaag. Handelingen 12, vers 5. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten... bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God.

0: minuten voor 7:30. Goedemorgen. Als je deze zomer hebt gereisd met dat goedkope abonnement van de NS voor €49 in de maand, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je schrikt van de rekening die deze maand op de mat valt. Want ja, die is maar liefst €128. Overkomt veel treinreizigers, lees ik in de krant. De NS die had een voordelig zomerabonnement. Alleen stopt zo'n abonnement niet vanzelf. Als je het niet zelf opzegt, dan loopt het door tegen de volledige prijs. Nou, klantenservice wordt momenteel overspoeld met telefoontjes van mensen die zeggen: nou, ik was in de veronderstelling dat het €49 kostte en nu opeens €128. De NS die stelt daarmee gerust. Je kunt elke dag opzeggen, betaal je te veel, dan krijg je het terug. Dus check nog even of dat aanstaat of niet. Ja, dan even naar het voetbalveld, want op Urk draaide vorige week een voetbalkamp voor kinderen. Het verhaal werd gebracht door Omroep Flevoland met Jacob Tol. Hij gaf een paar jaar geleden zijn baan op bij de politie om voor een stichting zichzelf te gaan inzetten, Sportlights. En wat er op zo'n christelijk voetbalkamp gebeurt, dat vertelt hij zelf tegen de regionale omroep.
1: We gaan lekker voetballen met de kids. Hopen, lol maken, plezier. En ondertussen hebben we ook aandacht voor de Bijbel, voor het evangelie. Ja, dat pakken we elke dag van de vierdaagse kamp aan. En dan staan we daarbij stil. Dit jaar is het thema lijken op Jezus. Wat dat nou echt inhoudt en wat dat betekent voor hoe je met elkaar omgaat. Op het kamp, maar ook thuis. En daarna gaan we in groepjes daarover doorpraten. En ik geloof dat iedereen de kans moet hebben om dat ooit eens te horen.
0: Ja, mooi dat het verhaal werd gebracht door de regionale omroep Flevoland. Ja, en dan iets om over na te denken. Want weet jij welk boek er in het Nieuwe Testament direct na het evangelie van Johannes komt? Nou, als je het antwoord daarop weet, dan wil ik je uitdagen om mee te spelen met de Bijbelquiz. Het is de eerste vraag van de quiz die ik over een uurtje weer ga spelen. Dus welk boek komt er in het Nieuwe Testament direct na het evangelie van Johannes? Je krijgt zometeen een minuut de tijd om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Daarmee maak je kans op een mooie prijs met als weekprijs een jaar gratis een online bijbelcursus van het EC. Nou, aanmelden kan op grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz. Dus grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz. En wie weet heb ik je over een uurtje aan de telefoon.
2: Grootnieuwsradio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
3: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
4: Jezus is overwinnaar.
5: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
2: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Karis Music met Sharon Kips en Gilbert Tira. Voldoende voor vandaag. 4 minuten over half 8. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Engelen zijn ook bij tegenstanders van de komst van asielzoekers teksten en hakenkruizen op de stoep gespoten, meldt Omroep Brabant. De opvang zorgt al maanden voor onrust. Zo werden bij voorstanders huizen beklad en auto's vernield. Criminelen verdienen miljoenen aan de verkoop van blikjes zonder statiegeld. Ze verkopen ze door aan restaurants en webwinkels, meldt 1Vandaag. Voor blikjes geldt een statiegeldplicht om zwerfafval terug te dringen. En steeds meer kampeerders mijden in ons land het hoogseizoen. Ze vinden het dan te druk, te duur of te heet. Volgens het AD is het aantal kampeerovernachtingen in de eerste 5 maanden van het jaar met bijna een kwart gestegen.
2: Grootnieuws update.
0: De tijd dringt voor het kabinet om de begroting rond te krijgen. En daarom praten de ChristenUnie en de SGP vandaag mee over die begroting. De ChristenUnie wil vooral de hogere zorgpremie terugdraaien. Het eigen risico gaat met 70 euro omhoog. En dat raakt de portemonnee van gewone mensen, vindt partijleider Mirjam Bikker. De SGP die zal juist een punt maken door op te komen voor eenverdieners, gezinnen en boeren. Partijleider Christoffer wil dat er niet wordt getornd aan de medische ethiek, anders steunt hij de plannen niet. Dat meldt het Nederlands Dagblad. En in 2 nieuwe videogames kun je zelf het leven van Jezus naspelen. Daarover schrijft dezelfde krant het Nederlands Dagblad. In het ene spel verander je als Jezus water in wijn of stil je de storm op de zee. In het andere speel je alleen Jezus zelf en wek je zelfs Lazarus op uit de dood. Veel christenen die reageren online geschokt en noemen het heiligschennis. Maar een christelijke gamejournalist die ziet vooral een unieke manier om het evangelie te vertellen aan mensen die er anders nooit mee in aanraking komen. In de spellen worden bijbelteksten letterlijk geciteerd en ligt de afloop van elk verhaal vast. En in Amerika opent volgende maand een opvallende kliniek waar het Reformatorisch Dagblad over schrijft. Het grootste kinderziekenhuis van het land in Houston gaat jongeren helpen die spijt hebben van een geslachtsveranderende behandeling en die terug willen draaien. De komende 5 jaar is die hulp gratis. Het ziekenhuis erkent daarmee fouten na een rechtszaak. Die begon toen een verpleegkundige vanuit haar geloof naar buiten bracht dat artsen jonge kinderen puberteitsremmers voorschreven op basis van valse diagnoses. Van justitie mocht ze daar 2 jaar lang niet over praten. Dan nog het grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Vandaag trekken van west naar oost buien over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen wel droger. Komt de zon af en toe tevoorschijn. Het wordt 21 of 22 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: Het verkeer loopt vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Er hangen takken over de spitsstrook en daarom is die gesloten tussen knooppunt Beekbergen en Alfrit Schaarsbergen. Dit veroorzaakt een vertraging van 10 minuten. Ook op de N50 richting Zwolle beland je in de file en wel tussen Kampen en knooppunt Hattermerbroek. Ook hier is je vertraging 5 tot 10 minuten.
4: Joeri van de Geest.
0: Goedemorgen op deze woensdagochtend. Zometeen om 7:15 een overdenking van Kees Postma. Ook Matthew West is onderweg naar Phil Wickham. This is our God.
2: De nieuwe morgen

0: West en Don't Stop Praying. Daarvoor Phil Wickham, This Is Our God. 7:45 op de woensdagochtend betekent tijd voor een overdenking van Kees Posma. Hij is onder meer schrijver van het boek Doen als Jezus. En deze overdenking komt uit het archief Preken en Overdenkingen, de podcast. De titel is Jezus geeft kansen.
1: Het was een woensdagavond en er hing spanning in de lucht. Tenminste, in de lucht die zich klam rondom mij verspreidde. Ik ademde oppervlakkig, voelde een knoop in mijn maag, had zweethanden en zo'n spiertrilling rond mijn linkeroog die er heel gek uitziet door de ogen van anderen. Hopeloos slecht getimed allemaal. 3 dagen daarvoor zweefde ik nog door het kantoor van Athletes in Action in Groningen. Ik was die dag voor het eerst in mijn leven gevraagd om ergens te gaan spreken. Of ik het evangelie even wilde uitleggen aan een paar handenvol tieners in Bunschoten-Spakenburg. Het was in de beginjaren van mijn geloofsleven. Opgetogen stapte ik die woensdag in de auto om voor €25 sprekersvergoeding ruim 300 kilometer heen en terug te rijden. Maar toen ik eenmaal de verschillende provinciegrenzen passeerde, zakte de moed mij telkens meer in de schoenen. Waar was ik aan begonnen? De groep en leiders waren buitengewoon genadig. Ik weet niet meer wat ik heb gezegd, maar op de oproep om Jezus toch aan te nemen als hun verlosser staken 5 jongeren hun handen omhoog. Misschien deden ze dat elke week, wie zal het zeggen. Maar ik vond het magisch. Ook in zijn tijd op aarde gaf Jezus zijn vrienden mogelijkheden. Hierna wees de Heer nog 70 anderen aan en zond hen 2 aan 2 voor zijn aangezicht uit, naar iedere stad en plaats waar hij komen zou. Hij zei dan tegen hen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinige arbeiders. Ga heen, zie. Ik zend u als lammeren, te midden van de wolven. 72 mannen staan te trappelen van ongeduld. Het zal niet makkelijk worden, maar toch, gekozen worden door Jezus om 2 aan 2 op uit te gaan, zorgt ervoor dat de adrenaline door hun lijf giert. De briefing, die is summier. Daar kom je tegenwoordig niet meer mee weg. Hedendaagse volgelingen willen van de hoed en van de rand weten. Heer, als u zegt geen reiszak mee te nemen, bedoelt u dan ook geen heuptasje? Ik heb er namelijk net 1 aangeschaft bij de christelijke boekwinkel, waarvan die leuke pocketbijbeltjes in passen. Heer, dank u wel dat u de tweetallen alvast heeft gevormd. Maar u bent daarin voorbij gegaan aan het feit dat ik gekoppeld ben aan Theophilus. En al sinds de lagere school ervaren gekke Theo, zoals we hem hier noemen, en ik geen klik. Dat zal nu niet anders zijn. Mag ik toch met iemand anders een duo vormen? Niet in de minste plaats, omdat hij ook zo smakt tijdens het eten. De 72 hoor je dat soort mitsen en maren niet aan Jezus' voeten leggen. Ze pakken de mogelijkheid die Jezus hun geeft met beide handen aan en ze gaan op weg. Bij terugkomst zullen ze vol blijdschap delen wat er allemaal mogelijk is wanneer je in Jezus' naam de hand aan de ploeg slaat. Maar Jezus, hij wil niet dat ze in die euforie blijven hangen. Daar ga ik in het volgende uur mee verder. Tot zo.

0: lef. En rij er met armen om je heen op deze woensdag 19 augustus. Goedemorgen. Vandaag trekken boeren in Drenthe met de trekker langs alle 12 gemeentehuizen. Ze verzamelen daar handtekeningen tegen de stikstofplannen van het kabinet en leveren die vanmiddag af bij het provinciehuis in Assen. Meer dan 1000 mensen worden daar verwacht. En het is ook druk in Den Haag deze week, want het kabinet heeft nog maar 2 weken de tijd om met plannen te komen voor Prinsjesdag. En daarom schuiven verschillende partijen deze week aan bij de premier om hun wensen op tafel te leggen. Vanmiddag zijn de ChristenUnie en de SGP aan de beurt. Ze willen onder meer lagere lasten voor gezinnen en ook minder strenge stikstofregels voor de boeren. Ja, en het is vandaag de dag van dit dier. Ik weet niet of je het een beetje kunt horen. De dag van de orang-oetang. Een paar leuke feitjes. Zijn tenen werken net als duimen. Hij eet namelijk met zijn handen en voeten. En slapen doet hij nooit 2 keer in hetzelfde bed, want elke ochtend en avond bouwt hij een compleet nieuw nest in de bomen. Dat is toch lekker fris? Toch is deze aap, de orang-oetang, dus ernstig bedreigd. En daarom vandaag de dag van de orang-oetang. Ja, en verder vandaag.
1: En verder vandaag
0: speel ik weer een nieuwe ronde voor de Grootnieuwsradio Bijbelquiz. Zometeen een nieuwe ronde om 8:15. Eerste vraag: kan ik alvast aan je bekendmaken? Welk boek komt er direct na het boek Johannes? Welk boek komt er direct na het boek Johannes? Nou, denk je dat antwoord te weten? Dan mag je meespelen met de Bijbelquiz zometeen. Laat even je naam en je telefoonnummer achter via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz. Vind je alle informatie en wie weet bel ik je zometeen even op. Ook de nieuwsupdate van 8:00 onderweg naar Don.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren.
4: De maatschappij, dat ben jij.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Hey, ben je er weer?
9: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
8: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
9: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
8: Ja, lekker. Je
10: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt beetstreekt.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 8 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Engelen zijn ook tegenstanders van de komst van asielzoekers geïntimideerd met leuzen en hakenkruizen op hun stoep, meldt Omroep Brabant. Het dorp kwam in het nieuws toen bij voorstanders huizen werden beklad en auto's vernield. De beoogde asielopvang zorgt in Engelen al maanden voor onrust. Criminelen verdienen miljoenen aan de verboden import van blikjes zonder statiegeld. Ze verkopen de goedkopere blikjes vaak door aan restaurants en webwinkels, meldt 1Vandaag. Sinds een paar jaar zit op blikjes een statiegeldplicht om zwerfafval terug te dringen. De blikjes zonder statiegeld worden vaker in het milieu teruggevonden. Boeren rijden vandaag op hun trekkers door Drenthe om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze doen gemeentehuizen aan en het eindpunt is het provinciehuis in Assen, waar een petitie wordt aangeboden. De politie zegt bij de regionale omroep dat boeren die snelwegen of N-wegen pakken een boete krijgen. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, soms met onweer en veel regen. Ook vanmiddag valt er nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Het wordt hooguit 20 graden. Ook morgen vrij wisselvallig. En dat was het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Van een ochtendspits is niet echt sprake, maar er ontstaan wel enkele files. Op de A4 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd en dat veroorzaakt een afgesloten linkerrijstrook. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp doe je er daarom 15 minuten langer over. En 5 tot 10 minuten extra op de A50 richting Apeldoorn. Daar is de spitsstrook dicht vanwege overhangend groen. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. De A76, Belgische grens richting Duitsland. Tussen knooppunt Kerensheide en Nut, de 15 minuten extra. En de N50, Emmeloord richting Zwolle. Ook een kwartier vertraging tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek.
15: Een hele goede morgen op deze woensdagochtend. Zometeen muziek hoor je van Thea. It's gonna be good.

0: the doodaloo.
1: Levering vuurwerken, .nl.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
6: Oei!
7: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: En alle Ariel, ook tweede gratis.
6: Zoei!
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Yes! Hamster!
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: De Nieuwe Morgen.
11: Met Joeri van der Geest.
10: Het christelijke radiostation.
11: Radio.

0: Butterfly, Matthäus 6. Heel veel liedjes over gemaakt. Mooi, mooi, mooi. Het is 9 minuten over 8. Goedemorgen, woensdag 19 augustus. Zometeen om 8:15 weer een overdenking van Kees Posma. Denk je nou, ik wil ze terugluisteren, of ik heb gewoon behoefte aan een hele mooie andere inspirerende overdenking? Dan verwijs ik je graag door naar de podcast Preken en Overdenkingen. Als je die zoekt, dan zul je vinden, namelijk honderden overdenkingen die de afgelopen jaren in dit programma voorbij zijn gekomen. Dus dat is een mooie. Martijn die stuurt een mooi vakantieplaatje door. Groeten vanuit een zonnig Bulgarije. Ziet er tussen de bergen de zon opkomen. Prachtig beeld dat het oplevert. En dan zie ik hier nog John die zichzelf wakker meldt vanuit Arnhem. Ook Karin is erbij. En nou, zo is het een gezellige club met mensen die zich deze ochtend verzamelt in de app. Ook een aantal goede antwoorden voor de Bijbelquiz. De eerste vraag die heb ik zojuist vlak voor het nieuws van 8:00 bekendgemaakt. Zometeen een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Deze week de laatste keer dat we de Bijbelquiz spelen.
1: De dagtekst.
0: De dagtekst van vandaag, dat is er een uit Handelingen 12. We lezen vandaag het 5e vers. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. De dagtekst van vandaag.

0: Jose Worship met Kees Kleinoort. En één heer maakt het 15 minuten over 8. De tijdstip waarop we de afgelopen weken de Grootnieuwsradio Bijbelquiz hebben gespeeld. Dag Leanne. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Heeft u een minuutje nog? Ik
0: moet
1: heel even.
0: Oh, je bent op de radio, hè? Wat gebeurt er allemaal? Oh, heb je misschien een wakker wordend huishouden daar?
1: Mensen aan de deur, moment.
0: Oh, oké. Okay. Nou, ik kan even wachten, hoor.
1: Oké.
0: Okay. En wat bijenlappen. Bijenlappen.
1: Nee, maar ik... Het is
0: allemaal live radio.
1: Sorry, het gaat niet lukken, moment.
0: Oké, okay. Nou anders... Zal ik anders nog even een liedje voor je draaien, Leanne? Spelen we over een paar minuten. Zal ik dat even doen?
1: Ja.
0: Oké, gaan we dat doen. Dan heb je nog een paar minuten om voor te bereiden op de Bijbelquiz. Dan spelen we zometeen de Bijbelquiz met Leanne.
2: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
3: C.C. Winans, Blessed Assurance.
4: This is my story.
3: Chapel Worship.

0: geparkeerd thuis?
1: Ja.
0: Volgens mij stond er net iemand voor de deur toen we wilden spelen.
1: Dat klopt.
0: Oh, oké. Nou, je bent er in ieder geval helemaal goed. Leanne, we gaan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz spelen. Heb je trouwens, bedacht ik me, een favoriet Bijbelboek waarvan je denkt, nou, daar ben ik in gespecialiseerd, of die lees ik altijd als ik zo de Bijbel opensla?
1: Gespecialiseerd is wel een groot woord, maar ja, ik hou wel heel erg van de psalmen.
0: De psalmen, oké. Okay.
1: Ja.
0: En ken je die ook uit je hoofd? Moest je die ook leren?
1: Ja, ook ja.
0: Okay.
1: Ik heb er wel aardig wat berijmd uit mijn hoofd, ken ik, maar ook wel wat onberijmd, zou ik maar zeggen.
0: Oh ja. Heb je nog een favoriet?
1: Psalm 91. Is wel echt mijn favoriet. Psalm 143 is ook prachtig.
0: Oké. Nou, goed om te weten. Wellicht zit er nog een vraag over tussen. Het zou zomaar kunnen. We gaan namelijk de Bijbelquiz spelen.
2: De Grootnieuwsradio Bijbelquiz.
0: Doen we natuurlijk deze zomer met het Evangelisch College. Zometeen start ik de timer. 60 seconden om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Is die staat momenteel bovenaan. Ja, die legde de lat meteen ontzettend hoog afgelopen maandag met maar liefst 12 goede antwoorden. Dus we gaan proberen om daar gewoon bovenuit te komen. Want je wint nu sowieso de cursusmap Rondreis door de Bijbel en het boek Haal meer uit de Bijbel. Maar Leanne, ga je over die 12 antwoorden heen, dan wil je ook een jaar gratis deelname aan de online Bijbelcursus van het Evangelisch College. Dus dan weet je dat.
1: Ja, nou, ik ben benieuwd.
0: Oké, als jij daar klaar voor bent, mag je start zeggen en dan ga ik de timer starten en zoveel mogelijk vragen aan je stellen.
1: Ja, start.
0: Nou, de eerste vraag die heb je al kunnen horen was een A of B vraag. Welk boek volgt direct op het evangelie van Johannes in de Bijbel, Handelingen of Romeinen?
1: Dat is A.
0: Open vraag. Wie bouwde de grote ark om de dieren en zijn gezin te redden van de zondvloed?
1: Noach.
0: Welke zee werd door God gespleten zodat het volk Israël kon ontsnappen? De Rode of de Dode Zee?
1: De Rode Zee.
0: Waar werd de baby Mozes ingelegd en te water gelaten door zijn moeder om hem te beschermen? Open vraag.
1: Een liedje mandje.
0: Wat was het eerste wonder van Jezus? Water in wijn veranderen of brood van stenen maken?
1: Water in wijn veranderen.
0: Voor hoeveel zilverstukken werd Jozef verkocht in het boek Genesis? 20 of 30?
1: 30.
0: Wie bracht de Romeinenbrief naar Rome, Febe of Timotheus?
1: Timotheus.
0: Waar of niet waar, toen Job alles wat hij had kwijtraakte, werd hij boos op God?
1: Niet waar.
0: Waar of niet waar, Lucas en Handelingen zijn geschreven door Theophilus?
1: Waar.
0: Hoe heette de vader van het meisje dat door Jezus werd opgewekt, Nicodemus of Jairus?
1: Jairus.
0: Oké. Nou, dat is allemaal netjes binnen de tijd gebeurd dat ik 10 vragen aan je kon stellen, Leanne.
1: Oh.
0: En daarvan heb je er in totaal 8 goed.
1: Oké.
0: 2 antwoorden die niet. Voor hoeveel zilverstukken werd Jozef verkocht in het boek Genesis? 20 of 30? Dat was er 20.
1: Oké.
0: Ja, Jezus die werd later voor 30 zilverstukken uitgeleverd. Ja. En wie bracht de Romeinenbrief naar Rome, Febe of Timotheus? Dat was Febe, kun je lezen in Romeinen 16, vers 1.
1: Wat meer.
0: Heb je al nog wat meer geleerd? Nou, en je krijgt sowieso mooi studiemateriaal, een cursusmap en een heel mooi boek voor het mogelijk maken door het Evangelisch College. Dus die komt sowieso je kant op. En ik noteer alsnog even je naam in het weekklassement. Vind ik toch leuk.
1: Nou, hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Okay. Leanne, dankjewel voor het meedoen en een hele mooie woensdag.
1: Ja, jullie ook. Bedankt.

0: Elevation Worship, Here as in Heaven. Het is 8:30 en daarmee tijd voor de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De grote natuurbrand in het oosten van België is ingedampt, maar nog altijd niet onder controle. De hele nacht is doorgewerkt om greppels te graven, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Er gaan nog steeds veel kippen dood op transport naar het slachthuis. Het waren er vorig jaar bijna 500.000 en wat dat betreft is er in jaren weinig veranderd, zegt Animal Rights. Dat vindt dat de politiek er iets aan moet doen. En in het Brabantse Engelen zijn ook bij tegenstanders van asielopvang intimiderende teksten op de stoep gekalkt, weet de regioomroep. Het dorp waar het al maanden onrustig is kwam in het nieuws door beklaringen bij voorstanders.
2: Groot nieuws update.
0: Het grootste kinderziekenhuis van Amerika opent volgende maand een kliniek voor jongeren met spijt van een geslachtsveranderende behandeling. 5 jaar lang is die hulp gratis. Het ziekenhuis in Houston erkent daarmee fouten na een rechtszaak. Die begon toen een verpleegkundige vanuit haar geloof naar buiten bracht dat artsen kinderen puberteitsremmers gaven op basis van valse diagnoses. Justitie legt haar daarover 2 jaar een zwijgplicht op, meldt het Reformatorisch Dagblad. En steeds meer jongeren stellen persoonlijke levensvragen aan kunstmatige intelligentie. Scholengemeenschap Wartburg College opende daarom het schooljaar met een waarschuwing, schrijft het Reformatorisch Dagblad. Laat niet de computer, maar God je gids zijn, hield de bestuurde leerlingen voor. Want zo'n programma kan niet met je meevoelen en is ook niet neutraal. Het geeft vooral terug wat het meest op internet te vinden is. De school gaat er dit jaar samen met de leerlingen over nadenken welke plek AI in hun leven mag hebben. En vanmiddag gaan de ChristenUnie en de SGP langs bij premier Jette en zijn vicepremiers voor de begrotingsonderhandelingen. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wil af van de vrijheidsbijdrage, een belastingverhoging die volgens haar gewone gezinnen en ook de harde werkers raakt. En ook de stijging van het eigen risico van €60 moet van tafel. SGP-leider Christoffer zet in op steun voor eenverdieners en zwangere vrouwen in moeilijke omstandigheden. Hij trekt een rode lijn bij medische ethiek, schrijft het Nederlands Dagblad. En Jacob Tol uit Urk die gaf zijn baan bij de politie op om zich volledig te richten op christelijke sportkampen. Vorige week organiseerde hij op Urk een voetbalkamp voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Sport is voor hem een laagdrempelige manier om het gesprek over geloof aan te gaan.
3: We gaan lekker voetballen met de kids. Hopen lol maken, plezier. En ondertussen hebben we ook aandacht voor de Bijbel, voor het evangelie. Ja, dan pakken we elke dag van de vierdaagse kamp aan. En dan staan we daar bij stil. Dit jaar is het thema lijken op Jezus. Wat dat nou echt inhoudt en wat dat betekent voor hoe je met elkaar omgaat. Op het kamp, maar ook thuis. En daarna gaan we in groepjes daarover doorpraten. En ik geloof dat iedereen de kans moet hebben om dat ooit eens te horen.
0: Ja, dat was te zien bij de regionale Omroep Flevoland. Dan het grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Vandaag trekt van west naar oost een gebied met buiige regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit de westen droger. Komt af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt 21 à 22 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
4: Er hangen takken boven de spitsstrook op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Afrit Hoenderloo is daarom de spitsstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Een ongeluk veroorzaakt voor veel vertraging op de A76, België richting Duitsland. Tussen Stijn en Nut 7 kilometer met 3 kwartier vertraging, omdat de linkerrijstrook dicht is. Dan nog de N50, Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek doe je er 10 minuten langer over.
5: Joeri van de Geest.
0: Goedemorgen op deze woensdagochtend. Straks om 8:45 een overdenking van Kees Posma. Ook History Maker onderweg naar de opwekking bent.
2: De Nieuwe Morgen.
5: Het christelijke radiostation.

0: to Garrett en Jules Baldwin, History Maker, maakt het 8:45. We gaan luisteren naar een overdenking van Kees Posma. Hij is spreker en schrijver onder meer van het boek Doen als Jezus. En deze overdenking komt uit het archief. Terug te vinden ook in de podcast Spreken en Overdenkingen. En heet Jezus geeft kansen.
1: Eerder vanochtend vertelde ik jullie over mijn reis naar Spakenburg en de uitzending van de 72 in Lucas 10. De discipelen kwamen vol vreugde terug van hun uitzending. Ze hebben een kans gekregen en die verzilverd, omdat de Heer zelf door zijn Heilige Geest hun werk bekrachtigde. Het doet me denken aan mijn terugreis uit Bunschoten-Spakenburg. De spanning is eraf. Jongeren gaven hun leven aan Jezus en dan is het heerlijk terugrijden naar huis. Jezus weet dat de overwinningsroes van een geslaagd zendingsfeest ervoor kan zorgen dat je de dingen niet meer in het juiste perspectief ziet. Daarom drukt hij hen, en aan ons ook, het volgende op het hart. Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. De vreugde van een geslaagde zendingsreis kan ervoor zorgen dat je je verdediging niet meer op orde hebt, dat je de dingen niet meer juist ziet. Ik keek vorige week een voetbalwedstrijd waar de tegenpartij terugkwam in de wedstrijd door de 2-1 te scoren. De adrenaline gierde zo door hun lijf dat het heerlijke gevoel zorgde voor desorganisatie in de verdediging. Binnen een minuut viel de 3-1, een minuut later de 4-1. En dit is waarom Jezus zijn mensen bij de les probeert te houden. En in hen ook ons. Want wat wij ook tot stand brengen voor God, hoe we ook gebruikt worden in het binnenhalen van de oogst en het toerusten van gelovigen, het mag ons nooit naar het hoofd stijgen. Het belangrijkste moet het belangrijkste blijven. En dat is dit. Dat ver voor onze prestaties en geheel los daarvan, God ons vol liefde heeft uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En dat we weten dat onze namen opgeschreven staan in de hemel. Niet om wat wij hebben gedaan, maar om wat hij heeft gedaan. Dat zou de altijd onderliggende diepe vreugde moeten zijn van een christen. En ook de motivatie om met hem de oogst binnen te halen. Dat is wat Jezus hier nog eens benadrukt. Dus waar kun je vandaag een mogelijkheid die door Jezus wordt geschonken verzilveren? Kijk maar eens goed om je heen. En je zult zien dat de wereld aan zijn voeten ligt. En daardoor ook een beetje aan de jouwe. In het Oude Testament lezen we dat God door een ezel spreekt. Mijn simpele redenatie is dat hij het dan ook prima door jou en mij kan. Ook al ben je geen prater, niet getreurd. Liefde bestaat met name uit daden. In Jezus' naam gedaan voor het welzijn van anderen. Dus stap op woensdagavond in je auto. Of trappel van ongeduld op een vrijdagochtend. En laat je gebruiken door Jezus, die je genoeg mogelijkheden schenkt om hem te representeren in een wereld die smacht naar goed nieuws.

0: Goedemorgen Tim.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Goed, met slechte mensen gaat het altijd goed. Nee, het gaat goed.
0: Oké, okay, nou, zijn we weten. Nou, ik was ook even benieuwd hoe het met André gaat.
1: Nou?
0: Die zegt dat zelf.
2: Goedemorgen Joeri. Ja. Je gaat nu denken, goh, hoe zal het met André gaan? Ja. Maar het gaat allemaal goed, allemaal wakker hoor.
0: Ah.
2: En vanaf 6 uur aan de koffie. Maar ja, gewoon die telefoon lekker in mijn tas laten zitten. Ik vond het wel een keertje goed. Maar ik heb weer genoten van de uitzending. En tot morgen maar weer, hè. Hoi, hoi.
0: Yo, dankjewel. Hey, nou, gaat dus goed met André.
1: Nou, wat gezellig.
0: Maar het is leuk dat er mensen vanaf 6 uur mee luisteren. De hele ochtend.
1: Ja, zeker. En zeker dit soort positieve mensen. Ik word er heel erg blij van. Ja. Als ik André hoor, dan denk ik, oh, die is relaxed.
0: Ja. Zal ik even vragen of die ook bij jou blijft plakken?
1: Dat zou fijn zijn.
0: Oké. Ga ik dat even vragen? Mag jij ondertussen de eerste blessing doen?
3: De eerste blessing van de dag.
1: Ja, die allereerste blessing, die gaat naar Ineke, Joa en Noelle uit Streefkerk. Die eerste blessing die staat klaar voor de start. De tweede ook. De derde ook. De vierde ook. De vijfde ook. Maar ergens komt er ook een punt dat ik vraag, hey, maar welke plaat kan ik voor jou draaien? En dat mag je nu aan me doorgeven. En hoe kan die plaat dan een blessing zijn? Dat is toch wel een beetje het principe van het programma. Dus dat proberen we dichtbij te blijven. Ik zeg let's go.
0: Alright, nou heel goed. Zometeen vanaf 9 uur de blessings met Tim Hendricks. Oh, dat wordt nu een spraakberichtje ingesproken door André. Ja, die. Ja, zullen we daarop wachten of niet?
1: André, hou je het kort? Nu verzenden.
0: Nou, 3, 2, 1. Nou, je mag er zo meteen zelf even luisteren.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Nu nog voordeliger bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
3: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 9 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de grote natuurbrand in het oosten van België is de hele nacht doorgewerkt aan het graven van greppels. Daardoor is het vuur ingedampt, zodat het zich niet verder kan verspreiden. Toch is de brand nog altijd niet onder controle. De afgelopen dagen kreeg de brand weer hulp van 2 Nederlandse blushelies, maar die blijven vandaag aan de grond. Er gaan nog altijd veel kippen dood op transport naar het slachthuis, zegt Animal Rights. De organisatie trok 5 jaar geleden aan de bel, maar sindsdien zou er weinig veranderd zijn. Vorig jaar kwamen bijna 500.000 kippen dood aan in het slachthuis. Animal Rights wil dat de politiek er iets aan doet. In Engelen in Brabant zijn eerder ook tegenstanders van asielopvang geïntimideerd met hakenkruizen en leuzen op hun stoep, meldt de regioomroep. Het dorp kwam pas in het nieuws toen huizen van voorstanders werden beklad en er vernielingen waren. De politie weet van de maandenlange onrust maar willen verder niks over zeggen. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, soms met onweer of veel regen. Ook vanmiddag valt er nog een bui, maar er zijn dan ook opklaringen. Het wordt hooguit 20 graden. Ook morgen vrij wisselvallig. En dat was het ANP Nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Op de A6 Emmeloord richting Lelystad sta je in de file tussen Emmeloord West en afrit Urk. Dat komt door een kapotte vrachtauto. Daarom is de rechterrijstrook dicht en doe je er 10 minuten langer over. 10 tot 15 minuten vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Dat komt omdat er takken boven de spitsrook hangen. Die is daarom afgesloten tussen Apeldoorn en afrit Schaarsbergen. Dan nog de A76 in Limburg richting Duitsland. Tussen knooppunt Kerensheide en Nut was een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je kunt er nog 10 minuten bij optellen.
1: Ja, dankjewel. Goed om te weten dat je dus ook André kunt tegenkomen op de weg in zijn knalrode vrachtwagen. En hier de ontknoping, het appje van André. Was net in de Nieuwmorgen bij Joeri en wij zagen dat André iets aan het inspreken was.
2: Natuurlijk blijf ik ook naar Blessings luisteren, Tim. Ja, uiteraard. Moet om 11 uur los in Tilburg. En daarna naar Enschede, 110 displays laden. Niet echt een hobby.
15: André, hou je het kort?
2: En dan nog eens een keertje naar...
15: Nu verzenden.
2: Hoe heet het ook weer? Tilburg.
15: Drie.
2: Nou, de groetjes. Hoi.
1: André, je bent er weer bij. Je laat je niet van de wijs brengen. Je hoort mij en Joeri op de achtergrond aftellen. En zeggen dat hij het kort moet houden. Maar André, fantastisch dat je er weer bij bent. En wil je ook even iets inspreken? Even laten weten wat je luisterstatus is. Dan kan dat. Doe dat via WhatsApp. En je kunt ons bereiken door even de Grootnieuws Radio Luister-app te downloaden rechtsbovenaan in het menutje. En dan app de studio. Nou, we zien je berichtje wel verschijnen.
16: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
18: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
19: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
18: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
20: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
21: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
22: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
23: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
3: Blessings.
24: Met Tim Hendricks.
3: Het christelijke radiostation. Ja.

van start met Hillsong Worship en King of Kings. En ik heb je verzoek gezien. We gaan hem meenemen in de uitzending van vandaag. En nieuwe gezichten en heerlijke vertrouwde gezichten die inchecken bij een nieuw uur Blessings. Dit is de luisterstatus van Joukje uit Heerenveen. Goedemorgen Tim en alle luisteraars. Vanochtend eerst op de fiets, even boodschappen gedaan en nu heerlijk een uurtje genieten van Blessings. Een gezegende dag voor iedereen. Annette en David, jullie ook een goedemorgen. Onderweg naar huis, na een heerlijke vakantie in Bretagne. Klinkt goed, goede reis. En ja hoor, ik ben er weer bij, meldt Dieneke. Wij genieten nog een paar dagen thuis na een heerlijke vakantie in Corsica. Mariet, net terug van sporten. Suzanne checkt in, zegt ben er weer bij hoor. Hier heerlijk regen, wat een zegen. En even kijken, de luisterstatus van Linda. Je laat weten, ik ben thuis met mijn man, waar ik al meer dan 40 jaar lief en leed mee deel. Nu voor zijn werk hier 700 kilometer vandaan in zijn truck. Dus eventjes de verbinding via de radio tussen Linda en jouw man dus. In de truck op dit moment. Ja, wie je ook bent, waar je ook luistert en wat jouw status ook is, dit zijn de blessings voor je van woensdag 19 augustus 2026. Het geluid van vandaag. En dat geluid mede veroorzaakt door Maurice van Dijk. Maurice, die vraagt de volgende plaat aan speciaal voor jullie, Ineke, Joa en Noelle. Want laat Maurice weten, wij zijn net van de boot af in Duitsland. Na wederom weer een leuke vakantie in Zweden. En we hebben het super goed gehad met elkaar. En daarom wil ik een lied voor jullie aanvragen. Deze is voor jullie, Ineke, Joa en Noelle. Ik hou van jullie. Luister naar Sela en het prachtige Maranatha.

0: Camila met Maranatha, het verzoek van Maurice. En dit is de luisterstatus van Eline.
1: Goedemorgen. Ik zit met mijn ontbijt klaar. Ook om fijn blessings te luisteren. En ik kijk met een dankbaar hart terug op. Ik heb vandaag 7 jaar de sleutel waar ik woon, de Staugishof. Dus daar ben ik heel dankbaar om. Fijne dag iedereen.
0: Ja, supermooi Eline. Fijn dat je erbij bent. En mooi om je dankpunten te delen. Dan hier Mirjam, die zegt: ik heb nog een verzoek voor blessings. Psalm 42 van Tori Kelly. Want hoe kunnen we leven zonder de aanwezigheid van de Heer? Zijn levende water lest onze dorst. Iedereen, een fijne uitzending.

Mooi, hè, hoe de uitzending dan ontstaat. Als het ware alsof we een kunstwerk aan het boetseren zijn met mooie platen. Psalm 42, Tori Kelly. Het wordt hier vanmorgen weer een mooi geheel. Iedereen schrijft een stukje mee aan het verhaal van morgen. Ook Hans de Groot die vraagt een plaat aan speciaal voor Nelly Faber. Want Nelly, je bent jarig. En daarom van harte gefeliciteerd namens Hans. Namens ons allemaal natuurlijk. Een mooie dag, zegt Hans met Jan Harm en jullie lieve kids. En deze is voor jou. Machtige God, sterke rots.

Ja, dat was even lekker meezingen met Machte God, Sterke Rots, Opwekking 277. En Bart Miedema uit Nieuwegein, goedemorgen. Via de radio krijg je een goedemorgen van je zus en zwager Jan en Marga. En ze zeggen goedemorgen Bart. Hiervan onze muzikale felicitatie voor jouw verjaardag van gisteren, 18 augustus. We wensen jou God zegen voor jouw nieuwe levensjaar samen met Tineke en de kinderen. 30 augustus gaan we het met de familie vieren. En je mag nu gaan genieten van Kees Kraaienoord, Mosaic Worship, Wie naar u opzien. Deze is speciaal voor jou en ja, je hebt hem zelf uitgezocht. Dus

ontzettend mooi nummer. Music Worship, Kees Kraaienoord met Wie naar u opzien. Het was alleen niet de plaat die Bart had uitgekozen. Bart, sorry. Ik ga nu de plaat draaien die je had uitgekozen. Hoe kan ik dat nou door elkaar halen? Juanita Duplessis met Ons Koning Kom. Die ga ik zo draaien. Het lied Wie naar u opzien, die hoorde bij jou, Timo Luinstra. Je had het lied uitgekozen. Speciaal voor jezelf, voor Tim, Lau. En je zegt, ik wil jullie met dit lied bemoedigen. Jezus is onze helper, onze wijsheid en kracht. We hebben zijn hulp elke dag weer nodig. Dankbaar en blij kijken wij naar hem op. Naar hem die ons beschermt en leidt. Ja, en daar hoorde dus het lied Wie naar u opzien bij. Excuses dat ik hier de platen omdraai. We gaan alsnog luisteren naar Juanita Duplessis met Ons Koning Kom.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app. Sometimes.

0: Misschien is dit de touch die je nodig hebt in een koude wereld. Muziek hier op je radio. Blessing Offer met Lift Me Up.
1: Stel niet uit wat je vandaag nog kan doen.
2: Voor iemand een plaat aanvragen bijvoorbeeld.
1: Ga nu naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Ja, zo mooi de blessings die hier klinken. Mooie acties zoals deze. Sandra van Berkel, wij maken hier vanmorgen graag melding van jouw verjaardag. En niet zomaar één, het is jouw 40ste. En Sandra, we mogen je de felicitaties overbrengen namens jouw ouders, Deo en Corrie. Heel veel liefs van hen en de muziek mag je persoonlijk opvatten. Ik ga voor je draaien. De Heer is mijn herder. Psalm 23 met Marcel en Lydia Ziemer. En deze draaien we ook voor Janneke en Wilco van der Ham uit Leerdam. Want ook jullie hebben iets moois te vieren. Pa Donker feliciteert jullie vanuit Vuren. En zegt Janneke en Wilco van harte met jullie 13-jarige huwelijk. God zegen gewenst voor de toekomst en een hele fijne dag vandaag. En ik ben dankbaar dat het beter gaat met jouw gezondheid, Janneke. En ik hoop dat jullie daar samen van mogen genieten. Groeten uit Vuren, Pa Donker. En ook voor jullie, de Heer is mijn herder.

ondertussen op de borden Rauwveen. We komen eraan, Harmen Koiker. We hebben muziek voor je. Een echte blessing. Want zegt Geertje, zegt Jan, van harte gefeliciteerd Harmen met je verjaardag van gisteren 18 augustus. We wensen je nog vele jaren toe, samen met je gezin, en we zijn trots op je. The Lord bless you and keep you.

Alsof we een grote kathedraal binnenstappen. Muziek van Michael W. Smith, The Lord Bless You and Keep You. En dat is misschien ook wel mooi voor jou, Gert-Jan. Je bent op dit moment in jouw kerk, in de Aalburgse kerk. Je bent alles aan het gereed maken voor aanstaande zondag. En dan schalt ook bij jou daar deze mooie muziek door de ruimte. Henk-Jan Elisette van Huxloot uit Langerak. Deze blessing is voor jullie namens oma Erna, tante Nadine en oom Stefan. Want, lieve Henk-Jan Elisette, we zijn dankbaar voor de geboorte van jullie derde dochter. Drie mooie meisjes. Jule, Rosa en nu Vera. De kraamdagen begonnen zo mooi totdat Vera koorts kreeg en moest worden opgenomen in het ziekenhuis. En dat was voor jullie een spannende en verdrietige nacht. Toch heeft onze hemelse vader voor haar en voor jullie gezorgd. De kleine Vera en mama Lisette zijn weer thuis. Al moet Vera nog veel rust houden. Oma Erna, tante Nadine en oom Stefan zijn dankbaar dat de Heere jullie nabij wilde zijn. En dat het weer goed mag komen met Vera. En bij deze blessing, dit gebed, een gebed voor mijn kinderen. Hier is Remco Hackert.

gebed dat je misschien hebt meegebeden. Gebed voor mijn kinderen van Remco Hackert hoorde hier. En Tanja, die is lekker aan de kook. Koken met Tanja vandaag. Pasta, pesto, groenten, sausen, zoete aardappelensoep. Ook voor een vriendin. Gezegende blessings voor iedereen. En ja, ik wil graag een plaat aanvragen voor lieve vrienden. En ik wil ze laten weten hoe belangrijk ze voor me zijn. Ank en Sjerp Zelderust, deze is voor jullie liefde en trouw in gebed. Ik hou van jullie. En het lied dat ze voor jullie heeft uitgekozen is deze van Dwight Dissels. Het nummer heeft een belangrijke titel. De titel is Belangrijk, een belangrijke blessing voor Ank en Sjerp.

0: Je hoort het, een uiterst belangrijke blessing was dit. Dwight Dissels met belangrijk voor Sjerp en Ank. Om namens Tanja even te laten weten hoe waardevol jullie voor haar ze zijn. Supermooi. Thijs.
1: Ja, over belangrijk gesproken.
0: Ja. Nou, brandlos.
1: Hier ben ik. Nee, elke ochtend vragen we aan een van de vaste gasten van de show: wat is jouw belangrijkste boodschap, jouw kernboodschap? Gisteren hoorde ik die van Gorka Tsikian en vandaag van Els van Dijk. Ik ben heel benieuwd wat zij het allerbelangrijkst vindt.
0: Ah, leuk, dat zo dus in Thijs en Jorieke. Dit is even een tip van Gerry Compagnie. Een echte blessing tip. Het lied Leef met volle teugen vraag je aan voor iedereen. Het leven is mooi, maar het heeft soms ook zijn moeilijke kanten. En zegt Gerry: laten we elke dag dankbaar zijn voor wat God geeft en met volle teugen er weer een mooie dag van maken. Albert Smelt en King Abaan, een duet. Leef met volle teugen. Mooie dag, hè?

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Elsia van Jumbo.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz. In samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
7: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de grote natuurbrand in het oosten van België is de hele nacht doorgewerkt aan het graven van greppels. Daardoor is het vuur ingedampt, zodat het zich niet verder kan verspreiden. Toch is de brand nog altijd niet onder controle. De afgelopen dagen kreeg de brand weer hulp van 2 Nederlandse blushelies, maar die blijven vandaag aan de grond. Er gaan nog altijd veel kippen dood op transport naar het slachthuis, zegt Animal Rights. De organisatie trok 5 jaar geleden aan de bel, maar sindsdien zou er weinig veranderd zijn. Vorig jaar kwamen bijna 500.000 kippen dood aan in het slachthuis. Animal Rights wil dat de politiek er iets aan doet. In Engelen in Brabant zijn eerder ook tegenstanders van asielopvang geïntimideerd met hakenkruizen en leuzen op hun stoep, meldt de regioomroep. Het dorp kwam pas in het nieuws toen huizen van voorstanders werden beklad en er vernielingen waren. De politie weet van de maandenlange onrust, maar wil er verder niks over zeggen. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, soms met onweer of veel regen. Ook vanmiddag valt er nog een bui, maar er zijn dan ook opklaringen. Het wordt hooguit 20 graden. Ook morgen vrij wisselvallig. En dat was het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
12: Verkeer loopt op dit moment vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de splitstrook dicht omdat er groen overheen hangt. Tussen knooppunt Beekberg en afrit Loenen loop je daarom 15 minuten vertraging op. Er wordt ook weer gecontroleerd aan de Duitse grens op de A76 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg betekent dat voor het verkeer daar 15 minuten extra. Dan nog een wegafsluiting, de N455, Benthuizen-Waddinxveen. Die is dicht na een ernstig ongeluk tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop. Dan nog een melding vanuit de NS, want tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen op de hoge snelheidslijn.
13: Wij zoeken weer een vakantieland. We hebben wel de eerste hint paraat.
14: Ja, we hadden natuurlijk feedback gekregen. Het moest allemaal wat moeilijker, dus vandaag een iets ingewikkelder hint. Dit land ligt op 2 continenten.
13: Oeh, heb jij een idee?
14: Laat het even weten. Zoeken?
13: Laat weten via de app.
0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Aanbiedingen. die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
16: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
19: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
21: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
22: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.

0: Ruben Morgan en Still.
1: Thijs en Jorieke in de zomer.
0: Een hele goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wat zit je nou allemaal te doen?
2: Mijn koptelefoon doet niet. Ah, daar ben ik weer. Ja, nu hoor ik mezelf.
0: Ja, het is namelijk zo. Een koptelefoon heeft een soort snoertje, een stekkertje.
2: Hey, maar die?
0: En die moet je namelijk zo in de tafel doen. Oh, zit een knopje, daar kan je zo ploep in doen. En dan hoor je het.
2: Ja. Ja, maar het is nu inmiddels gelukt.
0: Hij doet het.
2: Maar je klinkt nog heel erg hol. Maar goed, dat ligt aan mijn koptelefoon.
0: Je moet even dat stekkertje moet je goed doen. Nee, dat dingetje.
2: Ja.
0: Die moet je even goed draaien.
2: Ja. Ik hoor je in ieder geval luid en duidelijk. Leuk dat
0: ik hoop dat de mensen ons ook luid en duidelijk horen.
2: Dat hoop
0: trouwens,
2: ik ook,
0: dat zou dan ook fijn zijn. In ieder geval een hele goede morgen. Wij zitten even met een dingetje waar we echt jouw hulp bij nodig hebben.
2: Ja, dat kun je wel zeggen. Want af en toe dan ben je de mailbox aan het bijwerken als je zo'n vakantietje erop hebt zitten. Ik had een mailtje van collega Lucas Kramer. Die doet allemaal hand- en spandiensten bij de show. En die vraagt ons of we even ons programma in 2 zinnen kunnen samenvatten, zodat het in alle programmagidsen en zo goed terechtkomt.
0: Ja, en dat
2: is niet zo makkelijk.
0: Nee, nu denk je dat is makkelijk. Joh, even 2 zinnen over je programma. Maar kwamen we er niet helemaal uit? Want wat heb je nu?
2: Ja, wat had ik nu? Ik had een mailtje gemaakt met dat het hele leven voorbij komt. Ja,
0: het leven met God, volgens mij.
2: Ja, het leven in Thijs en Jurieke komt het leven met God voorbij. En
0: met veel diepgang, plezier en verbinding.
2: Ja, dat is een beetje wat we doen. Ja.
0: Wij vinden ook net niet, het dekt net niet de lading. Want niet elk gesprek gaat alleen maar over leven met God. Er zijn natuurlijk heel veel thema's uit het leven gegrepen wat hier voorbij komt. Dus we vinden dat het nog, het klopt gewoon net niet. We dachten, jullie luisteren altijd.
2: Ja, hoe zouden jullie ons programma samenvatten?
0: In 2 zinnen dus, hè?
2: Ja.
0: Want het is dus voor al die gidsen en zo. In 2 zinnen, hoe zou jij ons programma samenvatten?
2: En doe even een goede pitch. En misschien dat die dan dus wel in de programmagidsen terechtkomt. Dat zou natuurlijk wel leuk zijn.
0: Dat zou heel erg leuk zijn. Ik ben ontzettend benieuwd wat er gaat komen.
2: Ideaal dat we ons werk zou kunnen uitbesteden.
0: Nee, we doen het toch met elkaar, hè?
2: Kunnen we dat vaker doen?
0: Ja. Best wel hadden. We zoeken namelijk iemand. Ja. Dan leggen we gewoon even neer.
2: Nou, vind ik een goed idee.
0: Ik vind het een goed idee. Het wordt weer een heerlijk uur, jongens, in deze zomerraad. Ook al is het buiten meteen, ervaar je niet helemaal. Wij brengen gewoon de zomer naar je toe. Worden de kernboodschap van Els van Dijk. En we zijn weer op zoek naar een vakantieland. En we hebben al 1 hint gegeven.
2: Ja, de hint is, dit land ligt op 2 continenten. Er kwam heel veel hetzelfde antwoord binnen. Maar er zijn meer landen die op meerdere continenten liggen. Dat wil ik er alleen eventjes over gezegd hebben.
0: Wil je meespelen, stuur dan een appje. En als je meespeelt, krijg je nog veel meer hints. En als je dan het goede land raakt, win je ook nog eens een leuk prijsje.
2: Je kunt een notitieboekje of een sleutelhanger of een blessingskaart zetten. Nou ja, dat is toch altijd leuk meegenomen. Dus app even en als je mee wilt spelen, dan bellen we je zo. Kom.

0: De Holtpacking Band en Bouw uw Koninkrijk. En ondertussen hebben we natuurlijk jouw hulp ingeschakeld. Namelijk om, we komen er gewoon even niet uit om twee zinnen aan onze collega Lucas aan te leveren. Twee zinnen om ons programma eigenlijk te omschrijven.
1: Ik weet niet hoe lang die zinnen mogen zijn, maar er komen mooie suggesties binnen. Een paar van die Paulus-zinnen. Ja, daar kun je natuurlijk in twee zinnen heel veel zeggen. Adrielle die zegt: een inspirerend, afwisselend, waardevol, diepgaand, vrolijk, kostbaar, krachtig en liefdevol radioprogramma. Vol wijsheden en waarheden voor het leven met God. Met steeds weer nieuwe eye-openers, inspiratie, verdieping en openbaringen. Vind ik wel echt een prachtige volzin.
0: Zo.
1: Dank daarvoor. Ik denk iets te lang, maar ik vind hem heel mooi. Roel die zegt: gewaagd aan elkaar met een flinke portie humor en gezelligheid. Een grote variatie aan diepgaande actuele of minder toegankelijke thema's en onderwerpen komen ter sprake. Thijs Jurieke, gesprekken uit het leven, gegrepen met en door God, die is van Karin. En Bea die zegt: Thijs en Jurieke bespreken allerlei onderwerpen in het licht van het geloof in de Bijbel, omlijst door bijpassende muziek.
0: Die nog Rijn, het leven zoals het is of kan zijn, dieper gaan, soms met een lach, soms met een traan.
1: Zo. Nou, ik kan er hier nog
0: diep.
1: Even.
0: Die is wel een beetje filosofisch, voelt u aan. Ik weet niet of in zo'n gids op dat meteen werkt.
1: Ja, ik denk dat het best wel to the point moet zijn.
0: Het moet echt to the point en je moet meteen weten wat je verwacht.
1: Ja, dus ik vind eigenlijk in alle suggesties zit iets goed. Dus als we hier nog even mee gaan knutselen. En misschien dat er nu een luisteraar is die denkt: ik kan dit allemaal wel samenvoegen tot één of twee. Ja, twee dus.
0: Kernzinnen.
1: Goede kernzinnen.
2: Vakantieland gezocht.
0: We zijn naarstig op zoek naar een vakantieland. We hadden al een hint gegeven. Het vakantieland wat we zoeken vind je op twee continenten. Arne, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik zie even jou. Jij gaat meedoen met ons spelletje. Maar eerst, ik zie een foto van jou. Een stoere motor zie ik.
3: Oh, dat kan kloppen, ja.
0: Ja, dat is jouw foto. Ja. Ben jij op motorvakantie geweest?
3: Dit jaar niet, maar normaal gesproken ga ik wel één keer in het jaar met de motor op vakantie.
0: Echt?
3: En dan ga je. Je kunt niet met z'n vijf op de motor, hè? Dat is wat lastig.
1: Oh ja.
0: Ja, dat is wat moeilijk. Ja. Maar dan als je dan alleen gaat, dan ga je gewoon in je eentje, de weg op, tankje erbij.
3: Met een groep motorvrienden in een hotelletje.
0: Oh.
1: En wat zijn dan mooie gebieden om in rond te rijden?
3: De Eifel, Oostenrijk, Alpen.
1: Oh ja.
3: Ja.
0: Dat lijkt me zo eng. Ga je dan echt door die berg met die motor?
3: Ja, dat is niet eng. Als je een beetje motorbeheersing hebt, dan lukt dat allemaal wel.
0: Ja, dat hoorde ik. Dat heb je. Hey, wij zeiden de hint. En jij dacht meteen, ja, dan weet ik wel welk land het is.
3: Ja, nou, er zijn drie opties.
0: Welke drie zijn het dan? Welke drie opties?
3: Nou, Turkije ligt op twee continenten, Rusland en Egypte.
0: Hoe weet jij dat zo goed?
3: Ja, topografische kennis.
1: Allemaal rondgereden natuurlijk met de motor.
3: Nou, Egypte niet, maar.
1: Nou, Egypte niet. We gaan, want er zijn totaal dus vier hints, ze worden steeds wat makkelijker. Dus we gaan ze nog even verder doorlopen. En dan mag je kijken of je dan een definitief antwoord weet te geven. De tweede hint is: dit land bestaat voor het grootste deel uit woestijn. Heb je dan al een extra gedachte erbij, Arne?
3: Ja, dan valt Rusland af.
1: Dus dan houden we Turkije en Egypte nog over. Nou, dan wordt het denk ik bij de derde hint wel duidelijk. De hoofdstad van dit land is Cairo.
3: En dat is Egypte.
1: Ja, heel goed. En de vierde was nog: dit is het land van de piramides en de farao's. Ja, dan is het voor iedereen duidelijk.
0: Het is ook, we doen ook niet heel moeilijk. Maar ik moet wel zeggen dat jij wist dat het... Ik wist niet dat het op twee continenten lag.
3: Egypte niet.
0: Nee, dat wist jij wel, Arne. Dat vind ik echt knap. Heel knap van jou. En ja, goed, je hebt het waanzinnig heb je het gespeeld. Je hebt gewoon het eerste app in Turkije, maar toen kwam in dat Egypte Rusland erbij. Ja, ik kan gewoon zeggen, je hebt het natuurlijk gewoon helemaal goed.
3: Nou, dankjewel.
1: Komt nog de moeilijkste vraag. Ga je voor de sleutelhanger, het notitieboekje of de blessingskaartenset?
3: Dan ga ik voor de sleutelhanger.
1: En dan verwachten wij wel dat hij aan de motorsleutel vast komt te zitten.
3: Zeker weten.
1: Dat is mooi.
0: Dat vind ik toch mooi. De sleutelhanger dan toch
1: mee op reis gaat.
0: Mee op reis gaat. Heel Europa. Misschien wel een keer naar Egypte. Je weet het niet.
3: Wellicht.
0: Wellicht. Hey Arne, super bedankt voor het meespelen. En nog een hele fijne dag.

voor de vroege ochtenduurtjes, voor het klaarstaan elke dag. Voor het biertje, de gesprekken, tot diep in de nacht. Voor je vragen, je antwoord, je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

0: Tot we thuis zijn, Jorden de band Lef. Zometeen horen we de kernboodschap van Els van Dijk. Eerst nog even jullie tips wat wij aan Lucas Kramer kunnen meegeven over hoe we onze programma in 2 zinnen moeten omschrijven. Ja, die opdracht kregen wij.
1: De kernboodschap van het programma.
0: Ja.
1: Er komen veel suggesties binnen, dank daarvoor. Gerard die zegt een gezellig en inspirerend programma vol passie en liefde voor God. Lotte die is lekker kort en krachtig, eerlijk, liefdevol en echt. Rijn die zegt het leven zoals het is of kan zijn. In geloof dieper gaan, soms met een lach, soms met een traan.
0: Dat heb ik al verteld. Hè?
1: Had je al gezien? Die vond ik zo mooi. Ja, die rijmt ook namelijk.
0: Ja, daarom, hij is ook heel mooi.
1: Marjella hadden we het nog niet gehad. Nee. Een spraakmakend programma met uiteenlopende actuele onderwerpen waarin alle emoties voorbij komen.
0: Leuk, hè? We zien meteen een beetje hoe mensen ons programma ervaren.
1: Ja, ik vind het wel.
0: Meteen een beetje een onderzoek doen we eigenlijk meteen.
1: Ja, het mooie en positieve dingen. Komt weinig voorbij als een programma wat nergens over gaat. Snel doorzeppen.
0: Doorzeppen naar iets anders. Ja, ik denk dat we hier wel, we hebben al genoeg inspiratie opgedaan.
1: Ja.
0: Ik vind dat we voor 12, want weet je, dit zit gewoon een deadline op. Ja. Moeten wij van dit alles maken, moeten wij die 2 zinnen maken.
1: Ja, die deadline niet opzetten was 4 dagen geleden. Maar we gaan er inderdaad voor 12 even een mail te sturen, Lucas.
0: Precies, voor 12 heb je het, Lucas.

0: Michael W. Smith, More Love, More Power.
1: Groot Nieuws Radio.
2: De kernboodschap.
0: Ja, wij spreken altijd veel sprekers, hè, psychologen, wijze mensen. En we nemen daar altijd ruim de tijd voor. Maar wat als ze maar 3 à 4 minuten hebben om hun kernboodschap uit te dragen? Wat zou dat dan zijn? Vandaag horen we de kernboodschap van onze overdenker, vaste gast Els van Dijk. Goedemorgen, Els.
3: Goedemorgen.
0: Wij stellen elke gast even in ons hoofd voor. Dan zitten we hier 's ochtends, Thijs en ik. En denk, ja, hoe zou deze kernboodschapper eigenlijk zijn vakantie vieren? En ik zei meteen tegen Thijs, ik zie Els echt niet op een camping.
3: Nee, die tijd heb ik trouwens wel gehad.
0: Ja?
3: Ja, maar dan zocht ik een camping waar de eekhoorntjes voor de tent liepen en zo. Dus geen disco en een hoop bewaai, maar ergens een mooi natuurgebied en in de stilte.
0: Oh, toch? Maar kan dat in de stilte op een camping?
3: Ja, als je ergens in het buitenland bent. Dat kan in Nederland niet.
0: Nee, oké. Okay. Oh, dat heb je dus toch wel gedaan. Ah. Ik dacht, ja, camping zag ik niet voor, maar ik zag een luxe hotel ook niet echt voor me.
3: Nee, oh nee, vreselijk. Nee.
4: Ik denk tegenwoordig een eenvoudige accommodatie in een mooie omgeving, maar en met een hele koffer vol met boeken. Dat zag ik een beetje voor me.
3: Ja, nou, Thijs, dan zit je er heel dichtbij. Oh, okay. Ik was gewend. Dit is de eerste zomer dat ik niet op vakantie ben geweest, omdat ik nu in zo'n vakantieomgeving woon. Maar er ging altijd een krat of twee boeken mee. Dus ik las dan vanmiddag zo'n 21 boeken per vakantie.
4: Kijk eens.
0: Ja, de echte. Ja, dat heb jij toch goed. Dat heb je dan toch goed. Hey, we gaan zo jouw kernboodschap horen. Is dat denk je een beetje te doen in 3 à 4 minuten?
3: Nou, dat is grappig, hè?
0: Dat is grappig. Heb je het in je hoofd kunnen schrappen?
3: Jazeker, ja. Ik heb er wel even de goede tijd voor genomen. Want ik wist het al lang van tevoren. Dus terwijl ik met mijn mooie tuin bezig was, kon ik daar dan dat over mijmeren.
0: Mijmeren van wat is nou echt de kern wat jij wil uitdragen? Ik ben echt ontzettend benieuwd. Els, de 3 à 4 minuten zijn voor jou. De microfoon staat open.
3: Oké. De laatste tijd stel ik regelmatig de vraag: waarom heeft het God behaagd dat jij bestaat? Waarom heeft Hij het goed geacht dat jij er bent? Hier, nu, vandaag. En het blijkt dat heel veel mensen daar eigenlijk niet zo mee bezig zijn. Of ze vinden het bedenken van een antwoord zo ingewikkeld dat ze, als de vraag zich al voordoet, ze die weer verdringen door andere kwesties die belangrijker lijken te zijn. Soms denk ik dat er veel mensen behept zijn met een vorm van godsdienstig egocentrisme. Een geloof dat draait om eigenbehoud, persoonlijke zegeningen en welbevinden. Een soort religieus comfort. Je zou dat zomaar terug kunnen zien in bepaalde liedteksten als: Heer, u bent zo goed voor mij, u houdt zoveel van mij. Of in de titel van een boek: Elke dag rekenen op God. Maar we zijn niet in deze wereld om het naar onze zin te hebben, of als het toch een beetje ingewikkeld wordt, te blijven steken bij de schoot van onze hemelse Vader. Nee, het centrale begrip in Gods gedachte is genade. Dat is de kern van het evangelie. Dat betekent geen punt zetten achter de zinnetjes die ik net noemde, maar een dubbele punt. In een bepaalde periode was het volgende lied een tophit in christelijk Nederland. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. En dan, let op, schijn in mij, schijn door mij. Genade is mee mogen schrijven met en onderdeel zijn van Gods verhaal met deze wereld. Genade is niet alleen dat God je tekortkomingen vergeeft, dat Hij je heelt en geneest, dat Hij wegneemt wat dwars ligt in je leven, maar dat Hij je betrekt bij zijn plan met deze wereld. Het is genade dat God jou waardig acht Jezus' handen en voeten te zijn. Juist nu het allemaal zo donker en duister is in de wereld waarin wij leven, waarin heel veel brandt door het vuur van begeerte, door het vuur van haat, door het vuur van begoocheling. En daarom zingt een ander lied: als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Daarom heeft het God behaagd dat jij bestaat. Je mag een lichtdrager en een hoopbrenger zijn in deze wereld, waar de chaos meer en meer toeneemt. Je mag het zijn voor de mensen die God op je pad plaatst en in de situaties die zich aan jou voordoen. Oftewel, samengevat, de schapen van de goede herder zijn er niet ter wille van de groene weide, maar voor de opbrengst van de wol.
4: Amen, zou ik haast zeggen. Wauw.
0: Je kernboodschap, Els.
3: Ja, ik hoop het maar.
0: Nou, zo komt het wel over.
4: Is het een lastige boodschap dat wij van die lichtdragers zijn, het licht mogen doorgeven in plaats van dat we het om onszelf heen laten draaien? Want dat is toch wat je het meeste hoort tegenwoordig.
3: Precies. Het lijkt wel alsof we als gelovigen ook een beetje geraakt worden door de narcistische cultuur die ons omringt. Hè, waar iedereen het voor zichzelf doet en waar het eigen comfort en het eigen belang centraal staat. En zo gauw dat in de verdrukking komt of als zelfs jouw mening aan de kaak gesteld wordt, dat mensen dan hun haatboodschappen met het grootste gemak online ventileren, bijvoorbeeld.
0: Maar alleen als je dit hoort, dan heb ik tenminste meteen denk, ja, wauw, en het komt diep binnen. En tegelijkertijd weet je ook dat wij natuurlijk ook allemaal gewoon helemaal gevormd worden, logisch, door gewoon de cultuur waar we in leven, het land waar je leeft, hoe je wordt opgevoed. Dus als je dit hoort, denk je ja. Tegelijk van hoe kan je dan inderdaad dat anders zijn?
3: Ja, nou ja, ik heb eerder een keer met jullie in gesprek geweest. En toen zei jij, geloof ik, tegen mij, Jorieke, van als jij lijdt ook aan de gebrokenheid van deze wereld. En volgens mij is dat een voorwaarde. Als het jou maar niet zoveel kan schelen wat er gebeurt, of als je je afschermt, hè, dat zie ik ook wel bij mensen gebeuren. Die zeggen, als we kijken het nieuws niet meer.
0: Ja.
3: Dus als je in een soort christelijke bubbel gaat zitten en je opwekkingsliedje draait, maar dan vergeet dat God niet alleen goed is voor jou, maar dat zijn goedheid zich uit wil breiden naar de realisering van zijn koninkrijk. En dat al die machten en die krachten die daar tegenover staan nu aan de kaak gesteld, aan de orde gesteld, weersproken mogen worden. En dat doe ik niet bij preken of ingewikkelde dingen, maar hoe ben jij vandaag een lichtdrager? Zo klein maak ik het. Hè? Sommige mensen hebben het dan over hele grote dingen. Mm-hmm. En wat je allemaal moet bereiken in het leven. Maar het gaat over je levenshouding. Hoe kan je vandaag Jezus handen en voeten zijn?
0: Ja, wat mooi. De schijn door mij.
3: Precies.
0: Ik dacht toen jij dit zei, dacht ik, ja, ik pak natuurlijk meteen dat lied erbij. Dat is mooi om daar nu ook naar te luisteren. Els, ik wil je ontzettend bedanken dat je deze ochtend met ons je kernboodschap wilde delen. Heel waardevol, dankjewel.
3: Ja, graag gedaan. Goeiedag.

0: Groot Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: CJ Wynans, That's My King.
1: Wat een energie, hè?
0: Echt, hè? Volgende week is ze toch weer in Nederland?
1: Ja, heel snel alweer. Ja.
0: Ja, volgende week.
1: Dat was toen de laatste keer van, dat is jaren geleden. Nu heeft ze het echt weer even ontdekt.
0: Ja, maar als je eenmaal weer in Nederland bent, dan wil je natuurlijk gewoon daar weer graag weer terugkomen.
1: Ze dachten dat het altijd van het lekkere weer was in Nederland. Hey, zometeen zijn we weer op zoek naar iemand. We zijn namelijk benieuwd of iemand dit zomertje in een bijzonder museum is geweest. Ja, een bijzonder, dus echt eentje waarvan je denkt, ik heb iets nieuws ontdekt. En dan misschien dat even met ons wilt delen.
0: Dat zou leuk zijn. Dus ben jij de iemand die dus naar een museum is geweest dat je dacht, nou, dat had ik helemaal niet verwacht. Wat leuk, wat een pareltje. Dat ga ik even delen met iemand anders,
1: je
0: met
1: ons. Je hebt ook heel wat bezocht, geloof ik.
0: Ik heb er nou heel wat, wel een paar bezocht. En inderdaad eentje ook dat ik dacht, nou, dat was een toppertje hoor, toppertje.

0: iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Honderden boeren rijden met trekkers door Drenthe voor een groot stikstofprotest. In 3 groepen doen ze de gemeentehuizen aan voor steun. De burgemeester van Westerveld wilde de brief niet tekenen, al snapt hij de zorgen. Eindpunt van de mars is het provinciehuis in Assen. De boeren hebben beloofd niet over de snelweg te rijden. D66 vindt dat oppositiepartijen Pro en JA21 elkaar niet moeten uitsluiten bij de gesprekken over de begroting. Het gaat erom dat we vooruit gaan, zegt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Pro en JA21 vinden elkaars verschillen te groot om dezelfde begroting te kunnen steunen. Toch blijven het kabinet en Paternotte optimistisch. Het aantal korenwolven in Limburg is vorig jaar verder gedaald. En ook waren er veel minder burchten van de bedreigde hamstersoort. Daarom blijft het nodig de korenwolf te fokken, zegt de provincie Limburg. Sinds 5 jaar daalt de populatie en Limburg is de enige plek in ons land waar de korenwolf voorkomt. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met buien, maar vanmiddag komen daar ook opklaringen tussendoor. Heel warm wordt het niet, hooguit een graad of 19. De komende dagen verandert er weinig. En dat was het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Wessum en Sint-Joost is je vertragingstijd 5 minuten. De A9, Diemen richting Alkmaar, daar is een ongeluk gebeurd tussen Amsterdam-Belmermeer en Aalsmeer. 2 rijstroken zijn dicht en daarom doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Er wordt ook weer gecontroleerd aan de Duitse grens, op de A76 bijvoorbeeld, richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg betekent dat 5 tot 10 minuten oponthoud. Een wegafsluiting door een ernstig ongeluk op de N455 Benthuizen-Waddinxveen. De weg is in beide richtingen gesloten tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop. Dan hebben we nog een melding vanuit de NS, want tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen op de hoge snelheidslijn.
13: Wij zoeken iemand die deze zomer naar een bijzonder museum is geweest. Of bijzonder, of een onontdekt pareltje. Dat je denkt, nou, dit was een leuke verrassing.
14: Dan geef het eventjes door via de Grootnieuws Radio WhatsApp. En dan nemen we zo meteen een paar leuke tips met elkaar door.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
17: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
18: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
19: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
20: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
23: Wij zijn Lumen, voor vrouwen vol licht, net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn Lumen.nl/join.

0: God is on the throne, Jorde, we the kingdom.
1: Thijs en Jorieke in de zomer.
0: Een hele goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: We zijn weer in uur 2 van Thijs en Jorieke in de zomer op deze minder zomerse dag. Maar ja, we leven nou eenmaal het seizoen zomer, dus ja.
2: Ja, zo heet het nou eenmaal.
0: Zo heet het nou eenmaal, ja.
2: We hebben het ook niet bedacht.
0: Nee, als het in de winter heel warm is, dan blijft het ook gewoon winter.
2: En we zijn gelukkig wel lekker met elkaar bezig. Ik denk dat het ook wel echt museumweer is, denk je ook niet?
0: Ja, dit is echt museumweer. Maar ik kan je zeggen, wanneer ik naar de musea ben geweest, dat was juist op de heetste dag van de vakantie.
2: Ja, als je dan een goed gekoeld museum hebt, is dat
0: exact.
2: Natuurlijk ook ideaal. Ja.
0: Wij dachten, toen we in Zuid-Limburg waren en het werd echt, echt warm, toen dachten we, wij gaan naar een airco toe, naar een museum.
2: En welke heb je toen bezocht?
0: Nou, dat was dus echt een pareltje. Leuk dat je het vraagt. Dat is natuurlijk ook de vraag. We vragen natuurlijk ook aan jou. Van ja, we zoeken iemand die een leuk, onverwacht museum heeft bezocht. Ja, voor mij was het onverwacht, omdat gewoon heel normaal zou ik er niet heen gaan, omdat het gewoon te ver weg is. In Kerkrade, het Discovery Museum.
2: Oh.
0: En eigenlijk schijnt het een beetje een soort kleine Nemo te zijn.
2: Oh, die
0: Amsterdam.
2: Ken ik, ja.
0: Ja, dus het is echt een beetje zo'n ontdekkings...
2: Ook veel te doen, veel proefjes, veel
0: exact.
2: Wetenschappelijke dingetjes.
0: Allemaal precies wat jij zegt. Het was zo'n leuk museum. Niet normaal. En ik denk dan van ja, het zal wel heel druk zijn. Iedereen doet dit. Maar dat is dus toch niet zo.
2: Oh ja.
0: En ook op een hele warme dag ben ik naar Naturalis geweest. Ja, dat is natuurlijk geen onontdekt pareltje natuurlijk.
2: Nee, het is een ontdekt pareltje.
0: Die is al ontdekt. Maar het was dus ook niet heel druk. Want ik dacht juist, ja, op zo'n hete dag, joh, lekker naar het museum toe.
2: Ja.
0: Dus ik denk dat vandaag wel echt druk is.
2: Dus je hebt je museumkaart er weer goed uitgehaald.
0: Nou, maar even daarover, hè. Die museumjaarkaart. Dat is toch genieten.
2: Hoeveel heb je er al bezocht, denk je?
0: Dit jaar?
2: Ja.
0: Nou, ik denk, voor mij heb ik er vanaf januari, ik denk dat ik al wel zo'n 8, 9 of zo. Ja, en dat voelt gewoon lekker. Dan denk je gewoon, ja, dat geld heb ik zo lang uit.
2: Oh, driedubbel dwars.
0: Ja, en dat is gewoon genieten.
1: Is er iemand die...
2: Nou, er komen een heleboel mooie tips binnen van wat zijn nou musea die je dan zeker kan bezoeken. Gea die zegt, in het Luntersche buurtbos staat de Koepel. Daar staat een mooie expositie momenteel van kunstenares Henny Netjes. Ze is christen en in haar werk laat ze zich leiden door Gods geest. Ja, het is maar €2 entree. Ik denk niet dat de museumkaart hiervoor telt.
0: Nee, maar €2 is te doen.
2: Dat is te doen. Koffietje ernaast, klein prijsje. Dat is echt een hele mooie tip om binnen te krijgen.
0: Belinda zegt, het Wrakkenmuseum op Terschelling. Een chaotische verzameling met schatten uit de zee en het strand van het eiland. Ze zegt, we hebben alleen koffie gedronken, maar dat alleen al was een feestje. Oh, dit is echt iets, hier ga ik van op aan.
2: Ja, dat is heel leuk. In Texel zijn wij bij het Juttersmuseum geweest. Dat lijkt het denk ik wel op. Met allemaal van die mooie verhalen van mensen die dan vertellen over scheepscontainers die zijn aangespoeld, waar ze dan snel spullen uit gingen halen voordat de politie kwam.
0: Fantastisch.
2: Een andere tip, die komt van Marjan binnen. Die zegt, het Marius van Dokkum Museum. Al zijn schilderijen, die had ik al wel eens voorbij zien komen. Maar hier kun je dus ook echt nog de schilder zelf aan het werk zien. Die zat gewoon zelf in het museum te schilderen deze zomer.
0: Want dat is dus de enige toch levende schilder met een eigen museum.
2: Hmm. Ja, dat heb ik wel begrepen dat dat zo is. Dat is natuurlijk uniek. En ook mooi hoe die zich uitleeft over het geloof. Schrijft ze er nog bij. En daar schildert hij ook regelmatig
0: Hij staat
2: over.
0: Op ons lijstje, lieve mensen. Hij staat op ons lijstje.
2: Hij staat erop. Zet hem erbij.
0: Dat we hem heel graag willen interviewen.
2: Oh, zo bedoel je. Ja, dat ook. Ja. Nou, dat willen we heel graag. Nog eentje erbij pakken. Anna die zegt, het Natuurmuseum in Leeuwarden is ook echt erg leuk. Ja, ik vind die natuurmusea ook altijd tof. Van die opgezette dieren heb je natuurlijk vaak. Maar ook altijd weer leerzaam om te zien wat daar allemaal te doen is. We hebben zo'n soort museum in Luxemburg bezocht. In het Nationaal Historisch Museum. En dat was ook echt weer genieten.
0: Ja,
2: veel
0: lekker
2: te doen.
0: Weer lekker opgezette dieren.
2: Dus als je daar in de buurt bent, moet je echt even gaan kijken.
0: Ja, dat is waar jij natuurlijk over de hele... Maar was je museumjaarkaart daar geldig?
2: Nee, wel de Luxemburgpas.
0: Oh,
2: ja, dit is dan een tip als je daar in de buurt bent.
0: Die had je ook echt aangeschaft.
2: Ja, dan kun je dan drie dagen lang kun je allemaal leuke dingen doen. Dus dan hadden we dat mooi gecombineerd. Ja.
0: Het is ook ongelooflijk. Familie Noordland weet wel altijd echt gewoon die handige snufjes te vinden. Hè?
2: Ja, we hebben een familielid die is daar goed in. Om te kijken hoe we dat dan op een efficiënte manier... prijsje.
0: Hoe je veel voor weinig kan besteden,
2: ja,
0: toch?
2: Dat is belangrijk.
0: Misschien is het geschikt voor een item. Dat we elke keer een tip krijgen.
2: Bespaartips. Nou, dat is een leuke rubriek.
0: Ja. Daar zijn ze wel echt heel erg geschikt voor zijn.
2: Spoorwegmuseum moet je ook naartoe, zegt Anja.
0: Dat is ook leuk, ja.

0: Truth. Elke dag krijg je van ons een luistertip van een grootnieuws radio podcast. Vandaag een tip waarvan wij allebei direct zeiden ja. Dat was prachtig. Het gesprek met kunstenaar, schrijver en spreker Otto de Bruyne over mens worden. Dat is misschien wel ons grootste doel op aarde. En tegelijk een doel waar we vaak ver van wegdrijven, omdat we meebewegen in de stroom van onze tijd.
1: In het fragment dat je gaat horen schetst Otto dat we gaan eigenlijk zien hoe we als in de grote lijnen van ons mens zijn steeds meer tot ons doel komen. Eigenlijk omdat gaandeweg je leven die andere dingen langzaam weg beginnen te vallen.
2: Het gekke is dat je 20 bent en je denkt alles kan. Ik kan alles. En je kunt ook ongelooflijk veel, want je barst van de energie. Als je 40 bent, krijg je een keer de ontdekking dat je gestript wordt. En dan kom je bij je kern en de dingen die je echt leuk vindt en waar je energie van krijgt, en dan ga je mee verder. Later word je misschien nog een keer plat gegooid en dan hou je een paar dingen over en zeg van, nou, dat is eigenlijk precies wat ik nog zou, zeg het woordje nog zou willen. Dus met andere woorden, je wordt gepeld. Maar ik ben geen leider, maar ik heb wel visies. En de valkuil is dat je denkt, ik heb de visie, dus ik moet het ook uitvoeren en leiding aangeven.
0: Dat heb je wel geprobeerd in het verleden.
2: Ik ben een horzel, ik ben een motivator, ik ben een enthousiasmerend iemand. Ik zet mensen in beweging, maar ik moet het niet zelf uitvoeren, want het wordt helemaal niks. Ik kan geen strategie ontwikkelen. Ik heb anderen nodig daarvoor. Nou, dat is een geweldige ontdekking geweest.
0: Een geweldige ontdekking of een harde les?
2: Hard gejankt.
0: Ja.
2: Gejankt. Dat ik een prachtig idee had en ik dacht, dit is het voor de komende 20 jaar. En ik moest het loslaten. En het heeft al 4 of 5 jaar geduurd. En dat ik moest ontdekken, joh, het is een prachtig idee, maar anderen gaan het beter doen dan jij. Dus
0: en dat is dan een hele harde confrontatie.
2: Een hele zware les, ook voor ons samen, voor mijn vrouw en ik samen. Dus je bent geen leider, maar je bent een inspirator. Je bent een schilderijtje aan de muur en de mensen lopen voorbij en eentje blijft staan. Dat is het. Een andere les die ik heb geleerd, en het ligt in het verlengde, dat is bij een vuurtoren. Ik ben een vuurtoren die licht geeft, maar die is eenzaam. Er komt geen schip naartoe. Dan ben je gek, dan loop je op de klippen. Maar je bent wel nodig voor dat schip om door te kunnen varen. Dus een vuurtoren is niet iemand die echt een soort mensenmens is. Maar dat is iemand die het vuur geeft van een idee, van een beeld, van iets wat mensen in beweging zet. En dat is het dan ook.
0: En heb je wel geprobeerd om dan zo'n mensenmens te zijn?
2: Ja, en dan denk ik steeds dat ik de Nobelprijs krijg. Als ik iemand opgezocht ben in het ziekenhuis, nou, medaille, denk ik dan. Want het kost me bakken van energie. Ja. En met andere woorden, je gaat meteen weer denken dat je nu heel erg heilig bent. Maar het is gewoon, ja, je doet het. Je doet het. En je doet het. Maar het is niet mijn kern.
0: Nee, en als je te veel dus waarschijnlijk doet wie je niet bent, dan zeg je dan klap je ergens.
2: Nou ja, kijk, je moet altijd dingen doen die je niet bent. Ik bedoel, vraag maar aan iemand die de huishouding doet en voortdurend naar die was moet doen, weet ik veel wat. Met andere woorden, ja, het hoort erbij. Maar er zijn drie dingen eigenlijk. Eén is je levenswerk, je oeuvre. Datgene wat je neer wil zetten. Radioprogramma's maken, communicatie, zeg maar. Dan is er de dagelijkse beslommeringen. Je veters vastmaken en de aardappelschillen. En ten derde, er is het teamwork. Samen dingen doen. Nou, die drie vormen van arbeid zijn alle drie nodig. En sommige zijn je kern. En sommige liggen daar dichtbij of iets verder vanaf.
0: En sommige dingen moeten er eenmaal gebeuren. Maar dat betekent dat sta je nog steeds wel in je eigen schoenen.
2: Ja, precies. En erken dan dat je dat minder goed kan. Of dat je een ander daarbij nodig hebt. Of ik vind, ja.
0: En wat willen wij dan van nature liever in iemands anders schoenen staan? Vinden wij het moeilijk om dus echt te zijn, blijkbaar?
2: Nou, wij worden gek gemaakt natuurlijk door een of andere statusjacht of de reclame of alles wat wij zo binnenkrijgen. Ja, er is iets wat zegt van ja, ik ben gezien, dus ik ben. Hè? Percipi. Ergo sum. Dus wij willen gezien worden en dat via social media en zo. Op allerlei manieren willen we een likeje krijgen. En dan gaan we dat likeje spelen. Ja, dat zijn de spelletjes die mensen spelen. Maar dat wordt heel groot op een gegeven moment. Dat kunnen we niet dragen. Dus dan zakken we door ons eigen podiumtje heen. En dan, ja, gelukkig dan hoop ik dat je daar uitkomt en weer die mens wordt. Kijk, ik

0: ik heb dus een zware burn-out gehad, rond mijn 40ste. En ik zat echt er 2 jaar doorheen. Dus verschrikkelijk was het. Eigenlijk hele moeilijke tijd. En toen kwam er iemand naar me toe en die zegt: ja, ik heb een dochter in Australië en die heeft een bandje van je gehoord. Want ik sprak ook in kerken en zo. Ja. En die zegt: ja, mijn dochter heeft het bandje beluisterd. En dat was nog in de tijd van de cassettetjes die je opstuurde. En die heeft mij teruggeschreven en die vraagt mij om dat tegen jou te zeggen. Ik dacht, nou, ze is waarschijnlijk christen geworden of zo, of iets heel moois, of het was een goede preek.
1: Ja.
0: En toen zei die vrouw: wil je tegen Otto zeggen dat ik God gedankt heb dat hij geboren is? Ik denk, daar heb ik niks aan gedaan. Heb ik nou werkelijk helemaal niks aan gedaan? Ik weet er ook niks meer van. Maar dat ik er ben. En toen werd ik eigenlijk gewoon naar mijn zijn toegetrokken.
1: Ja.
0: In plaats van naar mijn doen. Nou, dat heb ik wel heel hard nodig gehad.
1: Zo, ik zit meteen helemaal weer geboeid in dit gesprek.
2: Ik zat ook te denken, die man heeft ook een stem. Je blijft er naar luisteren. Maar dit is dus het gesprek over mens worden. Kan je heel eenvoudig terugvinden als je denkt: ja, ik wil hier ook meer van horen. Zoek dan even op Thijs en Jorieke de podcast. Otto, mens worden, dan kom je er wel terecht.
1: Ik dacht echt even, ik denk dat ik het gewoon ga doen. Ik wil hem ook weer luisteren.
2: Dat is serieus. Dat is het idee.
1: Het was ook echt een van mijn favorieten van het jaar. Maar toen hoorde ik, oh ja, dat is zo wijs, niet te geloven. Het staat dus gewoon op onze podcast.

0: Toby Mac, Jamie McDonald, God Did It.
1: De Roadtrip.
0: Roadtrip, hè, dat klinkt zo heerlijk idyllisch. Dat kan het ook zijn als je geen file hebt, geen autopech, geen misselijke mensen in de auto. Heb jij kinderen met wagen, hoe noem je dat, wagenziekte?
2: Ja, wagenziekte, jawel hoor. Ja, ik vroeg zelf ook als kind als je achterin zit. Ja, zeker als je achterin zit is dat erger.
0: En maar dan weet je echt mist en moet je dan ook echt spugen?
2: Nee, dat niet. Vooral heel erg naar. En dan ook dat je elke keer denkt, ik wil toch even een paar bladzijden lezen. We hebben echt van die leeskinderen. En dan weet je, kan ik beter niet doen. Dus tegenwoordig, onze oplossing zijn luisterboeken.
0: En er mag gewoon niet meer gelezen worden in de auto?
2: Nou ja, je mag het wel proberen. Maar je weet gewoon, dat pakt meestal, bij een aantal kinderen pakt dat dan toch verkeerd uit. Ja.
0: Maar echt tot spugen?
2: Nee, niet. We hebben niet hoeven te remmen van je moet nu stoppen.
0: Oh, maar even als je een auto rijdt, lijkt me, en die hele auto zit eronder.
2: Nee.
0: En je bent ergens op weg naar Frankrijk of zo. Dat is toch vreselijk?
2: Ja, welk nummer zou je dan willen dragen?
0: Ja, inderdaad.
2: Ja, je draagt het niet alleen of zo.
0: Ja, precies. Dat kan ook op onze roadtriplijst. Maar goed, stel je hebt het allemaal niet, maar je bent op zo'n lege snelweg op weg naar avontuur. Hè, dat gevoel. Ja, daar past natuurlijk altijd gewoon heerlijke muziek bij. Van die echte roadtrip muziek. Wat is jouw ultieme roadtrip plaat? App hem snel naar de studio en dan misschien kunnen we hem dan zo wel voor jou draaien.

0: De Psalm Project, God van liefde, God van trouw. Dat is leuk als je dan dingen over wagenziekte. Dan heb je natuurlijk voor mij ook echt honderden tips en tricks en van die gekke dingetjes waarmee je het dan zou kunnen verhelpen. Hè?
1: Ja, ja, in de zak blazen, toch?
0: In de zak blazen?
1: Ja, volgens mij wel. Of is dat tegen hyperventileren?
0: Ja, ja, volgens mij is dat
1: tegen hyperventileren.
0: Maar toch ook een of andere bandje op de band van je autoband weer doen. Je hoort allemaal dingen, maar iemand zegt ook dat je dan een watje, als je links bent, een watje in je rechteroor en andersom.
1: Hé, als het helpt, helpt het.
0: Dat schijnt dus te helpen. Ja, ik vind dat altijd...
1: Ik vraag me af of dat wetenschappelijk is, maar...
0: Oh, moet alles weer wetenschappelijk zijn?
1: Ja, is dat aangetoond?
0: Moet het weer door 1000 mensen eerst getest zijn? Ja, als het toch werkt, dan werkt het toch. En misschien werkt het dan ook wel bij mensen die nu luisteren.
1: Nee, dat zou ik het je van harte gunnen. Laat het dan even weten. Is het inderdaad bij jou een watje in je andere oor dan waar je... Ja, dus als je linkshandig bent, in je rechteroor?
0: Ja, volgens mij wel. Ik moet er even goed erbij pakken om het te verifiëren. Maar,
2: De roadtrip.
0: Maar het is toch fijn dat je op een roadtrip zit, dat je dan toch niet misselijk bent.
1: Ja, weet je waar ik vooral blij mee ben? Dat onze luisteraars een beetje goed op elkaar afgestemd zijn.
0: Want niet normaal.
1: Want iedereen iets anders wil horen, ja, dan is dat lastig. Maar zowel Fieke als Jolien, die zeggen allebei meteen walk with Jesus.
0: Gewoon, maar ook echt meteen. Hè? Ze waren echt ook direct. Allebei als eerste, boom, allebei. En ik ging natuurlijk even luisteren naar het nummer. Ik dacht, ja, die meiden, of die vrouwen, die snappen het. Dit is echt... Dit nummer krijg je gewoon het instant roadtrip gevoel.
1: Ja, ik dacht dan, dit gaat vooral over autopech, want je moet gaan lopen. Maar dat is ja, maar misschien weer niet.
0: Ja, precies. Maar voel maar de vibe. Okay. Stel jezelf er even voor in die auto, zonder misselijkheid, open dakkie, ja. Richting de zon.
1: Geen watjes.
0: Wind door je haren en dan dit nummer. So many

0: er te voelen valt.
1: Kom op voor de draad en mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar teken dat je lijkt.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Rand Collective, Your Royal Blood en daarvoor dus Consumed by Fire. Even, hè, want het was natuurlijk een heerlijk nummer, maar ik had volgens mij dat nog niet gezegd.
1: Nee, ook belangrijk.
0: Ook belangrijk, dan kan je het ook nog even zoeken. Wat een lekker nummer was dat, zeg.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het campingpreekje.
0: En die krijg je deze week van Martin Dol. Hij is hoofdonderwijs bij Royal Mission. Onlangs verscheen zijn derde boek De Geheimen van het Koninkrijk, waarin hij de gelijkenissen van Jezus uitlegt. En dat zal hij nu ook voor jou doen aan de hand van de gelijkenis van de verloren zoon.
4: De vader ziet zijn zoon al van verre aankomen. Laat dat eens tot je doordringen. Hij stond al op de uitkijk. Hij was zijn zoon niet vergeten. Dag na dag keek hij uit over de horizon, wachtend op de jongen die had gezegd dat hij liever zijn erfenis had dan zijn vader. En dan ziet hij hem. En de vader gaat rennen. Voor ons misschien heel gewoon, maar in die cultuur was het ongehoord. Een man van aanzien rende niet. Daarvoor moest hij zijn gewaad optillen en zijn waardigheid opgeven. Dat deed je niet. Toch trekt deze vader zich nergens wat van aan. Hij ziet zijn zoon en rent hem tegemoet. De jongste begint aan de toespraak die hij zo zorgvuldig had ingestudeerd. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar hij krijgt zijn verhaal niet af. Niet omdat de vader hem onderbreekt met woorden. Hij doet dat met daden. Haal vlug het mooiste gewaad. Niet zomaar een mantel, maar de mooiste. Waarschijnlijk zijn eigen feestgewaad. De mantel, die hoort bij zijn waardigheid. De vader geeft zijn zoon niet zomaar nieuwe kleren, hij bekleedt hem met zijn eigen eer. Dan volgt de ring. De familiezegelring. Het teken van gezag, vertrouwen en verbondenheid. Het is geen sieraad als beloning voor zijn berouw, maar een bevestiging van zijn identiteit. Hij was nooit opgehouden een zoon te zijn. Hij was alleen vergeten wie hij was. Dan de sandalen. Knechten liepen op blote voeten. Zonen dragen sandalen. Zonder één woord zegt de vader: je hoeft hier niet te werken voor een plek. Je bent thuis als een zoon. En tenslotte het gemeste kalf. Het beste wat het huis te bieden heeft. Alles ademt feest. Steeds weer moet ik hierbij aan Jezus denken. Hij werd ontdaan van zijn waardigheid, gekruisigd buiten de stad, zodat wij bekleed zouden worden met de zijne. Hij droeg onze schande, zodat wij zijn aanvaarding zouden ontvangen. De zoon krijgt zijn ingestudeerde toespraak nooit af. De leugen dat hij eerst iets moet bewijzen, wordt hem letterlijk uit de mond genomen. Nog voordat hij iets kan terugbetalen of goedmaken, wordt hij omarmd. Hij wordt bekleed en hij wordt gevierd. Misschien is dat wel de grootste uitnodiging van deze gelijkenis. Durf jij te leven vanuit Gods goedkeuring, in plaats van er voortdurend naar op zoek te zijn?
0: Martin Dol is een van de sprekers van de RCN Vakantiekerk. Kijk op rcn.nl/vakantiekerk als je daar ook een keer bij wilt zijn. Morgen, dan horen we deel 4.
1: Deel 4 alweer.
0: Dit is aan het project Halleluja.

0: Kaderproject.
1: Ja, Daan, goedemiddag.
2: Hallo, Thijs.
1: Ja, we hebben het gehad over de mooiste musea. En ik zat opeens te denken, als er ooit een groot nieuwsradiomuseum komt.
2: Oh ja.
1: Heb je vaak van die...
2: Ben ik het pronkstuk.
1: Ja, van die oudere...
2: Ja, het eerste stuk heb je al.
1: Die rondleidingen geven.
2: Het eerste stuk. Oh ja.
1: Dan zie ik jou zo zitten.
2: Oh ja.
1: In zo'n hoekje. Dan mogen kinderen daar zelf even een stukje radio maken.
2: Ja.
1: En dan zit jij daar als zo'n lief opa.
2: Met de stofjas aan, hè?
1: Ik zit helemaal...
2: Met de stofjas heb ik dan aan. Pijpje. Dus,
1: over een jaar of 10.
0: Ja. Dat is wel leuk, ja. Dan ga je soort na je pensioen ga jij de rondleiding.
2: Dat schiet lekker op, hoor. Dus wat dat betreft...
1: Ik zou dat leuk vinden, hoor.
2: Ja. Richt er maar in, dat ding. Ik ben er.
1: Volgend jaar gaan we hem openen.
2: Ja, hartstikke
0: dat is
2: leuk.
0: Echt leuk. Ik zit trouwens wel vaker, hoor. Dan in het musea vind ik zo leuk. Dan
2: mensen met pensioen.
0: Ja, van die oude mannetjes.
2: Ja, bedankt.
0: De pretparken ook. Zie ook vaak, die vinden dat... Ja. Dan heb je toch een hele leuke invulling.
2: Ja, maar ik hoorde nog wel even dan, om het voor mezelf dan op te nemen. Bij New Wine zei iemand... Oh... Ziet hij er zo uit? Ik dacht dat hij veel jonger was.
1: Ah, mooi.
2: Dus hij ziet er wel oud uit. Jong hart.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Hands van Voordeel.
0: Aldi.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Hands van Voordeel.
0: Aldi.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 12 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de N-weg tussen Uffelte en Havelte is een flinke file ontstaan doordat boeren daar tegen de afspraak in toch met hun tractoren rijden. De boeren maken een tour langs Drentse gemeentehuizen voor steun om hun stikstofprotest. Maar zeker 5 burgemeesters willen de brief daarover niet tekenen. De tour eindigt vanmiddag in Assen. De politie heeft een man uit Haarlem opgepakt die in maart probeerde in te breken in de brandweerkazerne in Sparendam. De verdachte werd getraceerd door een bloedspoor waar een DNA-match uitkwam. De laatste tijd wordt vaak ingebroken in brandweerkazernes, vooral om duur gereedschap. Dat wordt dan weer gebruikt bij professionele inbraken. In de stilteruimte van de Universiteit Utrecht zijn 2 Korans onder de poten van een tafel gelegd. Ook lagen er bierdopjes en bier op de grond. Foto's daarvan gingen rond op sociale media. Toen medewerkers gingen kijken, stonden de Korans weer in de kast. De universiteit heeft er geen goed woord voor over en doet onderzoek. En dan het weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien, soms met onweer, maar er zijn ook opklaringen. Met hooguit 20 graden is het vrij koel. De komende dagen is er weinig verandering. En dat was het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
13: Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A2 richting Utrecht. De rechterrijstrook is dicht tussen Rosmalen-West en Zaltbommel. En daarom is het een kwartier file rijden geblazen. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat een te hoog voertuig voor de keteltunnel. Die zorgt ervoor dat 2 rijstroken zijn afgesloten. En je vertraging is tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein 20 minuten. Op de A50 richting Arnhem staat ook een vrachtauto met pech tussen Vaassen en Apeldoorn. Op de rechterrijstrook. Hier een kwartier extra. Tot slot nog de A67 Eindhoven richting Duitsland. Tussen Venlo Noordwest en Velden heb je 10 minuten oponthoud.
14: Goedemiddag. Bij het woord tent zal bij iedereen onmiddellijk de gedachte aan kamperen naar boven komen. Maar is dit hier straks ook niet een prachtige gedachte?

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 28 augustus, Deventer. Met Elvis E., Gideon en Desiree. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
4: Hoei!
5: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: En alle Ariel, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes! Hamster!
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: De Lunchroom.
8: Met Daan Hartgers.
7: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom
1: met Daan Hartgers.
2: In Psalm 61 wordt geschreven over God dat hij een schuilplaats voor ons wil zijn. Hè? Uw tent is een toevlucht voor mij. En daar maakten de muzikanten Harold ten Katen en Kinga Baan dit lied van Uw vleugels over mij. Postuum uitgebracht toen op haar album Geboren van alweer 6 jaar geleden. Ik had het nog niet gezegd, maar hartelijk welkom natuurlijk. Ja, in onze lunchroom. De zaak is het hele jaar geopend. Dus ook in deze vakantieperiode. Van maandag tot en met vrijdag natuurlijk, van 12 tot 2. Gevuld met heel veel moois en lekkers en voedzaams. Als daar is, onder andere, de muzikale lunchkaart. Die krijg je ook straks weer, zo rond 12:30 voorgeschoteld. Elke dag een keuzemenu, hè. Meeste bestellingen die tellen en wat er vandaag in zit, dat hoor je zo. Ik zou zo zeggen, blijf rustig zitten, hè. We komen zo bij je tafeltje langs. Komt allemaal goed.

0: kunnen ons soms door welke omstandigheden dan ook benauwd voelen. Hè? Alsof we letterlijk en figuurlijk geen adem meer kunnen krijgen. In de Bijbel wordt daarover ook geschreven, onder andere in Psalm 4, waar staat: in mijn benauwdheid hebt u ruimte voor mij gemaakt. En naar aanleiding van die tekst ontstond toen dit lied: u maakt ruimte voor mij. Het is 12:15 net geweest.
1: De dagtekst.
0: Daar is het altijd voor. Komt vandaag uit Handelingen 12, vers 15, waar staat: terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. Dus terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. Handelingen 12, vers 5, de dagtekst van vandaag.

0: sing this song for you.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Radio.

zanger van deze band. Josh verloor zijn vader aan kanker en jaren later voelde hij dat gemis nog steeds. Dat is herkenbaar, denk ik, voor velen. En hij besefte ook dat zijn vader een prachtige erfenis had nagelaten. Zijn vader hield van Jezus en hij had zijn kinderen hetzelfde geleerd dat te doen. En dat werd een belangrijke inspiratie voor hem voor het schrijven van dit lied. Well done, je hoorde The Afters. Het is 5:30, nou om precies te zijn 3:30. Je krijgt hem zo hoor, de muzikale lunchkaart. Maar je krijgt eerst dit lied. God, ik kijk naar u.

0: is 12:30. We kijken even naar buiten. Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag neemt het aantal buien af. En komt vanuit het westen af en toe de zon zelfs weer tevoorschijn. Het wordt grotendeels droog. Maximaal 22 graden vandaag. Morgen dan is het wisselvalliger. Met zon, stevige buien, kans op onweer zelfs. En ook dan maximaal 22 graden.
1: De lunchkaart.
0: Elke dag is het maximaal genieten van onze muzikale lunchkaart. Even kijken of dit een goede is voor vandaag. 19.08.2016. Ja, dit is hem. Ja, muzikale lunchkaart. Heel simpel, mocht je denken, waar gaat het eigenlijk over? We hebben elke dag een keuzemenu. A of B. Dus de keuze is aan jou. Welke wil je straks helemaal horen? Laat het ons weten. Dat kan via onze Groot Nieuws Radio app. Gewoon even intoetsen A of B. Dus A of B, ja. En daarbij even zetten waarom. Zijn we even benieuwd naar. Is wel leuk. Telt allemaal mee, dat je het even weet. Nou, eerst maar eens even kijken wat er in A zit. Daarin de liederen Tot het einde van de tijd. My heart is filled with thankfulness.
1: Menu A.
0: En dit voorgerecht. Dit is worst.

0: Nou, ga er maar aan staan. Hè?
1: Daan Hartgers.
0: Oei. Nou, wat gaat het worden? Zeg het maar. A of B? En waarom? En de bestelling kan vanaf nu hier binnenkomen.
2: Ja. De Lunchroom.
0: A of B?

0: blijven verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

Car Messengers en aansluitend Paul Meloche. En zo is het. Hosanna, een aanbiddingslied dat niet alleen blijdschap in zich had, maar het ging ook over angst en gebrokenheid. Over bergen en dalen dus.

0: Somebody to You, Rachel Lempa, Andrew Rip. Het is 13:15.
1: De lunchkaart.
0: Dus is het er tijd voor. Ja, het was even een dubbeltje op zijn kant. Maar jullie zijn eruit. Ria, dank voor het stemmen. En Jolanda, Ad, Annalie. Astrid zegt, thy word is prachtig. Kom ik straks op terug. Henriette zegt, serveer menu B maar uit. Ik zit er klaar voor. Gerry zegt, absoluut B. Rens zegt, wat een prachtig menu. Menu B. Nou, daar gaan we dan maar voor.
2: De lunchkaart.
0: Ja, want Roelienke en Stefan die zeggen, omdat onze zus dit zong tijdens onze trouwdienst op 21 november in 1979. Thy word hoor je straks en ook zichtbaar in alles. En allereerst, wait.

0: was menu B met zichtbaar in alles Thy Word and Wait. Je moet even geduld hebben voor de nieuwe kaart. Morgen, 12:30, krijg je een nieuwe.
1: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting... op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
10: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 1 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Beveiligers op Schiphol houden korte werkonderbrekingen en stiptheidsacties. Dat hebben vakbonden FNV en CNV aangekondigd nadat om 12 uur het ultimatum was verlopen. Volgens de bonden hebben Schiphol en 3 beveiligingsbedrijven geen toezeggingen gedaan om de hoge werkdruk onder beveiligers te verlagen. Boeren die met hun trekkers langs alle Drentse gemeentehuizen gaan om te protesteren tegen het stikstofbeleid krijgen maar weinig steun. Burgemeesters willen de brief niet ondertekenen. Ze zeggen dat zij er niet over gaan. Het boerenprotest zorgt voor drukte en opstoppingen, omdat trekkers hier en daar toch over N-wegen rijden. De politie van Arnhem hoopt dat de rust terugkeert in de wijk Geitenkamp. Het is daar al dagen onrustig door een conflict, maar de politie wil niet zeggen wat het is. Gisteravond werden 7 jongeren aangehouden die met gezichtsbedekking vuurwerk afstaken. De Arnhemse politie adviseert om het heft niet in eigen handen te nemen. En dan het weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien, soms met onweer, maar er zijn ook opklaringen. Met hooguit 20 graden is het vrij koel. De komende dagen is er weinig verandering. En dat was het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Op dit moment een vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Zaltbommel stond een vrachtauto met pech. Inmiddels is hij weggesleept, maar je loopt nog 10 minuten vertraging op. Op de A12 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. En dat betekent 10 tot 15 minuten oponthoud vanaf knooppunt Oud-Dijk.
0: Ruim 250 jaar geleden werd een lied geschreven dat nog steeds volop gezongen wordt. Dat heeft die John Newton dus goed gedaan toen. Ik heb het over dit lied.
16: Amazing Grace.
17: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
17: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch. Maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
19: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
20: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
21: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
22: Oké, we gaan.
23: De Lunchroom.
24: Met Daan Hartgers.
23: Het christelijke radiostation.

0: Dat was Darlene Jack.
1: The Lunchroom
2: met Daan Hartgers.
0: En de klassieker Amazing Grace. In deze weken worden er weer, ja, het is een slordige schatting van mij hoor, dus pin mij niet op vast. Ik denk miljoenen gemaakt. Waarvan er misschien al wel 100 of misschien wel 200 of ja, misschien wel 300 of nog meer door jou. Dat gaat allemaal zo makkelijk tegenwoordig. Hè? Ze zijn allemaal prachtig en snel te bewerken. En ze kunnen ook nog eens heel makkelijk gedeeld worden met het thuisfront of via de socials. Ik heb het over onze vakantiefoto's. En nu zat ik net te denken, is het niet mooi en niet leuk om op deze internationale dag van de fotografie om hier even wat vakantiefoto's met elkaar te delen. Dat wij van elkaars plakboeken kijken. En dat kan dus heel snel en heel makkelijk via onze Groot Nieuws Radio app. Nou, welke vakantiefoto heb jij dit jaar gemaakt? Of misschien ook al wel eerder, waar je gewoon trots op bent. Die zeer geslaagd is. Of misschien wel ja, ontroerend of juist heel grappig. Die kostbaar voor jou is. Het kan allemaal, hè. Welke foto geeft jouw vakantiegevoel heel erg goed weer? Nou, stuur ze maar op. En dat kan via onze Groot Nieuws Radio app. Dus kom maar door met jouw mooie vakantiefoto. Via onze Groot Nieuws Radio

0: extravagant, hè? Your love is extravagant, zongen de Casting Crowns. Betekent zoiets als uitbundig, hè? Overvloedig, bijna grenzeloos. Zo enorm groot is Gods liefde voor ons, onvoorstelbaar groot dus.
1: De plaat die je raakt.
0: Ja, dat kan hem in muziek zitten of juist in de tekst of in een combinatie daarvan. Grootnieuws radiovriend Marien, goedemiddag.
2: Goedemiddag Daan.
0: Doe jij een dag zonder muziek?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Oh, waarom niet?
2: Nou ja, dat houdt me gewoon bezig. Als ik weer mijn gedachten alle kanten op ga, dan laat muziek mij toch wel weer een beetje in een vrolijke stemming komen. Ja. Ja.
0: Je kunt wat aan de sombere kant raken, Marien.
2: Ja, af en toe wel, ja.
0: Ja, dat kan. Hè. Ja.
2: En allerlei dingen in je leven.
0: Gedoe.
2: Ja, gedoe.
0: Gepieker, ja.
2: Ja.
0: Mijn moeder zegt altijd heel mooi, kon ik de denker maar stilzetten?
2: Ja.
0: Dat lukt niet altijd. Maar goed, muziek helpt dus. En nu heb ik een lied voor je klaarstaan dat veel voor jou betekent.
2: Ja,
0: en waar zit hem dat in, Marien?
2: Nou, omdat ik het gevoel kreeg toen ik het voor het eerste keer hoorde dat het helemaal voor mij geschreven was.
0: Ah, dat is mooi.
2: Dus
0: Oh ja. Ja, en waar zat hem dat in, Al?
2: Nou, dat zat in de verhalen van het ging over mijn vrouw. Mm-hmm. En nou ja, precies zoals in de tekst ook staat van ze geeft mijn leven richting en ze stimuleert me. Ze zorgt voor gezelligheid, dat we kunnen lachen. En ze is me dienstbaar en ja, ze is me alles eigenlijk.
0: Ja. Alles.
2: Dus, ja.
0: Och, wat mooi. En over wie hebben we het, Marien?
2: Over Greetje.
0: Ja, ze moet even genoemd worden. Ja.
2: Greetje Bakker.
0: Ja. Greetje, ze betekent alles voor je, proef ik al.
2: Ja, ja. Klopt helemaal.
0: Luistert ze op dit moment?
2: Ik denk het niet.
0: Och, gunst. Gunst, Marien. Luistert ze überhaupt wel naar je?
2: Ja, naar mij luistert ze wel, ja. Maar,
0: Nee, ik heb goed nieuws. Via onze site is alles gewoon terug te horen. Bij gemist. Dus dan,
2: dat wist ik ook.
0: Dat is een mooi cadeautje. Ik ga het lied voor jou draaien. En ja, voor haar. Hè?
2: Ja, heel mooi.
0: Ja. Geniet ervan.
2: Dankjewel.
0: Heb het goed samen. En blijf genieten van muziek, Marien. Want het helpt soms.
2: Oké, dank je.
0: Doei.
2: Ja, ik

0: Martijn Doerksen en Mission House, Reviner's Fire. Daarvoor dat lied Wat zou ik zijn zonder jou? Met vooral dat prachtige verhaal natuurlijk van Marien. Dat lied raakte zijn hart. En ook, hij draaide het speciaal natuurlijk. Wij draaiden het speciaal voor Gretje. Hartstikke mooi. Even kijken, hoe laat is het? 2:30. Is het tijd voor het Groningen Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag neemt het aantal buien af en komt er vanuit het westen af en toe de zon weer tevoorschijn. Het wordt grotendeels droog, 22 graden vandaag. Morgen dan is het wisselvalliger met wat zon, met wat buien en wat kans op onweer. En dan ook een graad of 22.
1: Daan Hartgers.
0: Ook dan toch mooi fotoweer. Heb jij een vakantiefoto gemaakt waar je trots op bent dit jaar of misschien al eerder? App hem ons even, zijn we benieuwd naar. Dus kom maar door.
2: De Lunchroom.
0: Met jouw vakantiefoto.
1: Het Christelijke Radio.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: He, zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Cause you're good.
1: En dat woord good, hè, goed, slaat niet op hemzelf. Slaat ook niet op ons, mensen, maar op God. En deze Matthew West ontdekte dat God goed voor hem was. Dat hij niet allemaal van zichzelf hoeft te verwachten, van zijn eigen goede werken. Maar dat God in zijn genade zal voorzien. Good.
2: De lunchroom.
3: Goed, even kijken.
2: Schuif aan bij Daan.
1: Ja. Dat kan elke dag aanschuiven in onze lunchroom. Het is vandaag de internationale dag van de fotografie. Ik denk, nou, vraag eens even naar jullie vakantiefoto's. Ik kan de lunchroom wel mee behangen. Zoveel foto's zijn er binnengekomen. Hartstikke leuk allemaal. Daan stuurt ons 2 foto's, dus een andere Daan. Waarvan er 1 samen met Johann Sebastian Bach. Althans zijn standbeeld. Hè. Hij schrijft daarbij, dit zijn foto's van mijn bezoek aan het Oost-Duitse Eisenach. Prachtige foto. Pietsie, die stuurt een hele mooie kleurrijke bloemenzee. Het zijn volgens mij allemaal lelies. Tijdens hun fietstocht door Drenthe. Cindy stuurt een foto van inmiddels de trotse grote broer van bijna 13. Afgelopen week hebben ze ook nog eens de eerste verjaardag van hun dochter gevierd. Een mooi stelletje, die 2. Marian, leukste vakantiefoto stuurt ze. Met een koffer met daarin een genaaide stad. Ja, het ziet er heel indrukwekkend uit. Het is heel knap gemaakt, heel origineel. In het Groningen Museum, in de stad Groningen. Corien, goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag.
1: Jij stuurde mij een aantal foto's en ja, ik vond ze beide indrukwekkend. Welke zullen we pakken, Corien? Maakt mij niet uit.
4: Ja, dat is aan jou, wat je het liefst wil. Ik vind ze allebei erg leuk.
1: Nou, mag ik eerst die eerste even doen? Ik zie een oude mevrouw met een, ik zal maar zeggen, bloemetjesjurken.
4: Ja, precies.
1: Mooi vestje aan, keurig vestje, crème. En ze heeft in haar handen een dikke vette zak met patat. Zo'n puntzak.
4: Echt zo'n ouderwetse puntzak, dat is in het verzorgingshuis waar zij woont.
1: Ja.
4: Daar verzorgen ze een zomervakantiefeest met allerlei versieringen, lekkere hapjes. En dan als klap op de vuurpijl komt de patatkraam voorrijden.
1: Ja.
4: En krijgen alle mensen een zak patat met een snack erbij. Nou, zo leuk.
1: Ja, zij straalt van voor tot achter.
4: En dat deed ze ook echt. Dat is een mevrouw, daar zijn wij mantelzorger voor.
1: Oh.
4: En we bezoeken haar vaak en dan mogen we ook met haar het feest meevieren. Maar deze foto, dat was echt...
1: Ja, goud.
4: Ja, helemaal mooi.
1: Ja. Ja, en dan hoef je niet voor naar, Italië of zo.
4: Nee, dat was gewoon in de voortuin van het verzorgingshuis.
1: Hartstikke
4: en
1: mooi.
4: Dat was... heel erg genieten voor iedereen.
1: Zullen we die andere er nog even bij pakken, Corien?
4: Nou, die vond ik heel indrukwekkend.
1: Heel veel kruisen. Het zijn misschien wel honderden kruisen, misschien wel duizenden.
4: Honderdduizenden.
1: Ja, joh.
4: Ik heb er nog even precies na zitten zoeken. Het is stamt al uit de 19e eeuw.
1: Ja.
4: Als een verzet tegen de Sovjet-overheersing in Litouwen.
1: Mm-hmm.
4: En dan gingen mensen daar op bedevaart en zetten ze hun kruis neer. En dat werd dan overdag weer weggehaald door de regering. Want er mochten natuurlijk geen christelijke tekens langs de straat staan. En 's nachts werden weer stiekem nieuwe kruisen neergezet. En dat is zo uitgegroeid tot een enorme bedevaartplaats waar mensen een kruis, het stille verzet tegen het communisme en dan nu meer. Ja, het communisme is nu weg, dus nu mag het blijven staan. Maar waar mensen toch hun... een momentje hebben.
1: Ja, zeer indrukwekkende foto's. Litouwen is het, hè, toch?
4: Litouwen, ja.
1: Ja, en ik moet ook denken aan... ze hebben allemaal ons kruis te dragen, hè?
4: Nou, als je daar loopt, dan zie je dat en denk je van... oh, al die kruisen zijn hier met een bepaalde intentie neergezet.
1: Ja. Voor de mensen die het lied niet kennen, gaan ze op zoek naar het lied van Daniel Loijs. Elk mens heeft zich een kruis te dragen. Ja, zijn dialect.
4: Ja.
1: Maar het past perfect bij deze foto's. Dank je wel voor je mooie verhalen, Corien. Ja.
4: Heel graag gedaan.
1: En je mooie foto's. Zeer gewaardeerd. Ja.
4: Oké, graag gedaan.
1: Doeg.
4: Ik ben ermee. Ja, doeg.
2: Groot Nieuws Radio.

Seth Schluter zegt geen bye-bye tegen zijn vrouw of zo. Hij neemt geen afscheid van haar. Maar zegt aju tegen zijn verleden en zijn slechte gewoontes. Ik zeg welkom tegen Hans, want die is hier straks. Die draait helemaal door. In backstage. Met onder andere Bibi en CeCe Winans, Keith Green en de Newsboys. Ik zeg wel bye-bye. Want morgen is de lunchroom gewoon weer geopend. Van 12 tot 2 tot besluit van dit uur. Martijn Buwalda. En daarvoor is nog In Salvation. Mooie middag verder. Doeg.

0: van God.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
3: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds, leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 2 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rond deze tijd komen protesterende boeren met hun trekkers samen bij het provinciehuis in Assen, waar ze een brief tegen het stikstofbeleid van het kabinet willen aanbieden. Dat deden ze onderweg ook bij de 12 gemeentehuizen in Drenthe, maar veel burgemeesters wilden de brief niet ondertekenen. Ze vinden het een zaak van het Rijk. In Kenia is een helikopter met toeristen neergestort. Alle inzittenden zijn omgekomen, melden meerdere media. Aan boord waren 7 toeristen, maar uit welk land is nog niet bekend. De crash was in het midden van Kenia, bij de bekende berg Ololokwe. Daar zijn veel rondvluchten met helikopters. Schiphol vindt het jammer dat beveiligers overgaan tot korte werkonderbrekingen. Er zou niet zijn ingegaan op een ultimatum van de bonden om de werkdruk voor beveiligers te verlagen. Volgens het CNV kunnen de acties leiden tot iets langere wachttijden. Schiphol zegt er alles aan te doen om de impact voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. En dan het weer van Weer Online. De meeste buien trekken naar het oosten en verder is het bewolkt, met aan de kust wat zon bij een graad of 19. Morgen zijn er opnieuw felle buien en dan wordt het 20 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Op dit moment verspreidt door het land wat vertraging. Op de A2 bijvoorbeeld richting Den Bosch. Tussen Bokstel en Vught sta je 5 tot 10 minuten in de file door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. En ook een ongeluk op de A10 Ring Noord richting Haarlem. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens. Net na de Koentunnel is dat ongeluk gebeurd. De berg is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft nog even dicht. 10 minuten oponthoud. Dan de A12 richting de Duitse grens, want er wordt gecontroleerd. Vanaf Zevenaar betekent dat 10 tot 15 minuten vertraging. En tot slot een wegafsluiting, want een ongeluk is gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. Die is in beide richtingen dicht, tussen Haarle en Nijverdal-West.
16: Ik ben net op tijd. Ik zit nog even bij te komen van een heel erg interessant gesprek dat ik zojuist heb opgenomen. Daar komen we later op terug. Ik kan vertellen dat het met Steve Rothquell is. Wie weet dat nog? Wie weet nog waar Steve van is? Je mag het even mailen. Ik zal het straks verklappen hoor. Eerst naar eens muziek van Jesus Culture.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
17: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
19: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
20: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
21: Dat zeg ik.
22: Backstage.
23: Met Hans van Vuren.
22: Het christelijke radiostation. Gamma.

0: Freedom, Border, Jesus, Sculpture.
1: Hello, this is Lauren Daigle.
2: Can I see a great news radio? Is Joel and Luke here with Fakir and Country.
3: Hey, this is Andrew Ripp.
4: Hey, friends, I'm Natalie Lane.
5: Met Hans van Vuren.
0: Een hele goede middag. Ja, ik ben nog een beetje uitgeput. Zo zit dat. Ik had een leuke gast vanochtend. Steve Rothquell. Misschien denk je, die naam zeg maar nog niet direct zoveel. Meer dan 30 keer is hij in Nederland geweest, vertelde hij vanochtend. Hij was een van de mensen van MIC. Nou, die naam die doet mogelijk een belletje rinkelen. Ja, wat hebben we gedaan? We hebben een podcast opgenomen en we hebben het gewoon maar eens uitgebreid over de historie van MIC gehad. En de regel was eigenlijk heel simpel. Zolang het leuk is, gaan we door. En dat werd ruim een uur. Dus binnenkort meer daarover in de podcast, maar daar komen we natuurlijk nog wel even op terug. Want vandaag eerst maar eens vandaag, met onder meer een zomerclassic van BB en CC Winans, als ook van The Newsboys. We hebben een nieuw uit Nederland moment voor Peter van Essen. Allereerst Dien. Heel mijn hart zingt.

0: You're gonna be okay, worden Brian en Jan Johnson.
1: Groot Nieuws Radio Zomerclassics.
0: Een zomerige classic van BB en CC Winans. Het komt van het album Heaven uit 1988. Ja, en waarom heb ik die daar nou voor vandaag bijgepakt? Nou, simpelweg, omdat 1, het heel fijn lied is. Dat is altijd een goede maatstaf. Maar 2, omdat zij natuurlijk binnenkort in Nederland is. Zonder broer Bibi, in ieder geval zover we nu weten. Maar CC Winans is natuurlijk volgende week in Nederland. Ja, en ik vind zelf dat zo'n concert nog meer voor je gaat leven als je ook de historie van een muzikant kent. Je hoeft niet helemaal tot in detail alles te kennen, maar soms is het gewoon even goed dat je weet dat ze in 1988 al mooie dingen deed. En vandaag pakken we hem erbij. Celebrate New Life. BB en CC Winans. Aansluitend hoor je Hillsong Worship.

0: Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon de playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: zangeres Thea met Hillsong Worship en het lied I Surrender. En daarvoor natuurlijk mooie klassiekers van Cici Winans. Krijg je een leuke reactie van Matthias, die zegt wat leuk, die extra achtergrond over Cici Winans. Wij zijn er volgende week bij, genieten van aanbidding met duizenden andere broers en zussen onder leiding van haar en natuurlijk ook van Charity Gill. Nou, dat is mooi om iets naar uit te kijken, Matthias. Leuk dat je even reageert.
1: Nieuw uit Nederland.
0: En dan nieuwe muziek van Peter van Essen. We hebben dit lied al een aantal keer gedraaid, maar ik pak hem er graag toch weer even bij vandaag. Het is van een nieuwe plaat die in ontwikkeling is. Met een regelmaat komen er nieuwe singles van vrij. Het gaat over het project Jezus Leven. Daar is ook een boek bij. Het is eigenlijk een digitaal album. Dat is, hebben ze het op een unieke manier gedaan. Peter en Karen van Essen. Kijk ook even op die website, peterenkarvanessen.nl. Daar staat het. Het is een digitaal album, maar ze vonden het ook wel mooi om daar toch een soort cd-hoesje bij te maken. Of een platenhoes, net hoe je het wil noemen. En dat boek is als boek te bestellen. Die hoort dus bij de muziek, die vervolgens weer op de online platform staat. Ja, of hier op je radio. Dat kan natuurlijk ook. Het grootste offer ooit.

0: I choose the Jesus way. Ik wil het graag doen zoals Jezus het zou doen. Al dus Phil Wickham. Het grootste offer ooit was het lied dat we daarvoor hoorden. En dat is van het nieuwe album Jezus Leven van Peter van Essen.
1: De dagtekst.
0: Wij lezen vandaag over de avonturen van de eerste gelovigen. Dat lezen we natuurlijk uit het Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 12, vers 5. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. Handelingen 12, vers 5. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. Ja, hoe dat afloopt, lees het in Handelingen 12. Dit is Laudate. Ik geef mijzelf aan u volkomen.

0: I Wanna Keep You First. Gaat over een intentieverklaring van Lauren Daigle. Ik kies ervoor om u op de eerste plaats te houden. Dat was First van Lauren Daigle.
1: Groot Nieuwsradio
2: Zomerclassics.
0: En deze Zomerclassics komt uit 1994. Het was de periode dat de band Newsboys heel veel samenwerkte met Steve Taylor. En Steve Taylor die wordt gezien als artistiek muzikant. Licht komisch, misschien hilarisch komisch, vaak out of the box denkend. En zo ook bij de Newsboys. Hij heeft onder meer bedacht dat zij een film moesten maken over het erven van een circus. Nou, dat is een heel interessant verhaal geworden. Ik moet die film zelf nog een keer gaan zien, maar goed, probeer het maar eens te krijgen. Hij was ook verantwoordelijk voor het prachtige album, de productie daarvan, Take Me To Your Leader. Maar daarvoor, 1994, verscheen het album Going Public. En daarop staat een van de grootste hits van de band. Ik pak hem erbij. Dit is Shine.

Lofaanbidding worden de opwekking band. In het volgende uur backstage onder meer een zomerclassic van Keith Green. Nu gaan we naar Red Worship en Lizzie Morgan. Alpha en...

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes! Hamster!
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 3 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Wie vanaf volgende week iets met ChatGPT gaat doen, krijgt ineens met reclame te maken. Bedrijf achter de AI-dienst gaat dat invoeren in ruim 30 landen, waaronder dus Nederland. Door advertenties kan ChatGPT gratis blijven, is het idee. Adverteerders kunnen niet zien wat je aan ChatGPT vraagt, zegt het bedrijf. In Tirol in de Oostenrijkse Alpen is een Nederlandse jongen van 12 levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij was met zijn vader bezig aan een bergwandeling toen hij in een bocht onderuit ging en tientallen meters naar beneden viel. De bewusteloze jongen is met een helikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. Daar ligt hij op de IC. De politie in Gelderland en Overijssel grijpt voortaan in als boeren met hun trekkers de snelweg opgaan. Dat geldt ook voor andere mensen die daar niks te zoeken hebben, zoals klimaatactivisten. Eerder kwam de politie in Twente al met die waarschuwing, nadat er vorige week in Brabant 2 doden waren gevallen in een trekkersfile. Het weer van Weer Online. In het zuiden de meeste buien. Op andere plekken vaker droog, met vooral in het noorden ook even zon. Het is een graad of 20. Ook morgen buien, soms met onweer en opnieuw zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB.
10: Er staat in totaal 80 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Bokstel en Vught. Een kwartier vertraging na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen afrit Geldermals en afrit Kerkdriel. Een half uur extra reistijd, er is 1 rijstrook dicht, er staat een ambulance. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor Amstelveen Stadshart een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A59 Ten Bosch richting Zierikzee, tussen Vlijmen en Drunen. 10 minuten oponthoud, er staat een vrachtwagen met pech.
11: Er staat muziek op een planning van Lef en Stuart Townend. Daar komen ze zo aan de beurt. Maar Matt Redman gaat beginnen. How great thou art.
12: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
13: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
16: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
17: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
9: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
6: Backstage.
18: Met Hans van Vuren.
6: Het christelijke radiostation.

0: Until That Day. Dat was Matt Redman.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, my name is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Lampe here.
6: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: Zet een heel aantal Nederlandse muzikanten bij elkaar in een studio en laat ze een Nederlandse versie van een aanbiddingslied zingen. Wat een god is een resultaat van de inspanningen van Live at TRS. We gaan hem zo dadelijk horen. Eerst gaan we naar Stil maar, mijn ziel. Dan heb ik het over een lied van Lef. Daaraan sluitend Oh to See the Dawn, oftewel The Power of the Cross. Een van de bekendere liederen van Stuart Townend. Dit is Lef.

0: to see the dawn. The power of the cross hoorden we van Stuart Townend.
1: Groot Nieuws Radio Zomerclassics.
0: Een zomerclassic van een album uit 1978. Maar voordat we gaan vertellen wie dat is, moet ik je even mee terugnemen naar 2002. Want dat was het jaar dat ik kennis maakte met een van de liederen van de plaat van vandaag. Klinkt een beetje wazig, maar uiteindelijk komen we uit bij No Compromise, een album van Keith Green dat in 1978 verscheen. In 1978 was ik 5 jaar oud. Wij hadden die plaat thuis niet, dus ik heb daar in mijn jeugd ook niet mee kennis gemaakt. Ook halverwege de tienertijd niet Keith Green heel veel geluisterd. Dus was het pas 2002 dat ik in aanraking kwam met een album van The Swift. Een rockbandje uit de Verenigde Staten met een debuutalbum in 2002. Met leuke liedjes als Till I Met You of More Than Gold. Ja, en toen was daar opeens een hele energieke uitvoering van Soft in Your Heart. Dat je denkt, hey, wat leuk. Dus ik keek die cd nog eens in de oren en ik dacht, hoe kan dat? Waar komt dit vandaan? En toen zag ik dat die geschreven was door Keith Green en Melody Green. Ja, en toen ben ik even gaan kijken hoe het ook alweer zat. Keith Green heeft dus dit lied geschreven. Deze jongens, jonge gasten, mogelijk ook niet opgegroeid met Keith Green, maar toch ergens gedacht, fijne plaat, nemen we op. Die hebben deze aangepakt. Het komt dus van het album No Compromise. En ik heb even de statistieken erbij gepakt. Er staan maar liefst 3 hitnoteringen op die plaat. Dear John, The Letter to the Devil is er eentje van. Asleep in the Light en Soft in Your Heart. En ik zei al, die jongens maakten er iets energieks van, maar het zat er al in hoor. Want ook Keith Green was natuurlijk een jonge, energieke muzikant toen hij dit schreef. Soft in Your Heart.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: CC Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship.

0: God Only Knows worden Joel en Luke, oftewel Forking and Country.
1: Nieuw uit Nederland.
0: We gaan luisteren naar een lied dat wordt uitgevoerd door een team van Live at TRS. En dat vraagt enige toelichting. TRS is een afkorting van Torpstra Recording Studio. Dat is een studio die tot doel heeft om ook Nederlandse muzikanten, aanbiedingsleiders, aanbiedingsmuzikanten te helpen hun muziek op te nemen. Nou, en zij hebben een aantal van die muzikanten gevraagd om ook iets in die studio op te nemen dat niet direct voor hun eigen muzikale carrière was, maar gewoon iets moois. In dit geval een vertaling van een lied, What a God, van Shoe Worship. En we horen de stemmen van Marit Klaus, Nathan Sapulette en Jessica Abdelnoer. En ja, het is heel mooi geworden. Ik vind het in ieder geval mooi. En ik denk, jij ook. Wat een God.

above all. Een lied van Paul Walsh en Lenny LeBlanc, nu gezongen door Michael W. Smit. Straks weer tijd voor een zomerclassic, maar God doet iets nieuws. Dit is Hop Worship.

0: Come What May worden We Are Messengers en Corey Asbury.
1: Groot Nieuws Radio Zomerclassics.
0: Een hele fijne zomerse classic. In dit geval van een band uit Noorwegen. We hebben ons een tijdje geen aandacht voor gehad in deze uitzending van uitzendingen van Backstage. Maar voor vandaag heb ik hem toch weer even bijgepakt. Hij geeft zo'n nazomers gevoel. Buiten is het niet meer helemaal 1000 graden, maar wel hoog tijd voor iets heel zomers. Zoals gezegd, uit Noorwegen, de band Lester, You Make Me Wonder.

geloven. Lied 747 uit de opwekkingbundel. Worden ook de opwekking band. Het nieuws van 4 uur zit eraan te komen. Daarna gaan Luc en Lucas samen met je door met de dag van vandaag. Ik wens je nog een hele mooie middag. Dit is Thornwell samen met Josh Bischel en Davis. We horen Take It All Back.

0: tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Odido. Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 4 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Mona Keizer denkt erover een nieuwe politieke partij te beginnen, schrijft de Telegraaf. Keizer zat vroeger bij de BBB, maar vertrok begin dit jaar naar gebakkelei over wie de partij moet gaan leiden. Sindsdien zit ze in haar eentje in de Kamer. Mona Keizer wil zelf niks kwijt over de plannen, pas na het zomerreces, zegt ze. Bij het provinciehuis in Assen staan tientallen trekkers van boeren die demonstreren tegen de stikstofplannen. De hele dag zijn de boeren al bezig met hun protestmars door de provincie Drenthe. Ze gaan langs alle 12 gemeentehuizen in de hoop dat burgemeesters een protestbrief ondertekenen. Maar daar is weinig animo voor. In Uddel bij Apeldoorn zijn 6 bomen omvergeblazen door een plotselinge storm, een valwind. Er raakte niemand gewond en met de schade valt het mee. Er staan in Uddel geen huizen in de buurt van de omgevallen bomen. Een valwind ontstaat als er tijdens een bui ineens een enorme hoeveelheid koude lucht naar beneden stort. Het weer van Weer Online. In het zuiden de meeste buien. Op andere plekken vaker droog, met in het noorden en westen soms even zon. Ook morgen buien, soms met onweer. En net als vandaag wordt het een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB.
9: Er staat al bijna 200 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort en Barneveld, 20 minuten vertraging. Er is een rijstrook dicht, er ligt modder op de weg. A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten extra reistijd. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland, Rotterdam-Delfshaven, 20 minuten. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee, tussen Vlijmen en Drunen, een half uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech.
10: Goedemiddag en zometeen over een paar

0: Lever in vuurwerken. .nl.
1: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
2: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: De dag van vandaag.
11: Met Lucas Kramer.
10: Het christelijke radiostation.

0: fijn zeg, wat fijn. We gaan dansend verder deze woensdagmiddagshow in. Ja, hoe lekker is dat? Je hoorde Martin Smith en God's Great Dance Floor.
1: De dag van vandaag. Met Lucas
0: Kramer. Een hele goedemiddag. Het is de middagshow van woensdag 19 augustus. De middag waarin je ook weer kans maakt op twee kaartjes voor het concert van For King & Country. Nou, hoor je een lied van ze hier bij GrootNieuws Radio? App me dan. Stuur me even een berichtje en wie weet bel ik je terug. En ben jij de winnaar van twee front row tickets. Helemaal vooraan dus bij For King & Country volgende week. Ja, vanochtend zat ik in de stoel bij de kapper om mijn kapsel weer eens even bij te werken. En sinds kort zit in de straat van mijn kapper het kantoor van Villa V. Misschien ken je het wel, het is een christelijk vrouwenplatform met dagboeken en podcasts enzovoort. Eline Hogeboom is de drijvende kracht daarachter, is ook wel vaker hier te gast geweest bij GrootNieuws Radio. Ja, en Ponty Vokaal op hun ruit staat een stukje songtekst dat me eigenlijk best wel raakt. En ik dacht, ik ga hem gewoon even vanmiddag met je delen. Het gaat om een stukje uit een lied van Sarah Kroger en de tekst luidt: It's time to own your belovedness. Nou, wat betekent dit? Je kan soms stemmen in je hoofd horen, stemmen vol angst en misschien wel de stem van zelfafkeuring. Je kan te maken hebben met schaamte of met falen. Nou, als dat het geval is, dan is vandaag het moment gekomen om te erkennen dat je geliefd bent door God de Vader. Het is tijd om naar een andere stem te luisteren, namelijk de stem van God. Nou, ik denk dat ik nog even wat afspraken ga inboeken bij de kapper. Want dan zie ik nog vaker deze belangrijke boodschap. It's time to own your belovedness.

0: Marcel en Lydia Tiemer in de dag van vandaag. Je hoorde, dit is Jezus.
1: 1 uit 1008.
0: Ja, vroeger speelde hij in de rockband The New Shining. En tegenwoordig maakt hij fantastische nummers met woorden uit de Bijbel. Ik heb het over Xander Stok van Project of Love. Ja, en dat dat gewaardeerd wordt, ja, dat zien we aan een 36e plek in de top 1008 voor Matthew 6, Look at the Birds. Ja, en laten we dan de teksten uit de Bijbel maar spreken vanmiddag. En hopelijk geeft het diepe rust ook vandaag. Want Jezus zegt daar in Matthäus 6... Ja, maak je geen zorgen over jezelf en wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam en wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. En zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar 1 el aan zijn levensduur toevoegen? Ja, het zijn bekende woorden uit Matthäus 6. En daar maakte Xander dit lied van.

0: Je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd. Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

Heer en Jehovah is hier. En voor Project of Love en Matthew 6, Look at the Birds. Op de woensdagmiddag hier bij Groot Nieuws Radio. Ja, terwijl André op de vrachtwagen zit, die mag zo meteen gaan lossen in Tilburg. Ja, en Wilfred, die zit met gespitste oren te luisteren tot voor King & Country voorbij gaat komen. Ja, ook voor vanmiddag geldt dus, hoor je ze, stuur me even gelijk een appje. En als je dat doet, dan maak je kans op 2 tickets voor hun concert volgende week donderdag in Ahoy, Rotterdam. En niet zomaar 2 tickets, het zijn 2 tickets waarbij je echt helemaal vooraan zit om alles goed te kunnen zien en alles goed te kunnen horen. Nou, zouden ze nu voorbij komen eigenlijk? Klinkt dit als voor King & Country? Nee, volgens mij als Joke Buijs. Daar ruis langs de wolken.

0: Dat was Joke Buijs bij Gronings Radio. En daar ruis langs de wolken. Maakt het 1 minuut over half 5 en hier is Michiel Vraassen-Storm met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Honderden demonstrerende boeren hebben de eindbestemming bereikt van hun protestrit door Drenthe. Ze staan met hun trekkers bij het provinciehuis. De boeren zijn boos over de stikstofplannen. Mona Keizer overweegt met een eigen partij te komen. Over 2 weken kan ze er meer over vertellen, zegt ze tegen de Telegraaf. Nu zit ze in haar eentje in de kamer nadat ze uit de BBB was gestapt. En op social media gaat een foto rond van een vermiste Canadees die erg veel lijkt op de onbekende man die 3 jaar geleden in Amsterdam in elkaar zakte en daarna niet meer kon praten. De politie onderzoekt of het inderdaad dezelfde man is.
0: Dankjewel Michiel. Dan het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond zijn er opklaringen, maar er kan ook een enkele bui vallen. In de loop van de nacht trekken er vanuit het westen enkele buien over. En daarbij ook een kleine kans op onweer. En het koelt af tot 14 graden. Ja, dan morgen wisselend bewolkt met kans op regen en onweersbuien. En het wordt dan maximaal 22 graden. En dan de ANWB-verkeersinformatie.
2: Er staat ruim 300 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. De langste file is op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging 1/2 uur. 1 rijstrook is dicht, er ligt modder op de weg. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 1/2 uur vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland, voor Rotterdam-Noord 1 kwartier. A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Presikhaaf 1 kwartier oponthoud.
3: Lucas Kramer.
0: Zometeen ga ik onder andere het woord afgehaakt omschrijven. Waarom, dat vertel ik je zometeen. Muziek van Sela komt eraan en dit is Jordan Sincere. Dit is To Save My Life.
4: De dag van vandaag.
3: Het Christelijke Radio Station.

0: opgenomen in het prachtige Groningen. Live in Groningen, daar staat dit lied op. Halleluja voor de eeuwige van Sela.
1: Mijn woord van vandaag is brandweerexamen.
2: Tegeningen.
3: Misselijk.
4: Woord van vandaag.
0: Het is bijna 10 minuten over half 5. We gaan weer woorden van vandaag opschrijven. Nou, heb jij een woord van vandaag? Deel met me via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Nou, onder andere het woord afgehaakt ga ik alvast opschrijven. Want Maarten van der Weijden heeft zijn 22 steden zwemtocht van 270 kilometer. Ja, die heeft hij moeten stoppen vanwege buikklachten en misselijkheid. Hij was van plan om 6 dagen te zwemmen om geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Maar vandaag was Maarten te ziek om verder te zwemmen. Het is nog niet duidelijk of hij de tocht morgen of op een later moment gaat hervatten. En ook begrotingsplannen past bij vandaag. Want de SGP en de ChristenUnie zijn vanmiddag langsgegaan bij het kabinet om hun wensen voor de begroting op tafel te leggen. De ChristenUnie wil vooral af van de hogere inkomstenbelasting en het verhoogde eigen risico. En wil meer doen tegen armoede. De SGP richt zich op eenverdieners, gezinnen en ondernemers. En wil onder andere minder strenge stikstofregels en geen gratis kinderopvang. Nou, dat wordt nog spannend wat het wordt met die begroting voor Prinsjesdag natuurlijk. Heb jij een woord van vandaag? Deel hem met me via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Zometeen Lauren Daigle in de dag van vandaag. Naar deze van Rich Mullins. An awesome God.

0: Wat een wonderschoon nummer is dit zeg, van Lauren Daigle. You Lead Me, in de dag van vandaag. En ook Richie Mullins hoorde je ook wonderschoon trouwens. En Awesome God. Ja, woorden van vandaag die komen in grote stromen binnen hier in de Gronings Radio WhatsApp. Superleuk om van je te horen wat jij hebt meegemaakt vandaag. Jouw woord van vandaag is van harte welkom via de Gronings Radio WhatsApp. Joke, ja, haar woord van vandaag is regen. Ze zit de hele dag in haar tent vanwege de regen. Nou, sterkte daar op de camping, denk ik zo, Joke. Ja, dan Diekske. Haar woord van vandaag is terugreis. Na ruim 3 weken in Noorwegen te zijn geweest, rijden we weer in Nederland. Ja, en mocht je je afvragen, ja, hoe lang je in het afterfestivalgevoel kan blijven hangen. Nou, Jolanda stuurt ons dit audio-appje.
1: Mijn woord van vandaag is gewoon nog een keer Graceland. Want ik ben nog steeds onwijs aan het nagenieten van een heel tof weekend van Graceland. Vol mooie muziek, workshops, sprekers, ontspanning, kunst, cultuur, mooie mensen en een stukje hemel op aarde.
0: Nou, dat klinkt hartstikke goed. Dankjewel voor jouw woord van vandaag, Jolanda. Ja, en dan gaan we naar Jesse en Jan Job aan de telefoon. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, wat is jullie woord van vandaag?
2: Dierenverzorgen.
0: Nou, ik schrijf hem op. En dierenverzorgen? Waarom heb je dat gedaan dan vandaag?
2: Daar heb ik geen antwoord op.
0: Daar heb je geen antwoord op, ja.
2: Misschien kinderboerderij.
0: Op de kinderboerderij. En wat hebben jullie dan precies gedaan? Wat hebben jullie, hoe hebben jullie de dieren verzorgd? Dan hebben jullie poep geschept? Hebben jullie hokken schoongemaakt?
2: Ja.
0: Nou, hartstikke mooi. En levert het er nog wat op? Hebben jullie nog een leuk cadeautje gekregen als dank voor jullie hulp? Of of iets anders?
2: Ja.
3: Zo maar, Jesse.
2: Een dierendiploma.
0: Nou, jullie zijn
2: Een dierenverzorgdiploma.
0: Nou, hartstikke mooi. Van harte gefeliciteerd en lekker gewerkt vandaag, Jesse en Jan Job. Leuk zeg, dierenverzorgen. Ja, dan naar Dida aan de telefoon. Goedemiddag, Dida.
4: Goedemiddag.
0: Ja, ik moet iets bekennen. Ik zat vanmiddag in de drive-in van een niet nader te noemen fastfood restaurant. Jij hebt een andere drive-in bezorgd, hè?
4: Ja, zeker. Een hele lekkere.
0: Nou, vertel eens. Wat was er voor drive-in? Ook van de fastfood? Of,
4: Nee, wij zijn bij een beetje een gezonde drive-in geweest met aardbeien. Met chocola en met ijsje met aardbeien. Met slagroom. Dat was heerlijk.
0: Echt serieus? Bestaat dat?
4: Ja, het bestaat. En als je hem hebt uitgevonden, dan moet je echt oppassen dat je niet te veel bezoekjes brengt.
0: Wacht even, ja, ik dacht toen ik je woord van vandaag zag binnenkomen, dat is dus aardbeien. Nou, dan kun je gewoon aardbeien bij een boer kopen. Maar ze serveren er dus gewoon serieus ook chocolade bij en slagroom.
4: Zeker, of een wafel van een crab. Echt heel lekker.
0: Oh, heerlijk. En is er maar eentje in Nederland kun je die overal vinden? Hoe zit dat?
4: Nee, toevallig heb ik vandaag even gekeken. Maar bij ons zit die wel in de buurt, maar er zijn er wel meer in Nederland.
0: Oké. Okay.
4: Dus, vooral in Brabant zitten er best wel wat.
0: Vooral in Brabant. Nou, ik ga denk ik naar het mooie zuiden toe. De aardbeien drive-in. Wat een uitvinding zeg. Nou, dat woord van vandaag schrijven we dus op. Zometeen ook het woord van vandaag uit de Bijbel. Naar muziek van Martijn Bewalda. En vuur.

0: Martijn Buwalda en vuur.
1: De dagtekst.
0: Ja, de brug is makkelijk te maken naar het woord van vandaag uit de Bijbel. Vandaag uit Handelingen 12 vers 5. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. Het is de dagtekst van vandaag uit Handeling 12, het vijfde vers. Ja, en we wachten nog steeds op For King and Country. Ja, niet tot ze naar Nederland komen, maar vooral dat ze ook horen hier in de middagshow. Nou, hoor je ze, dan maak je kans op 2 tickets voor hun concert volgende week donderdag in Ahoy Rotterdam. En zometeen ook een nieuws van 5 uur. En dit is Darlene Zeg en There is Power.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 5 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Honderden boeren hebben de finish bereikt voor een protestmars door Drenthe. Ze staan met hun trekkers bij het provinciehuis in Assen. Ze trokken langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe in de hoop dat burgemeesters een protestbrief tegen het stikstofbeleid zouden ondertekenen. Maar geen enkele heeft dat gedaan. Mona Keizer overweegt met een nieuwe partij te komen. Volgens de Telegraaf is ze de boel in de stijgers aan het zetten onder de titel Project 2029. Na het zomerreces, dat over 2 weken voorbij is, wil Keizer er meer over kwijt. Nu zit ze alleen in de Kamer. Na een ruzie stapte ze begin dit jaar uit de BBB. Er komt steeds meer informatie over de onbekende man die jaren geleden op straat in Amsterdam een beroerte kreeg en daarna amper meer kon praten. Een campagne om erachter te komen wie die is heeft nu ruim 500 tips opgeleverd. Intussen onderzoekt de politie ook een foto van een vermiste Canadees die erg veel op hem lijkt. Het weer van Weer Online. Vanavond op steeds meer plekken droog met opklaringen. Morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB.
10: Het is alweer druk op de weg. Er staat 400 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden en zuiden van het land. De langste file staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld. 20 minuten vertraging. Er ligt modder op de weg. 1 rijstrook is dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 20 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Velsen en Akersloot. Een kwartier vertraging. Wegdek is daar beschadigd. De spitsstrook is dicht. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Sliedrecht. Een half uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Knoopend Batendorp en Moergestel. 3 kwartier extra reistijd. Daar is de linkerrijstrook dicht voor een spoedtransport.
11: Nou, ik denk nog steeds aan die aardbeien met chocolade en slagroom waar Dina het net over had. Wat klinkt dat ongelooflijk lekker, zeg. Heerlijk, aardbeien. En zometeen gaan we verder met de middagshow met muziek van Christian van Woert en ook deze van Toby Mac. But there ain't nothing sweeter than
12: his love. Nu
13: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
13: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
13: Aldi.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA.
9: Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Nu
16: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
16: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
16: Aldi.
17: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
18: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
19: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 28 augustus, Deventer. Met Elvis E., Gideon en Desiree. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
22: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: De dag van vandaag.
24: Met Lucas Kramer.
23: Het christelijke radiostation.
25: There's been so many.

0: Ja, hoe zoet de aardbeien ook zijn, there ain't nothing sweeter than his love. Dat was Toby Mac.
1: De dag van vandaag.
0: Een hele goede middag. De middagshow is dit van Groningen Radio van woensdag 19 augustus. Ja, Luc van de redactie, ik heb een dilemma voor je. Of een bak vol met aardbeien met chocolade en slagroom en een wafel en een crab. Of, waar die dat net over vertelde, of ga je voor 2 gratis tickets voor King & Country?
2: Zo, ja, nee, ja, hoe lekker dat ook klinkt, die aardbeien, dat is wel een makkelijke keuze, denk ik. Ik ga dan voor die tickets voor King & Country.
0: Ja, weet zeker. Nou, ik zou echt voor die aardbeien gaan, want ik heb al 2 tickets voor King & Country.
2: Ja, dan is het makkelijk praten, hallo.
0: Mocht je nog geen tickets hebben, er is goed nieuws, want na 8 jaar dan komen ze weer naar Nederland voor een concert. Voor King & Country dus. Volgende week donderdag is het zover. Dan staan ze in Rotterdam. Ahoy. En het leuke is, wij hebben 5 setjes met kaarten hier liggen voor dat concert. Luc, hoe kun je daar kans op maken?
2: Ja, is best wel makkelijk eigenlijk. Hoor jij een nummer van For King & Country, stuur dan een appje richting de studio. En dan maak je dus al kans op die 2 kaarten.
0: Kijk, nou, zo makkelijk is dat. Gisteren mochten we Bouke blij maken met 2 kaartjes. En die gaf hij cadeau aan zijn dochter. Nou, mocht je ook kaartjes willen winnen voor het concert van For King & Country, spits dan je oren, want je gaat ze ergens hier in de middagshow horen.

0: Ja, technisch is dit een nummer toch van U2 uit 1983, 40.
1: Maar wie zong dat nu?
0: Ja, voor King & Country natuurlijk.
1: Nou, en veel mensen hadden dat door ook hoor.
0: Ja, er komt witte rook en een vlaggetje uit de WhatsApp-inbox hier in de studio van Gronings Radio. Want de opdracht is duidelijk. Hoor je voor King & Country op de radio in de middagshow, dan maak je kans op 2 tickets. En niet zomaar 2 tickets, niet ergens achter een pilaar die nog over waren en die niemand wilde hebben. Nee, 2 tickets helemaal vooraan, vlakbij het podium.
1: Maar alleen app is niet genoeg. Je moet dan ook je telefoon opnemen.
0: Zeker. Dus we hebben best wel wat telefoonnummers uitgeplukt. En we gaan maar gewoon even bellen. Even kijken of er wordt opgenomen.
1: Altijd spannend.
0: Ja, want als je nu even net in de rij voor de supermarkt stond en aan het betalen was, dan dat gaat dan niet lukken. Maar volgens mij heb je iemand hangen.
2: Hallo?
3: Hallo?
0: Hallo?
1: Is dit Joanne?
3: Ja, dat klopt.
0: Joanne! Goedemiddag met Luca Lucas.
3: Hallo.
0: Van Gronings Radio.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, wat was je aan het doen?
3: Ik was nog even een beetje aan het werk.
0: Oh, je bent nog aan het werk. Oh, en mag je wel bellen onder werktijd?
3: Ja, dat kan ik ook nog afronden, dus dat kan wel.
0: Gelukkig, ja, het is 5 uur geweest natuurlijk. Hey, je bent trouwens live op de radio, dat wil ik er nog wel even bij gezegd hebben. En jij hoorde net For King & Country op de radio.
3: Zeker.
0: Ja, eerste vraag die ik heb, hoe komt het dat je nog geen tickets had?
3: Mijn broertje is net getrouwd, net vakantie gehad. Dus ze waren er eigenlijk nog niet naartoe gekomen.
0: Ja, en ik kan me dan ook voorstellen dat de bankrekening dan bijna leeg is. Na al dat soort activiteiten. Hey, Johannes, stel ik geef jou 2 tickets voor dat mooie concert volgende week donderdag. Kun je trouwens volgende week donderdag? Of heb je al iets anders in je agenda?
3: Nee, hij is nog helemaal leeg, de agenda.
0: Is nog helemaal leeg? Oh, toevallig. Hey, wie zou je meenemen?
3: Ja, dan zou ik denk ik toch mijn man meenemen.
0: Je man? Hoe heet je man?
3: Laurens.
0: Kijk, nou, Joanne en Laurens, ik heb goed nieuws, want jullie gaan er naartoe!
3: Nice, leuk!
0: Nou, dat is nog eens een leuke slot van je werkdag, of niet, Joanne?
3: Nou, inderdaad.
0: Heerlijk, jij mag er naartoe samen met je man. Volgende week donderdag dus in Rotterdam. Ahoy, het concert van For King & Country en George Baldwin in het voorprogramma. Het wordt 1 groot feest. Luc is erbij, ik ben erbij, er zijn nog veel meer mensen bij. En het goede nieuws, jullie zijn er ook bij.
3: Oh yeah.
0: Kijk, nou, ik wens je heel veel plezier. En wie weet zien we elkaar nog volgende week, hè? Yes, hey, fijne avond, hè?
3: Jullie ook.
0: En succes met het afronden van een werkdag.
3: Ja, komt goed.

in Salvation en Halleluja, Amen. En daarvoor Sandra McCracken en You Are With Me. Ja, ik ben nog even door de appjes aan het heen scrollen. Ja, heel veel mensen willen naar voor.

Ahoy. Ja, elke dag dus 2 tickets. En morgen en de rest van de week en ook maandag nog trouwens. Dus kans. Dus luister zeker tussen 4 en 7 naar Groningen Radio. Want er komen nog genoeg kansen om tickets te winnen. Straks gaan we op zoek naar de nieuwe Rode Draadplaat. En het nieuws van 5:30 komt eraan. Is muziek van Tim Hughes en Happy Day.

0: Wat een happy day. Tim Huge op de radio. Het is bijna 5:30 en hier is Michiel Vrazenstorm met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Bij het provinciehuis in Assen staan honderden boeren om te demonstreren tegen de stikstofplannen. Het is het slotstuk van een protestmars door Drenthe die langs alle 12 gemeenten ging. De nieuwe regel over tassen in de trein gaat over ruim 2 weken in, op 4 september, zegt NS. Vanaf dan mag je geen tassen meer op de stoel naast je leggen, ook niet als het rustig is in de trein. En bij de politie zijn tot nu toe 500 tips binnengekomen over Lucky, de man die 3 jaar geleden in Amsterdam werd gevonden en niet kan praten. Het is niet duidelijk wie hij is, al zijn er aanwijzingen dat Lucky een vermiste Canadees is.
0: Dankjewel Michiel, dan het Groningen Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond zijn er opklaringen, maar er kunnen ook enkele buien vallen. In de loop van de nacht trekken er vanuit het westen enkele buien over. En daarbij ook kans op onweer. En het wordt ongeveer 14 graden. Ja, morgen wisselend bewolkt met kans op regen en onweer. En het wordt morgen maximaal 22 graden. En dan horen we van de ANWB waar het vaststaat.
2: Ondanks de vakantie is het vrij druk op de weg met 400 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Voorthuizen 20 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 30:30. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Hardingsveld-Triesendam 3 kwartier extra reistijd. Dat is de nasleep van een ongeluk. A325 Nijmegen richting Arnhem voor knooppunt Velperbroek 1 kwartier vertraging.
3: Lucas Kramer.

0: Sheeran met een prachtig lied van Brandon Lake en Phil Wickham. Dat zometeen, eerst Mercy Me. Dit is Make It Well.
1: De dag van vandaag.
2: Het christelijke radiostation.

0: Chemie in de middagshow van woensdag 19 augustus 2026. Je hoorde Make It Well. Maakt het 5:05.
1: De rode draadplaat.
0: Ja, en we gaan weer muzikaal associëren. Nou, laten we die draad weer oppakken. De rode draad. Maandag, toen was Love is the Answer van Charlotte Hoogland onze rode draadplaat. Ja, en gisteren maakten we de link naar, met de link liefde. The Love of God was onze rode draadplaat. Een lied van Brandon Lake en Phil Wickham.

Ja, prachtig lied. Dus. Van Brandon Lake en Phil Wickham, The Love of God. En de vraag is, wat gaan we daar vandaag aan linken? Blijven we misschien in het thema van de liefde van God? Nou, in dat thema is natuurlijk heel veel te kiezen. Of ja, kun je misschien een ander haakje zien te vinden? Misschien een ander lied van Brandon Lake of een ander lied van Phil Wickham. Dat mag natuurlijk ook. Maar je kan ook even de songtekst helemaal doorpluizen. En misschien vind je daar een woord wat je daar weer doet denken aan een ander lied. Nou, je mag elke mogelijke link bedenken. Nou, heb jij een goed idee voor een nieuwe Rode Draadplaat? Laat het weten via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Zometeen de Lize en dit zijn de Casting Crowns.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God.

0: Psalm 139, in de uitvoering van de Lize, u behoor ik toe. Het is 10 minuten over 5:30. We gaan op zoek naar een nieuwe...
1: De Rode Draadplaat.
0: Ja, wat gaan we linken aan Brandon Lake en Phil Wickham en The Love of God. Prachtige Rode Draadplaat hadden we gisteren. Maar we gaan vandaag gewoon weer door op zoek naar een nieuwe Rode Draadplaat. Nou, uit alle opties hebben we 3 liederen geselecteerd. En je mag gaan stemmen welke je graag wil horen zometeen. En welke we dus moeten uitroepen tot een nieuwe Rode Draadplaat. Je mag je stem uitbrengen via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Ja, optie 1 komt van Laura. En de link is, ja, in beide nummers wordt gezongen over een rocket cross. Het kruis dus dat Jezus droeg. Optie 1 is Man of Sorrows van Hillsong Worship. Oh!

Dus, ja, waar ga jij voor? Optie 1, Man of Sorrows van Hillsong Worship. Optie 2, Michael W. Smith en Love Always Wins. En optie 3 is Gratitude van Brandon Lake. Breng je stem uit via de Gronings Radio WhatsApp. Gaan we zo meteen een nieuwe rode draadplaat uitroepen. Naar de Blowing Co. en Carrie Jobe.

0: Later licht zijn. Een lied van Reijer en Eline.
1: De Rode Draadplaat.
0: Het is 6:08. We zijn vandaag op zoek naar een nieuwe Rode Draadplaat. Een lied dat te linken is aan Love of God van Brandon Lake en Phil Wickham. En je kon vandaag kiezen uit optie 1, Man of Sorrows van Hillsong Worship. Je kon kiezen uit optie 2, Michael W. Smith en Love Always Wins. Of je kon ook stemmen op de optie van Matthias van 11 jaar. En die ging voor Gratitude van Brandon Lake. Ja, en ik kan vertellen, die laatste is het geworden. Het is onze nieuwe Rode Draadplaat. Connie heeft erop gestemd. Zo leuk dat de jeugd ook meedenkt. En ook Verona, Maartje, Linda, Wilfred, Hetty, René, Corina, Astrid, Corina hebben er allemaal op gestemd. Dank voor je stemmen. En dit is onze nieuwe Rode Draadplaat. Deze lied vol dankbaarheid. Gratitude. Oh my.

0: vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks! Voel mij
1: zo free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 6 uur.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een veiligheidsplan gemaakt voor de asielopvang in Engelen bij Den Bosch, waar tussen voorstanders en tegenstanders zoveel onrust over is. In het plan van de gemeente staat onder andere welke maatregelen er worden genomen als het AZC voor overlast zorgt. In het ergste geval gaat de opvang dicht. Reizigersorganisaties zijn akkoord met de nieuwe tassenregel van de NS. Die zegt dat de maatregel over ruim 2 weken ingaat op 4 september. Vanaf dan mag je geen tas of andere bagage op de stoel naast je leggen, of het nou druk is of niet. Wie het toch doet, wordt volgens de NS niet ineens de trein uitgezet. Tot nu toe zijn bij de politie 500 tips binnengekomen over Lucky, de mysterieuze man die 3 jaar geleden in Amsterdam werd gevonden en niet kan praten. Het is een raadsel wie die is en daarom had de politie beelden van hem verspreid. Online circuleert al een naam van de man. Hij zou een Canadees zijn die al tientallen jaren zoek is.

0: weer van Weer Online. Vanavond op steeds meer plekken droog met opklaringen. Morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Ondanks de vakantie is het rijdruk op de weg met 300 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot, 10 minuten oponthoud. Het wegdek is daardoor beschadigd, daardoor is de spitsstrook dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam, 20 minuten. A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp, 20 minuten oponthoud door een auto met pech. A325 Nijmegen richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging.
4: Het is de woensdagavond bij Grootnieuws Radio. En die beginnen we zometeen door gezellig samen af te wassen. Nou, pak al je vieze schoteltjes en borden en bestek maar erbij. En geniet zometeen van de afwasmix. En ook van Rent Collective.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
5: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Van vandaag
8: met Lucas Kramer.
7: Het christelijke radiostation. Ja.

0: dat is ons verlangen en ons gebed. Bouw uw koninkrijk. You're the Rant Collective.
1: De dag van vandaag.
0: Goedenavond. De dag van vandaag is dit van woensdag 19 augustus. Ja, en we hebben lekker net meegezongen met Build Your Kingdom here van Rant Collective. En ja, we gaan daar nog gewoon lekker mee door met meezingen.
2: De afwasmix.
0: Want het is tijd om samen af te gaan wassen. En hoe lekker is het om mee te zingen met de radio tijdens die afwas. Nou, met vandaag in de afwasmix Francesca Battistelli. Ook Michael W. Smith komt voorbij. En als dat nog niet genoeg is, heb ik ook een nummer van Mosaic Worship. Nou, lekker meezingen dus. En vergeet dan vooral ook niet om af te wassen. Hier is één heer.

0: Francesca Battistelli, God is good. Daarvoor Michael W. Smith, Step by Step, Forever We Will Sing. En je hoort ook Mosaic Worship met Kees Kreijenoord en Eén Heer.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Ja, en hoe mooi is het om samen de Bijbel te openen. Nou, zometeen gaat hij ook weer open en gaat iemand een tekst delen uit de Doorgeefbijbel. Gisteren was de Bijbel bij Anne uit Gorinchem en hij deelde met ons een gedeelte van Psalm 98. Waar staat, zing voor de Heer een nieuw lied, wonderen heeft hij verricht. Zijn rechterhand heeft overwonnen, zijn heilige arm heeft redding gebracht. De Heer heeft zijn overwinning bekendgemaakt, voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld. Ja, en Anne deelde met ons dat hij God dankbaar is voor het feit dat zijn kinderen geloven en vertelde daarna iets over zijn eigen geloofsleven.
2: Dus daar ben ik heel dankbaar voor. En ja, goed, voordat dat allemaal aan de hand was, had ik ook een leven. En ik ben wel op sommige gebieden tot inkeer gekomen of veranderd. En daar zie ik echt Gods hand in. Ja. En, dus de overwinning, om het zo maar te noemen.
0: Ja, dat was dus Anne gisteren hier in de dag van vandaag. Nou, zometeen horen we aan wie hij de Bijbel heeft doorgegeven. Het nieuws van 6:30 komt er ook aan. En zometeen nieuwe muziek van Need to Breathe. Na deze van The Psalm Project. Dit is Psalm 84, het pelgrimslied.

0: begint klein en als er veel overlast is, gaat die dicht. Bij de cyberaanval op een bedrijf dat bestellingen verzorgt voor Bol zijn meer klantgegevens buitgemaakt dan gedacht. Klanten hebben erover een mail gekregen. Van hoeveel meer mensen de gegevens zijn gestolen is niet bekend. En Oranje International Tijani Reinders gaat in het Midden-Oosten voetballen. Hij verruilt Manchester City voor de Saoedische club Al-Qadsiyah. City krijgt 60 miljoen voor Reinders die in Saoedi-Arabië voor 4 jaar heeft getekend.
1: En dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond zijn er opklaringen, maar er kan ook een enkele bui vallen. In de loop van de nacht trekken er vanuit het westen uit enkele buien over. En daarbij is ook een kleine kans op onweer. En het wordt ongeveer 14 graden. Ja, dan morgen is het wisselend bewolkt met kans op regen en onweersbuien. En dan wordt het maximaal 22 graden.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: De files worden nu snel korter. Er staan nog 70 kilometer bij elkaar. De files die nog opvallen staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 10 minuten op onthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 1 kwartier op onthoud. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en knooppunt Tattenbroek 1 kwartier vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht.
3: Lucas Kramer.
1: En we gaan zometeen geïnspireerd door het woord van God de woensdagavond in. We krijgen een tekst te horen uit de Doorgeefbijbel. Eerst muziek van de Opwekking Band. Dit is God regeert.
2: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: crown.
1: Het is het kenmerkende stemgeluid van Ben Reinhardt van Need to Breathe. Je hoorde The Long Surrender.
2: Groot Nieuws Radio. De hoofdpunten van het ANP-nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is veel te doen geweest rond een asielopvang in het Brabantse Engelen en met omwonenden zijn nu afspraken gemaakt. De opvang

0: Opwekking Band met lied 662. God regeert.
1: De doorgeefbijbel.
0: Ja, we hebben van Anne, die gisteren de doorgeefbijbel had, een telefoonnummer gekregen. En die gaan we maar even bellen.
2: Met Goos Helder.
0: Dag, Goos. Goedenavond met Lucas Kramer, Groot Nieuwsradio.
2: Ja, dag Lucas.
0: Goedenavond. Jij hebt de doorgeefbijbel gekregen van Anne. Laten we maar met de geografische vraag beginnen. Waar is die? In welk dorp is, of in welke stad is de doorgeefbijbel?
2: Ja, de doorgeefbijbel die is in Gorinchem gebleven.
0: Kijk, in Gorinchem gebleven. Je zegt geen Gorinchem, Goos?
2: Ja, eigenlijk is het Gorinchem, maar de inwoners die zeggen Gorinchem.
0: Oh, oké, nou laten we het daar ook dan bij houden. Goos, goedenavond. Ja, hoe was je dag vandaag? Hoe was jouw woensdag?
2: Nou, in principe heel goed. Het is een beetje druilerig, maar en we hebben de kleinkinderen, een aantal van de kleinkinderen over de vloer, elke woensdag.
0: Gezellig.
2: Ja, dan zijn we daarmee bezig. Dus we zijn nu zeg maar op pad gegaan.
0: Ja, en hoe vul je dan zo'n dag in met de kleinkinderen?
2: Ja, dat is een goeie. Je moet ze bezighouden natuurlijk.
0: Ja.
2: En we wilden naar het Nijntje Museum. Maar goed, daar moet je dus inschrijven en het was al vol, dus we konden niet terecht.
0: Helaas.
2: En toen kwamen we uiteindelijk in zo'n Monkey Town-achtige setting, waarbij de kinderen enorm kunnen rafotten en
0: zo'n indoor speeltuin inderdaad.
2: Ja,
0: kijk.
2: Ja,
0: top. Nou. Heerlijk. Nou, een mooie dag dus gehad, Goos. En dan mag je vanavond nog een bijbeltekst met ons delen. Wat heb je voor ons uitgekozen, Goos?
2: Ik heb een tekst uit Spreuken. Ja, daar wilde ik eigenlijk iets over zeggen. Spreuken sowieso, omdat dat mij altijd heel erg aanspreekt. De wijsheden die erin staan en ook het voorzienende boek. In dit geval is het Spreuken 28, vers 28.
0: Ja, wat staat daar?
2: Er staat, als er slechte heersers zijn, verbergen goede mensen zich. Maar als die heersers sterven, komen de goede mensen aan de macht.
0: Ja. Waarom heb je voor deze tekst gekozen? Het is best een pittige tekst, Goos.
2: Het is een behoorlijk pittige tekst. En het is ook, we leven nu in een tijd waar gekke dingen elkaar opvolgen. Met name de machthebbers in deze wereld. Het lijkt of ze gek geworden zijn. In plaats van dat ze mensen bij elkaar brengen, drijven ze mensen uit van zich weg. En er wordt gemoord en van alles.
0: Ja.
2: Nou ja. En dat is iets wat mij echt tegen de borst stuit.
0: Ja.
2: Alles wat er gebeurt en het gebral en het egoïsme. En kijk eens wat ik allemaal doe en kan. En dat is zo tegenstrijdig met hoe wij willen leven als christenen.
0: Ja.
2: En ja, deze tekst zegt eigenlijk van, er komt een tijd dat jullie moeten verantwoorden. Er komt een tijd dat mensen, de goede mensen, in zoverre wij goed zijn, niet meer hoeven weg te duiken, omdat het goede overwint.
0: Ja.
2: Uiteindelijk overwint Jezus dat.
0: Ja.
2: En ja, waarom deze tekst? En waarom dit onderwerp? Ik heb gesprekken in mijn omgeving met mijn zoon. En die zegt, het is allemaal niet belangrijk.
0: Hm.
2: En dan denk ik van, allemaal niet belangrijk? Ik vind dat wel belangrijk. He, ook naar de kinderen toe en het opvoeden van de kinderen en de kleinkinderen. Hij zegt, pa, God maakt alles goed.
0: Mm.
2: Dat is het enige wat telt.
0: Ja.
2: Nou, dat is iets wat zeg maar continu is blijven draaien in mijn hoofd. En toen ik dit verzoek kreeg, begin van de week, dacht ik van ja, dit wil ik gewoon de wereld insturen.
0: Ja, ja, ja. Dit doet je verlangen naar betere leiders, maar daaroverheen nog naar het aanbreken eigenlijk van het koninkrijk van God. En dat stemt je misschien dan hoopvol, ook al is er soms weinig reden om hoopvol te zijn.
2: Ja, op dit moment ziet dat er minder rooskleurig uit inderdaad. Maar het is voorzicht van, er zal van alles gebeuren en uiteindelijk kom ik terug. En daar kijken we wel naar uit.
0: Ja.
2: Nou, zeker.
0: We gaan hoopvol de woensdagavond verder in. Dank, Goos, voor het delen van Spreuken 28, vers 28. Je mag hem markeren in de Doorgeefbijbel. En je mag die Bijbel door gaan geven. En morgen, iets na 6:30, gaan we ontdekken of hij nog in Gorinchem of Gorinchem is of ergens anders. Goos, dankjewel. Mooie avond.
2: Ja, eens gelijk, Lucas. En bedankt voor dit.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance. This is my story. Chapel Worship.

0: Pressing All Four en Lift Me Up. En daarvoor hoorde je Matt Maher en Eddie Limebeer en Alive and Breathing.
1: De Luisterwijzer.
0: Ja, tot zover de middagshow van woensdag 19 augustus 2026. Dankjewel voor het luisteren. Zometeen gaat Tim Hendricks hier verder met een nieuwe wens. Een uur vol met prachtige kerk- en koormuziek. En hij start zometeen met het Young Ladies Choir Rejoice. Onder leiding van Wilbert Magree en het lied Vader in de Hemel. Meer muziek ontdek je ook op Gronings Radio Non-Stop en op 7FM. En dat vind je allemaal in de app van Gronings Radio. Als je nog iets hebt, download hem en geniet van al het moois. Ik wens je ook een hele mooie woensdagavond toe. En ik laat je achter met Psalm 91 door Selah. Dit is mijn toevlucht.

0: kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
1: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
5: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 7 uur.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 anderen raakten gewond. De groep zat in een busje dat geen voorrang gaf bij een kruising, schrijft de Telegraaf. Het busje werd aangereden door een trailer met trekkers. De komst van een asielopvang in het Brabantse Engelen zorgt al maanden voor veel onrust in het dorp. En de gemeente heeft nu afspraken gemaakt met de omwonenden. De opvang begint klein en er wordt voortdurend in de gaten gehouden hoeveel overlast er is. Als het echt te gortig wordt, dan moet de opvang dicht. NS ziet af van de verplichting om in de trein altijd je tas op schoot te nemen. Een tas op een lege stoel naast je wordt dus niet verboden. In plaats daarvan wordt in de huisregels duidelijker opgeroepen om plaats te maken wanneer iemand niet kan zitten. De aangepaste huisregel gaat in over ruim 2 weken op 4 september. Het weer van Weer Online. Vanavond op steeds meer plekken droog met opklaringen. Morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Er staat nog maar 1 file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten.
14: Zometeen.
10: Wens.
15: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
17: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
16: Hoei!
17: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
16: Lekker hoor!
17: En alle Ariel, ook tweede gratis.
16: Zo hé!
17: De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Yes! Hamster!
18: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 28 augustus, Deventer. Met Elvis E., Gideon en Desiree. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Elke avond vanaf 7 uur.
7: De mooiste kerk- en koormuziek.
6: Het christelijke radiostation.
7: Geluid.

Young Lady Squire Rejoice opent hier de wens onder leiding van Wilbert Magree met het lied Vader in de hemel. Onze Vader in de hemel, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil worden gedaan. Ja, een stukje hemel op aarde wat mij betreft in dit uur wens. Als we voor God zingen, als we naar elkaar omzien, betrokken zijn bij elkaar, liederen voor elkaar aanvragen en de mooiste wensen naar elkaar toe uitspreken. Dit zijn de wensen van woensdag 19 augustus 2026. Van harte welkom in de uitzending en heel fijn dat je er bent. Doe mee, luister mee, zing mee, vier mee, leef mee. En wil je ook een plaat aanvragen? De wereld een beetje mooier maken met een hemels muziekstuk. Laat dan van je horen. Geef door welk lied je wil horen via grootnieuwsradio.nl/wens. En met het lied mag je een persoonlijke wens doorgeven die wij dan namens jou hier uitspreken. Dat is wat we gaan doen, ook het komende uur. En we beginnen vandaag in Driebruggen. Jan en Joke van Wijngaarden, van harte gefeliciteerd namens ons allemaal met jullie 10e trouwdag. Ja, Joke, je dacht, ik ga een lied aanvragen. Je zegt, Jan, vandaag zijn wij 10 jaar getrouwd en we hebben naast ernstige ziekte van ons beiden ook heel veel geluk en zegeningen ontvangen. Ik weet zeker dat ik namens jou, onze God en Vader, mag danken hiervoor en hoop nog een hele tijd met jou te mogen verder gaan op ons levenspad. Namens Joke mogen we draaien. Het lied Wij danken, voor jullie gezongen vanavond door Jigdal Jaren onder leiding van Arjan Wouters.

Een liefdeslied voor God. Glorify thy name. Father, we love you. Zong het Geenert Muidermannenkoor Stereo. Onder leiding van Harm Hoeven. Mooie uitvoering van dit nummer. En gaaf om te zien hoe het YouTube-kanaal van Mannenkoor Stereo en zo ook van andere koren zich mooi vullen met nieuwe uitvoeringen. Ik zou zeggen, zoek je favoriete koor eens op of een koor dat je hier voorbij hoort komen. Ga op YouTube door het repertoire heen en vraag de mooiste liederen hier ook aan in dit programma. grootnieuwsradio.nl/wens. We zien je verzoek graag tegemoet. En ja, geniet dus van de YouTube-kanalen van koren als het Geenert Muidermannenkoor Stereo. Goed bezig, mannen. En dan maken we nu op het podium van Wens ruimte voor zangeres Rieneke de Wit. Ze zal voor ons zingen het lied Vrede voor Jeruzalem. Dat is opwekking 744. En het lied is aangevraagd door Inge Steenbeek. Speciaal voor jouw moeder. En dat bent u, Wil Slok Soede uit Zeist. Lieve ma, zegt Inge. Vandaag vieren wij dat u 97 jaar bent geworden. En wat zijn we dankbaar dat u al zo lang in ons midden mag zijn. De laatste maanden topt u wel met uw gezondheid en moet u steeds meer loslaten. Maar zoals u zelf zegt, u ontvangt kracht na kruis. Hopelijk had u vandaag een fijne dag met de kinderen, zus en schoonzus. Heel veel liefs van ons allen en Gods nabijheid voor elke dag.

0: Wil Slok Soede uit Zeist. Namens uw dochter Inge en namens alle anderen. Een wens voor u om te vieren dat u er bent. En om u te feliciteren met uw 97ste verjaardag. Rieneke de Wit zong voor deze gelegenheid het lied Vrede voor Jeruzalem.
1: De dagtekst.
0: Zullen we lezen in Handelingen, hoofdstuk 12. En dan onderstrepen we vers 5 als dagtekst. Hier staat, terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. Handelingen 12, vers 5. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God.

Ik bid voor jou, zong Christelijk Gemeente Koor Glorify Meppel onder leiding van Jaap Kramer hier vanavond in Wens. En Piet en Alice van Duin en hun gezin dragen het volgende lied op aan jullie als ouders, als grootouders, lieve ouders, opa en oma. Gisteren waren jullie maar liefst 70 jaar getrouwd. Een heel bijzonder moment. Van harte geluk gewenst met deze mijlpaal. We wensen jullie heel veel hemelse kracht toe tijdens de moeite van het oud zijn. En weet dat onze God altijd klaar staat om jullie in alles te ondersteunen. Vrees niet, ik ben met je. Zie niet angstig rond, want ik ben jullie God. Ik houd je bij je rechterhand vast. Heel veel liefs, Piet en Alice en gezin. En speciaal voor jullie is dit Joke Buijs en ze zingt Vreest niet.

we hopen van harte dat deze wens, dat dit lied goed bij jullie is aangekomen daar in Katwijk. Bruidspaar van Duin, 70 jaar getrouwd. Supermooi dat we daarbij stil mogen staan. En ja, namens Piet, Alice en het hele gezin mochten we dit lied voor jullie draaien. Joke Buis en de brassband van het Leger des Heils met het lied Vrees Niet. Dan het lied De Kracht van Uw Liefde. Te vinden in opwekking nummer 488, vanavond gezongen door de mannen van de Martin Mans.

Formation. En we draaien het lied voor Armanda Havenkamp uit Elspeet. Armanda, voor je aangevraagd door Geertjen en Gert. Ze laten weten een lied voor jou, Armanda, ter bemoediging. Want we denken aan je.

0: iemand op een speciale manier feliciteren, bemoedigen of in de spotlight zetten?
1: Schakel ons in en geef met een verzoekplaat jouw persoonlijke boodschap door.
0: Ga hiervoor naar grootnieuwsradio.nl/wens.
2: Als je naam dan ineens op de radio genoemd wordt, dan ben ik heel erg benieuwd wat er door je heen gaat. Niet schrikken. Oma van Os uit Lopik, het is uw beurt. Dat heeft alles met uw verjaardag te maken. Heeft alles te maken met dat ze heel veel van u houden. Uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen die u vanavond een lied bezorgen via de radio. Lieve oma, afgelopen maandag bent u 96 jaar geworden. U luistert altijd graag naar Wens. En daarom ook dit jaar weer een lied voor u. Ter ere van uw verjaardag. Liefst van ons, alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. En u mag vanavond luisteren naar het lied Wat de toekomst brengen mogen. Hier is het Interkerkelijk Kerkkoor Dronten onder leiding van Jaap Kwakkel.

Leer mij leven met het oog op u gericht, zong Circa Voices, Blijde Klanken Koor van de Week, onder leiding van hun dirigent Jan Quintus Zwart. En onder zijn leiding is het ook allemaal begonnen. Door hem is het initiatief genomen. In 2021 gingen zij van start, Circa Voices. Het hoofddoel was het uitdragen van het geestelijke lied in al zijn verscheidenheid. En met Kampen als geboorteplaats en een repetitieruimte in IJsselmuiden komen de koorleden uit de wijde regio. Van Elburg tot Zwolle, van Hardenberg tot Urk en van Hattem tot Genemuiden. Ja, wij doen hier in Wens ook alle plaatsen aan. En we zijn vanavond ook onderweg naar Naaldwijk. Sterker nog, we zijn er. Kees Flikweert, goedenavond. Ik mag u feliciteren en uw vrouw ook, Leni Flikweert zegt: Kees, we zijn dankbaar dat we de afgelopen maandag mochten vieren dat we 64 jaar geleden elkaar hebben mogen leren kennen. 64 jaar en dat gaan we vieren met Psalm 103. Loof de Heer in deze uitvoering op verzoek van Leni, Mannenensemble Espressione.

Psalm 103. Loof de Heer. Door mannenensemble Espressione. En ook dit is een van de koren die er een mooi YouTube-kanaal op nahoudt. Een kanaal waar dus al hun muziek op te vinden is, waar nieuwe liederen verschijnen. Leni Flikweert heeft het lied toen naar de zender gebracht. Heeft het aangevraagd en zo klonk het vanavond, omdat jullie elkaar al 64 jaar geleden hebben leren kennen. Supermooi dat we mogen meedelen hierin. En nou, wil je ook ons laten meedelen in iets wat er te vieren is? Wil je danken? Wil je een ander bemoedigen met een mooi lied? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens en inspireer ons met het lied dat jij op je hart hebt. grootnieuwsradio.nl/wens en vraag daar ook een lied aan. Toekomstmuziek vandaag voor Marianne van den Bos uit Oostgeest. Want Marianne, Cor en Janne Zwart zijn jou ontzettend dankbaar. Ze zeggen: lieve Marianne, hier een wens voor jou. Met deze wens willen we jou bedanken voor het vele werk dat jij voor ons doet. En ook voor alle steun die je biedt in deze lastige tijd. We zijn je zeer dankbaar. Niets is jou te veel. Je kan en doet alles voor ons. En daar zijn we zo ontzettend blij mee. Liefs van Cor en Janne. En voor jou, Marianne, het lied Een toekomst vol van hoop. Gezongen door de mannen van Solideo Gloria Urk.

0: dit lied om Marianne eens even goed in de volle zon te zetten. Hopelijk is dat gelukt. Wil je ook iemand in het zonnetje zetten? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. We zijn er morgenavond weer. Heel graag tot dan. En voor nu, bedankt voor het luisteren en nog een hele fijne avond.
1: Geniet van de mooiste kerk- en koormuziek.
2: Elke avond tussen 7 en 8 bij Grootnieuwsradio.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 8 uur.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. 3 Nederlanders die in een busje zaten zijn om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Amerika. Het ongeval was in Ohio, in het noordoosten van de VS. 4 andere Nederlanders die ook in het busje zaten raakten gewond. Bij een stopbord reden ze door, waarna ze werden aangereden door een vrachtwagen. Bij de grote OV-staking over 3 weken hoeven reizigers van NS niet meer te rekenen op €25 compensatie voor vervangend vervoer. De regeling wordt geschrapt, onder andere omdat mensen er makkelijk misbruik van kunnen maken, zegt NS. Iemand kan €25 claimen terwijl hij helemaal niet van plan was om de trein te pakken. Na het boerenprotest bij het provinciehuis in Assen zijn er trekkers van de weg gehaald die zonder kenteken reden. Boeren hadden hun nummerplaat eraf gehaald of afgeplakt. De politie heeft ze geen boete gegeven en alleen een waarschuwing. Maar de volgende keer komen ze daar misschien niet mee weg. Het weer van Weer Online. Op steeds plekken droog met opklaringen. Vannacht vanuit het westen weer buien. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Er staat nog maar 1 file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikidis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
18: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
4: Wauw, zomerpakkers bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Daarmee kom je stralend de zomer door. En er zijn nog veel meer zomerpakkers, dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Groot Nieuwsradio Muziekavond.
10: Het christelijke radiostation.

Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. 3 Nederlanders die in een busje zaten zijn om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Amerika. Het ongeval was in Ohio, in het noordoosten van de VS. 4 andere Nederlanders die ook in het busje zaten raakten gewond. Bij een stopbord reden ze door, waarna ze werden aangereden door een vrachtwagen. Bij de grote OV-staking over 3 weken hoeven reizigers van NS niet meer te rekenen op €25 compensatie voor vervangend vervoer. De regeling wordt geschrapt, onder andere omdat mensen er makkelijk misbruik van kunnen maken, zegt NS. Iemand kan €25 claimen terwijl hij helemaal niet van plan was om de trein te pakken. Na het boerenprotest bij het provinciehuis in Assen zijn er trekkers van de weg gehaald die zonder kenteken reden. Boeren hadden hun nummerplaat eraf gehaald of afgeplakt. De politie heeft ze geen boete gegeven en alleen een waarschuwing. Maar de volgende keer komen ze daar misschien niet mee weg. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB. Er staat nog maar 1 file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
13: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
14: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2+3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
5: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
3: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 28 augustus, Deventer. Met Elvis E., Gideon en Desiree. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 10 uur.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie onderzoekt de dood van een vrouw in een wooncomplex in Lelystad en daarvoor hebben ze de foto van een man verspreid. De vrouw werd zaterdag gevonden in een woongroep voor mensen met dementie. De politie weet wie de man is, maar niet waar die uithangt. Ook van de elektrische fiets waarop hij reed is een foto verspreid. De VN heeft geen goed woord over voor de uitspraken van de extremistische Israëlische minister Ben-Gvir. In een podcast zei hij dat Israël elke nacht 30 tot 40 Palestijnen moet doden in Gaza. Ook Palestijnen die geen bedreiging zijn. Een woordvoerder van de VN noemt die uitspraken afschuwelijk, schandalig en gevaarlijk. Bij de Spaanse hoofdstad Madrid is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Aan de rand van een dorp niet ver van de brand zijn een paar huizen ontruimd. Een paar weken terug waren er in die Spaanse regio nog veel grotere bosbranden. Toen moesten bijna 60.000 mensen hun huis uit. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. Er staat nog maar één file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten.
11: Zometeen levenswoorden.
12: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus alle cabine lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
12: Oei.
13: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
12: Lekker hoor.
13: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
12: Zoé.
13: De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Yes. Hamster.
14: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
15: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
16: Voel mij zo free.
17: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
18: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
17: Wow, dit is echt nice.
18: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
19: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
20: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
21: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes.
16: Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
21: Levenswoorden.
22: Met Daan Olthof.
23: Een hele goede avond. Vandaag gaan we luisteren in Levenswoorden naar een overdenking van een AI-theoloog. Je hebt hem al eerder kunnen horen hier op Groot Nieuws Radio. Dat was vorige week in het programma dat je tussen 10 en 12 hoort, deze hele zomer. En vandaag gaan we luisteren naar twee van zijn overdenkingen over waarheid en wijsheid. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag uit Handelingen 12, vers 5. Daar staat: terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden, tot God.

0: Darlene Check. Je hoorde Shout to the Lord. Deze hele zomer heb je tussen 10 en 12 kunnen luisteren naar een zomersprogramma op Groot Nieuws Radio. Gepresenteerd door Eunice, door Thijs en Jorieke en door Lucas. En in dat programma was er ook ruimte voor een campingpreekje. Iedere week door een andere overdenker. Vorige week toen kon je luisteren naar overdenkingen van AI-theoloog Jacques Esselink. Vandaag in Levenswoorden gaan we luisteren naar twee van zijn overdenkingen. Waaronder deze. Dit is wijsheid.
1: Voor veel mensen is de vakantie bij uitstek een moment om tot rust te komen. En dat betekent ook vaak loskomen van onze apparaten waarmee we vergroeid lijken. Ook als voorganger tijdens de vakantiekerk van RCN vind ik het heerlijk om lekker buiten te preken met wapperende blaadjes. Toch wil ik juist deze week met u nadenken over technologie en dan met name kunstmatige intelligentie, of AI. En de impact die dit op ons leven heeft en hoe je hier als christen mee om zou kunnen gaan. En het thema van vandaag is wijsheid. Is wijsheid hetzelfde als intelligentie of zijn er twee verschillende begrippen? De Vandalen zegt over intelligentie het verstandelijk vermogen van iemand. Een intelligent iemand kan dus goed nadenken en problemen oplossen. En als computers heel veel gegevens verwerken om eigenlijk menselijk gedrag na te denken, dan heb je in plaats van menselijke intelligentie kunstmatige intelligentie. Door de wetenschap zijn we de afgelopen eeuwen heel veel kennis hebben gekregen en zijn we misschien veel intelligenter geworden. Maar wat staat er nou eigenlijk over intelligentie in de Bijbel? Er staat geen letterlijke definitie, maar er wordt wel gesproken over kennis en verstand. Maar het gaat daarbij niet zozeer over feitenkennis, maar het gaat eigenlijk veel meer over relationeel en handelen en zorg en betrokkenheid. Maar wat betekent dat nou? Een mooi voorbeeld hiervan is de gelijkenis die Jezus vertelt in Johannes 10... over de herder die al zijn schapen kent en op zoek gaat naar het ene schaap. Hij kent dus de schapen. Dit zegt veel meer over wat het betekent om goed te leven. En tegenwoordig noemen we dat vaak ethiek. Misschien heb je wel het gevoel dat het hier gaat over wijsheid in plaats van intelligentie. Er wordt in de Bijbel heel veel over wijsheid gesproken. Sterker nog, een groot gedeelte van het Oude Testament staat bekend als de wijsheidsliteratuur, zoals bijvoorbeeld Spreuken, Psalmen en Prediker. In Spreuken 1 vers 1 tot 7 wordt het volgende over wijsheid geschreven. Hier volgen de spreuken van Salomo, zoon van David en koning van Israël. Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven, verdiepen het inzicht en bevatten wijze lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid. Ze vormen het ongeoefende verstand en geven de jeugd kennis en bezonnenheid. Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden. Laten wie verstandig is meer en meer de vaardigheid verweven. Deze spreuken en diepzinnigheden te begrijpen, deze woorden en scherpzinnigheden van de wijzen te doorgronden. Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. Alleen een dwaas veracht wijsheid en wijst vermaning af. En dit is ook de kern van deze overdenking. Wijsheid is ontzag voor de Heer. Vertrouwen op Hem en niet op aardse wijsheid. Dat zou je misschien ook wel eigen wijsheid kunnen noemen. Paulus schrijft in 1 Korinthe 2 vers 4 en 5 het extra scherp. En hij zegt: en mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. In onze wereld is moderne intelligentie, zowel menselijk als kunstmatig, hard nodig. En er is ook niks mee om het op een verantwoorde manier te gebruiken. Maar het zal ons nooit de wijsheid geven die we als mensen nodig hebben. Juist dat mag een bron van rust zijn in deze vakantie. Pak deze vakantie uw Bijbel er eens bij en laat je inspireren door hemelse wijsheid. Want die is hard nodig in een tijdperk van kunstmatige intelligentie. Was mijn

0: Sound Project, hoorde Witter dan Sneeuw, Psalm 51. Daarvoor kon je luisteren naar een overdenking van Jack Esselink. Afgelopen week hoorde je hem in het programma tussen 10 en 12. Hij is AI-theoloog. En nu gaan we luisteren naar een overdenking die gaat over waarheid.
1: Pak uw smartphone erbij met de bankapp. Gelooft u dat het saldo dat erop staat waar is? Ik weet bijna zeker dat u vertrouwt dat uw bank het juiste saldo weergeeft en dat dit de waarheid is. Toch leven we in een tijd waarin het steeds lastiger wordt om te onderscheiden wat waar en niet waar is. Zeker met de opkomst van AI kan iedereen in een handomdraai levensechte foto's en filmpjes maken die niet meer van echt te onderscheiden zijn. Zeker op sociale media worden dit soort kunstmatig gegenereerde afbeeldingen gebruikt, met soms desastreuze gevolgen. Ook Nederlandse politici gebruiken dit om hun eigen standpunten kracht bij te zetten. Het is terecht dat mensen zich hier zorgen over maken, want het leidt tot meer discriminatie, vergroot het wantrouwen en leidt tot meer polarisatie in de samenleving. Vandaag lezen we een stuk uit het boek Esther, uit hoofdstuk 3. Daarin lezen we over de gevolgen van fake news. Esther is koningin geworden en haar oom Mordechai heeft een aanslag op de koning verijdeld. Er is een nieuwe man, dat is Haman, de nieuwe nummer 2 in het koninkrijk, en die wil dat iedereen voor hem buigt. En in het stuk lezen we hoe hij fake news inzet om zijn zin te krijgen. En zijn zin is om Mordechai en alle Joden uit de weg te ruimen. We lezen Esther 3, vers 8 tot 10. En daarna zei Haman tegen koning Ahasveros: er is een bepaald volk dat over alle provincies van uw rijk verspreid leeft en te midden van de andere volken zijn eigen leven leidt. Hun wetten verschillen van die van alle andere volken en aan de wetten van de koning houden ze zich niet. De koning is er niet bij gemaakt hen ongemoeid te laten. Als het de koning goeddunkt, laat er dan een bevel op schrift gesteld worden dat ze moeten worden uitgeroeid. Dan zal ik 10.000 talent zilver afdragen aan de ambtenaren van de koning om het in de koninklijke schatkist te storten. De koning deed zijn zilvering af en gaf het aan Haman, de zoon van Hammedata, de nakomeling van Agag, de vijand van de Joden. Nadat Haman toestemming krijgt om de Joden uit te roeien, vraagt Mordechai koning Esther om in te grijpen. Esther nodigt de koning en Haman uit voor 2 banketten en onthult daar Hamans complot. Haman wordt terechtgesteld, de Joden mogen zich verdedigen en behalen de overwinning. Mordechai krijgt een hoge positie en het Purimfeest wordt ingesteld om hun redding te herdenken. Je zou Esther kunnen zien als een moderne influencer. Iemand die authentiek en invloedrijk is. Maar Esther speelt hier geen rol en heeft ook niks aan te prijzen. Het enige wat zij doet is de waarheid onthullen. En tegelijkertijd onthult zij ook haar ware identiteit als Joodse vrouw. Juist het verborgene wat onthuld wordt, is de waarheid. Red hier het Joodse volk. Wat is waarheid en hoe gaan we hiermee om in tijden van nepnieuws? Het is belangrijk dat je vooral waakzaam bent over wat je ziet, hoort, leest, maar ook in je handelen altijd probeert waarheid na te jagen. Waarheid is echtheid, geldigheid en juistheid. Waarheid is ook het vertrouwen en geloven in identiteit. We geloven in waarheid in het evangelie. Sommigen zien het zelfs als een sprookje of een fabeltje. Maar juist wij als christenen mogen de waarheid onthullen die in ons leeft. Zoals Esther ook haar identiteit onthulde, mogen wij aan de wereld laten zien wat God en Jezus in ons leven betekent. En mogen we ervoor bidden dat anderen deze waarheid ook zullen mogen zien. Door onze levensstijl zullen we zo transparant mogelijk moeten leven, waardoor er voor nepnieuws geen ruimte is en we de wereld mogen laten zien dat Jezus onze influencer is. Ik wens u de waarheid van Christus toe.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Heritage, you're the Count Your Blessings. Daarvoor Lauren Daigle, Let It Be and Hallelujah. Zometeen op Groot Nieuws Radio, Sander en Angela en Nierika de Wit. Je hoort ook nog Corey Asbury en Tori Kelly. En eerst is dit Talita Nalijn, Mijn Verlosser Leeft.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu hier nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Wereldnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Galaten hoofdstuk 4, vers 1 tot 11 uit de Basisbijbel. Paulus maakt zich zorgen over de gemeente in Galatië. Ik bedoel het volgende. Stel dat een zoon al wel de erfenis van zijn vader heeft geërfd, maar hij is nog niet volwassen. Dan heeft hij eigenlijk nog net zo weinig als een slaaf. Want hij is wel de eigenaar van alles, maar hij mag er zelf nog helemaal niets mee doen. Iemand anders neemt voor hem de beslissingen. En dat duurt tot het moment dat zijn vader het bepaalt. Hetzelfde geldt eigenlijk voor ons. Zolang wij Joden nog niet volwassen waren, moesten we gehoorzamen aan de wet van Mozes die God ons had gegeven. Net zoals een slaaf zijn heer moet gehoorzamen. Maar toen het moment was gekomen dat God had bepaald, stuurde hij zijn zoon. Die zoon werd geboren uit een Joodse vrouw. En omdat hij dus een Jood was, moest hij zich aan de wet van Mozes houden. Alleen zo zou hij de mensen die zich ook aan de wet van Mozes moesten houden kunnen bevrijden. Zo zouden we niet langer slaven zijn. We werden kinderen van God met rechten van kinderen. En omdat jullie kinderen van God zijn, heeft God de geest van zijn zoon in jullie hart uitgestort. Die geest roept in je, lieve vader. Jullie zijn dus geen slaven meer, maar kinderen van God. En omdat jullie Gods kinderen zijn, erven jullie ook, dankzij Christus. Toen jullie God nog niet kenden, dienden jullie goden die eigenlijk helemaal geen goden zijn. Maar nu hebben jullie God leren kennen, of beter gezegd, nu kent God jullie. Waarom willen jullie je dan weer aan allerlei nutteloze godsdienstige regels gaan houden? Jullie maken jezelf opnieuw tot slaven van wetten en regels. Jullie houden je aan allerlei speciale dagen en maanden, feesten en jaren. Ik ben ongerust over jullie. Ik ben bang dat mijn moeite voor jullie misschien voor niets is geweest.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikidis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Pas je eindelijk het perfecte...

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het Belgische natuurgebied Hogevenen heeft de brandweer ernaast de grote bosbrand een nieuw probleem bij: wateroverlast. Er trokken vanavond zware onweersbuien over het gebied. Bomen zijn omgewaaid en kelders ondergelopen. In het plaatsje Bulingen werd een huis verwoest door een kleine tornado. Niemand raakte gewond. In een Rotterdamse woontoren in het centrum van de stad is een dode man gevonden en de politie denkt dat er sprake is van een misdrijf. Er zijn 20 rechercheurs op de zaak gezet. Een bekende van slachtoffers sloeg alarm toen hij geen contact met hem kon krijgen. De politie is nog op zoek naar een paar mensen die eergisteren in de flat waren. Een Franse arts die al was veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misbruiken van honderden kinderen heeft mogelijk nog meer op zijn kerfstok. Er komt een onderzoek naar 40 nieuwe gevallen van misbruik en 10 verkrachtingen. De man sloeg telkens toe als zijn slachtoffertjes onder verdoving of in slaap waren. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog met opklaringen, maar vannacht vanuit het westen weer buien. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen buien, soms met onweer en tussendoor wat zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 12 uur.
12: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen terug naar het Verenigd Koninkrijk. De royals gaan wonen op een landgoed net buiten Londen. De afgelopen jaren woonden ze in Amerika voor hun privacy. Hun kinderen, prins Archie van 7 en prinses Lilibet van 5, zijn ook al aangemeld op een Britse school. In een bos in Dronten zijn vorige week botresten gevonden, meldt de Stentor. Mogelijk zijn ze van een man die al meer dan 2 jaar wordt vermist. Er wordt forensisch onderzoek gedaan om te kijken of hij het ook is. De politie denkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Een groep mensen is niet te spreken over een zogenaamde flypast van Defensie bij de Formule 1 in Zandvoort dit weekend. Straaljagers en andere legertoestellen vliegen dan als saluut over het circuit heen. De herrie zou volgens hen storend zijn voor omwonenden en de natuur bovenop het geluid van de racers. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt dan 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: De nacht van Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het Duitsstalige deel van België is een huis verwoest door een mini-tornado. Er zijn geen gewonden, de bewoner was niet thuis. De tornado trok over hetzelfde gebied waar al bijna een week een enorme bosbrand woedt. Door de dood heeft de brandweer nu ook druk met omgewaaide bomen en ondergelopen kelders. De dode man die in een Rotterdamse flat werd gevonden was verslaafd en zorgde voor overlast, zeggen buurtbewoners tegen de Telegraaf. Ze kijken er dan ook niet van op dat hij dood is, ook omdat hij begin dit jaar ook al eens werd neergestoken. De politie doet onderzoek en gaat uit van een misdrijf. Koning Charles hoorde dit weekend pas dat zijn zoon Harry met zijn gezin terug verhuist naar Engeland. Dat doen ze nog deze maand, zodat hun kinderen in september kunnen beginnen aan het nieuwe schooljaar. Prins Harry en Meghan Markle verhuisden 6 jaar geleden voor hun privacy naar Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt 21 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: er te voelen valt.
1: Kom op voor de draad in mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar teken dat je lijkt.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De politie onderzoekt de dood van een vrouw in een wooncomplex in Lelystad. En daarvoor hebben ze de foto van een man verspreid. De vrouw werd zaterdag gevonden in een woongroep voor mensen met dementie. De politie weet wie de man is, maar niet waar hij uithangt. Ook van de elektrische fiets waarop hij reed is een foto verspreid. Bij een busongeluk in het zuiden van Brazilië zijn 23 doden gevallen. Een busje met erin patiënten onderweg naar het ziekenhuis knalde vol op een vrachtwagen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De deelstaat Paraná, waar het ongeluk gebeurde, heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. Australië is woedend op Israël. Het land weigert onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners in Gaza, onder wie een Australiër. Israël zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hun leger iets verkeerd heeft gedaan. Australië heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land, met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt 21 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijk